0: actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Het is op de meeste plekken droog. Het komt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met een flitser op de A12 Utrecht Gouda bij Reeuwijk. Opgepast bij 33,4. En de A28 in de richting van Zwolle bij Doornspijk 69,5. Veilige reis.
2: 538.
1: Yes, met onderweg voor je Roxy Dekker, Dua Lipa. Ja, de mooie vrouwtjes komen eraan. En eerst Miley Cyrus.

0: Of van Bach bij 538, je hoorde Miles Away. 538. Ik, Leo van Luijten hier, van harte welkom in de 538 op deze heerlijke vrijdag. Weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Zeker zo vlak voor het weekend, als je eventjes lekker je hart wil luchten. Je wil gezellig met me chatten. Weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Zo sprak Twan en dit in, die is er alweer vroeg bij deze ochtend.
1: Good morning, Kilian!
0: Ja, ik snap wel dat je met zo'n goed humeur uit bed komt als je weet dat het vrijdag is. En Twan sprak ook nog wat in.
2: Bijna weekend.
0: Ja, zo is het. De hits van 538 met zometeen Dua Lipa. Ook Roxy Dekker komt eraan. En eerst George S. op 538. Dit is Budapest.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa bij 538, je hoorde Break My Heart. Hey Robin, goeienacht.
2: Hey, goeienacht.
1: Over gebroken harten gesproken, hoe is het met jou vannacht?
2: Ja, dubbel. Ik ben een beetje boos, maar ik ben ook wel blij als ik hoor wat ik heb aangericht, zeg maar. Althans, ja. Wat mijn ex heeft aangericht en wat nu naar boven is gekomen.
1: Want even voor de duidelijkheid, je hebt een tijdje een relatie gehad met een meisje. Dat is inmiddels al dus een tijdje je ex. Maar je bent erachter gekomen dat je niet de enige was in die tijd.
2: Ja, klopt. Ik had een relatie met een 22-jarige blondine uit Zwitserland. Die oorspronkelijk uit Zaandam komt. En ze had een relatie met Remy de Leeuw. En dat is toen uitgegaan. En dat is een gigantische ruzie geworden. Ja. En ze heeft hem bij mij heel erg zwart lopen maken. Ja. Nou heb ik dus na mijn relatie met haar, ben ik met Remy in contact gekomen. En toen is een balletje gaan rollen. Ik heb hem dingen gevraagd, maar hij heeft mij niets gezegd. Hij heeft mij het nummer gegeven van een van haar exen.
1: Ja.
2: Een van de exen waarvoor ze het zou uitmaken om met mij verder te gaan. Nou, die ex heb ik gesproken en die heeft aangegeven dat zij het niet op de datum heeft uitgemaakt dat zij beloofd had. En dat hij zelfs degene was die het een maand na die datum heeft uitgemaakt.
1: Ja.
2: En toen is het balletje nog verder gaan rollen. Toen ging er een beerput open en ik ben er volledig ingesprongen. Want toen bleek dat er ook een jongen was waar ze al anderhalf jaar relatie mee had. Dus toen had ze al 3 relaties in 1 jaar.
1: Ja, en tegelijkertijd ook, zeg maar.
2: Ja, tegelijkertijd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Weet je.
2: Ja, die Remy die zegt op een gegeven moment ja, maar waarschijnlijk is er ook wat met die fotografen van haar gebeurd. Dus ik heb een van die fotografen opgebeld, waar ik ook contact mee heb gehad, waar zij zelfs bij zat. En die blijkt dus ook al 1 jaar een relatie met haar te hebben gehad. In 2025.
1: Dus ook weer tegelijkertijd.
2: Ja, zij heeft 4 relaties tegelijk gehad. En dan heb ik vandaag met iemand gesproken en dat bleek nummer 5 te zijn.
1: Jeetje joh, maar...
2: 5 relaties tegelijk.
1: Dus zij heeft 5 relaties tegelijk gehad. Nou, ja, jullie wisten allemaal van elkaar ook niks, zeg maar.
2: Nee, ik was verborgen voor de buitenwereld.
1: Maar de rest ook?
2: Ja.
1: Ja, jeetje, oké. Maar als je dan een van die gasten opbelt... Hoe hebben die dan gereageerd? Die zullen toch ook iets hebben gehad van... joh, wat is hier nou allemaal aan de hand?
2: Ja, nou, haar relatie van 1,5 jaar, die is nu het moeilijkste overhalen. Er komen steeds meer verhalen, dus hij zal het een keer moeten gaan geloven.
1: Ja.
2: Maar die fotograaf van haar, die vroeg bij mij om bewijs. Ik zeg, ja, dat heb ik dus niet, want ze heeft nooit gezegd dat ze van me hield. Ze heeft nooit gezegd dat ze me mist. En we hebben het ook nooit gehad over de slaapkameravonturen.
1: Dus het is eigenlijk al een beetje een groot mysterie om erheen gebleven. En daardoor ben jij uiteindelijk gaan zoeken hoe dat precies zat.
2: Ja, de relatie was uitgegaan en ik had nog heel veel vragen. En ik ben antwoorden gaan zoeken op die vragen.
1: Jeetje man, heb je haar inmiddels ook al gesproken?
2: Ja, zij probeerde het een beetje in de doofpot te houden. Want ze sprak me erop aan en dat ik mijn neus uit haar zaken moest houden. En dat soort dingen, of ik ermee wilde stoppen. Ik heb gezegd, ja. Nou ja, weet je, het zijn jouw zaken, maar het was mijn relatie. Ik wil antwoorden.
1: Ja, precies.

0: Een van haar exen die heeft inmiddels haar ouders al gecontact. Dus die gaan zich er ook waarschijnlijk ook mee bemoeien. En die Remy de Leeuw, die zij dus bij al onze vijf zwart heeft lopen maken.
1: Ja.
0: Die heeft al van een aantal mensen excuses ontvangen.
1: Oké. Okay. Nou, fijn jongen. Ja, dat is in ieder geval een mooi vooruitzicht. Want wat is nu verder een beetje je plan?
0: Ja, nou, ik, ze zal vast wel liggen te slapen, dus dat kan ik wel vertellen. we gaan kijken of we... Tim heet hij volgens mij, van Boos, of we die kunnen bereiken.
1: Oh ja.
0: En ik ga straks, nadat ik geslapen heb, nog even Slam FM bellen voor of ze nog gaan prankcalls doen.
1: Je wilt nog eventjes wakker bellen, zeg maar.
0: Ja, of later op de dag, ik weet niet. Dus
1: ja, precies. Nou, jongen, ja, wat vervelend te horen. Heel veel sterkte ermee.
0: Ja.
1: En mochten er nog mensen zijn in de app van 538, want dat was volgens mij ook een beetje je bedoeling, toch? Mochten er nog mensen zijn in de app van 538 die denken, joh, dit verhaal komt mij ook wel bekend voor. Ik zou ze naar je doorsturen, mochten ze zich melden.
0: Graag. Ja, ik vind het ook jammer dat, ik hoorde het al van die 10.000 euro, dat risico. Ik denk, nou, mijn ex heeft wel een risico genomen, kan ik er vandoor gaan met die 10.000 en wat uitdelen aan een vijver.
1: Nou, je kunt je nog opgeven voor het kokerspel inderdaad, heb je in ieder geval die 10.000 nog op zak.
0: Ja, dat is waar.
1: Hey Robin, heel veel sterkte ermee jongen, mochten er nog mensen komen, ik stuur ze naar je door en nou, succes met de prank al zo meteen.
0: Ja, top, dankjewel.
1: Robin, fijne nacht, jongen.
0: Yes, fijne dienst, man. Hoi, hoi.
1: En credits nadat je je verhaal even wou delen, natuurlijk.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het is van 538 met zometeen Roxy Dekker, Ocordo en Reinier Zonneveld.

jouw hits, jouw 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Kilian van Luijten hier, van harte welkom in de 538 met zometeen een heerlijke classic van Bryan Adams en Mel C. When You're Gone, komt eraan. Roxy Dekker is onderweg voor je. En er is Maroon 5, dit is Moves Like Jagger.

0: zijn.
1: Roxy Dekker bij 538, je hoorde Loser. Ja, Roxy Dekker is een echte millennial, zoals we haar natuurlijk dan moeten noemen. Nog maar, nou wat zou het zijn, 21 jaar is ze volgens mij. En ze was de laatste keer bij de jeugd van tegenwoordig te gast. Willy Wartaal bijvoorbeeld, hè. Daar zat ze te gast in een podcast en daar vertelde Willy Wartaal en zo dat hun muziek vroeger groot is gemaakt met de mail. En dat kon ze helemaal niet geloven, moet je horen.
2: Ons nummer is groot geworden via de mail, bro.
3: Huh?
2: Gewoon door, mensen gingen het liedje gewoon mailen naar elkaar.
3: Dat meen je niet?
2: Ja, bro. Ja.
3: Echt?
2: Ja, bro.
3: Huh?
2: Ja, ik vind het heel gek dat jij dat gek vindt. Het is gewoon gemaild.
3: Het stond dan op Spotify. Of nee, dat bestond dan ook niet.
2: Nee, bro.
4: Dat stond zeker nog niet.
2: Zeker niet. Je kon niet streamen voor een barkie. Voor een jaar.
1: Ja, mooi toch? Ik moet zeggen, ik ben zelf 24. Ik kan het ook niet echt kwalijk nemen. Want ik dacht altijd dat LimeWire een soort van drankje was die je dan kon nemen. Wat heel hip was vroeger. Een soort van cafeïnedrankje. Goed, je hoorde Roxy Dekker en Loser bij 538. Zo meteen over gouden ouders gesproken. Brian Adams en Mel Sneed. When You're Gone komt eraan. En eerst Rennie Zonneveld. Dit is

Nieuwe muziek op 538 van Marshmallow. Je hoorde Where We Go. Hey, zometeen na drie hier op 538 non-stop de allerbeste hits om echt zo snel mogelijk naar het weekend te gaan. Ik zie onder andere de nieuwste Olivia Dean voor je klaarstaan. Somber, Afrojack, Ed Sheeran. Dus het belooft echt een goede nacht te worden. En vanaf 6 uur dan zijn ze weer bij je terug. Hè. Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Waar je zo vlak voor het weekend nog eventjes 10.000 euro kan winnen in het 538 kokerspel. 538.nl, daar vind je meer info en daar kun je je ook opgeven. En zometeen nog Alex Warren en eerst Post Malone. Fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de Straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Het kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Oh, lekker zeg, hé. Vrijdagochtend op weg naar een nieuw weekend en op weg naar de ochtendshow met Fleetwood.

Just Stay, Turn the Lights Off. Radio 538, vrijdagochtend. Goedemorgen. De dag begint zonnig vandaag. In de middag kan er ook wel wat bewolking bij komen. En ook een spatje regen vallen zelfs. 16 tot 18 graden is het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog eventjes nagenieten van alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo kwam er een heel bijzonder pakket binnen gisterochtend. Wat daarin zat, hoor je over 7 minuten na Taylor Swift en eerst Gotye bij 538. No.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia bij 538 vrijdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even nagenieten van alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Er staat bij ons in de studio en ik moet zeggen, ik schrok
2: een klein beetje.
1: Je bent warm.
2: Oké.
1: Maar er is een, het blijkt allemaal te kloppen hoor, maar ik schrok een beetje. Want er staat, ja, als je dit op Schiphol zou doen, dan heb je echt een marechaussee.
2: Wat is, pak het er eens bij, ik zie helemaal niks.
1: Dit is er vanochtend afgeleverd.
2: Oké.
3: Hij heeft wel een vermoeden.
1: Heb je, het
2: is een rugzak met
1: Dit is geen rugzak, het is een soort
3: legerkleurig.
1: Ja,
4: van wie zou dat nou kunnen zijn?
1: Nou, er staat verder ook helemaal niks op.
2: Moet ik hem openmaken?
1: Ja, dat is goed.
2: Zit er iets in?
1: Er zit iets in.
2: Oh jee, joh.
1: Doe een beetje voorzichtig.
2: Ja.
1: Hou hem een beetje in de buurt van Rick als je hem open.
2: Ja, dat. dat is alleen al het aantal.
4: Wat zit erin dan?
2: Hè?
1: Ik moet zeggen, het is wel een mooie rugzak.
2: Dat is een, mijn zoon gaat naar de brugglas naar de zomer.
4: Oh, dat kan hij dragen, denk ik.
2: Dat ik al prima. Jezus, een helm.
4: Oh, zet hem eens op.
3: Oh, mijn god.
4: Jou staat ook echt alles.
2: Ja, ja. En een brief.
4: En een brief.
1: Zit er een brief bij?
2: Hier zit niet in. Ja, een brief. Even kijken. Tim, Rick, Niels en Florentien.
4: Dat zijn wij.
2: En dit komt van de Koninklijke Luchtmacht. Dus ik ga de brief eens even openen.
4: 1 april.
2: Even kijken. Dag Tim, Rick, Niels en Florentien. Ja. Ik ben jullie instructeur op 11 mei.
4: Dat is van.
2: Het betreft oproep tot dienst. Reservisten experience. Radio 538. In de tas die jullie hebben ontvangen zit een gevechtshelm. Dit is geen decoratie, geen filmrequisiet en zeker geen schaal voor snacks. Het is jullie eerste stukje officiële militaire uitrusting die bij ons. En bij ons verdien je je spullen door ze te gebruiken zoals het hoort. Dus bewaar hem goed.
4: Aha.
2: Even kijken, op 11 mei komen jullie bij ons ervaren hoe het is om reservist te zijn bij de Koninklijke Luchtmacht.
4: Ja.
2: Het wordt een middag die jullie niet snel vergeten en dat garandeer ik persoonlijk. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, we gaan marcheren.
3: Oh, hey. Dit wordt lachen.
2: Ik zeg dat niet om jullie bang te maken, maar om jullie voor te bereiden. Dit gaat
4: gaan wij met z'n vieren marcheren?
2: Dit gaat niet vanzelf. Even kijken, zoek maar vast wat tutorials op YouTube op en oefen het. Oh, we hebben huiswerk.
1: Maar is marcheren overal ter wereld hetzelfde?
2: Want dat ik denk het wel.
1: Dat we niet straks op de Chinese manier staan te marcheren en dat hij dat er een Hollandse wijze is. Ja, ik weet het niet, hè?
2: Nee. Ik denk dat de Chinese marcheren iets anders is dan de Hollandse manier. Maar goed, even kijken.
4: Marcheren stelt er niet zoveel voor, dat kan niet.
2: Warm de armspieren op.
1: Ja.
2: Want slappe armen zijn op mijn oefenterrein. Mooi ook, dit is echt meteen.
1: Ja,
2: dit is echt defensie. Mijn oefenterrein, geen optie. Marcheren doe je met je hele lijf en slappe armen vallen op in de houding. Even kijken, ik heb al heel veel mensen die binnenkomen die dachten dat ze er klaar voor waren. Nee,
4: ik hou echt mijn hart vast. Ik zie er zo tegenop.
3: Nee, helemaal
4: is leuk.
2: Even kijken,
4: het verschrikkelijk wordt.
2: Maar goed, hij zegt, even kijken, ik heb al heel veel mensen die binnenkomen die dachten dat ze klaar waren. Sommigen hadden gelijk, de rest leerde het snel genoeg. Jullie ook, tot de 11e. Bevel van de dag, meld je stipt op tijd voor de briefing op 11 mei. Bij ons betekent op tijd 5 minuten te vroeg. En te laat komen betekent dat je ook aan de hele groep eruit legt. Links, rechts, de klok wacht niet en wij ook niet.
1: Jeetje. Nou, ik heb een beeld wat ons maandag te wachten staat.
3: Ja, en als je te laat bent moet je opdrukken.
1: Is dat zo, ja?
3: Vaak wel, toch?
2: Ik weet het niet.
3: Uitleg, opdrukken, straf.
1: Oké.
2: We gaan het meemaken.
1: Maar we worden daar om 11 uur verwacht.
2: 11 uur verwacht.
4: Dat redden we nooit.
2: Redelijk onder begeleiding die kant op. Jawel, dat red je wel.
4: Ja, we moeten naar politiebegeleiding.
2: Dat komt goed.
1: Ja, ik heb er in ieder geval wel zin in. Ik vind het leuk.
2: Ook.
1: Sowieso leuk om
2: een
1: keer
2: goed om te zien, man.
1: Ja. Om te zien hoe het er daaraan toe gaat.
2: Jezus, een helm is zwaar op je hoofd, hè?
4: Ja? Oh, geef mij de helm eens even.
1: He? Wat weegt die helm?
2: Nou, ik denk de...
4: Oh!
2: Is echt zwaar ding, hoor.
4: Ik denk dat zomaar 2-3 kilo weegt.
1: Serieus?
4: Ja, dat is een hele zware helm.
2: Een hele zware helm. Je hebt een zware dobber.
4: Ja.
1: Nou, het staat je wel. Ja, het staat je wel.
4: Ja?
1: Jeetje, Rick, man.
2: Rick wordt een soort schildpad.
4: Ja, die open weet je, die 125 jaar is. Een oude schildpad. Nee, staat hij mij, of niet?
1: Ik denk dat we jou vooruit moeten sturen als er oorlog dreigt.
2: Ik kan het hebben.
4: Even kijken, man. Dat is lang geleden. Ja. Nou ja.
2: Mooi. Nou, hij zit wel lekker.
4: Ja, hij zit lekker.
2: Ja.
1: Maar heb jij in dienst gezeten, Rick?
4: Nee, ik was buitengewoon dienstplichtig.
1: Oh, oké.
4: En anders had ik me laten afkeuren.
1: Maar niemand van ons weet dus hoe het is om in het leger te
2: Ik was er wel trots op dat ik goedgekeurd werd. Ik zat in de laatste lichting. Ik hoefde uiteindelijk niet meer in de laatste lichting dat die gekeurd werd. En ik ben uiteindelijk goedgekeurd. En dacht ik toch van, nou, ik vind dat toch wel iets van...
4: Ik weet zeker, je had het nog geen maand volgehouden in het leger, jij.
2: Oh, 100%.
4: Nee, want jij kan niet tegen... Jij kan niet tegen
2: ik was daar meteen sergeant geworden. Mijn kazerne. Mijn terrein. Mijn tank.
4: Ja. Ik lijkt me wel leuk. Zou we een tank mogen besturen? Dat zou fantastisch zijn.
2: Nou, je gaat naar de luchtmacht, Rick.
4: Oh. Ja, een Boeing hier of een F-16. Ik durf het bijna niet te vragen. Nee, maar het is toch fantastisch.
1: Joh, als we kunnen marcheren aan het eind van de dag, dan
2: dat
1: is het wel heel
2: wat. Wat.
1: Als ik het zo hoor. Ja. Maar maandag gaan wij dus...
4: Voor mij is marcheren gewoon een beetje wandelen. En dan een beetje druk.
3: Nee, je moet echt helemaal in de maat ook tegelijk, alle vier.
4: Nou, dan wordt het probleem. Want jij kan geen maat houden, Flo. Dat weet je.
3: Dat weet jij niet. Dan kan het denk ik best wel goed. Nou. We gaan het zien.
1: Ja. Maandag is onze proefdag bij Defensie. In dit geval de luchtmacht. Zijn we uitgenodigd op Geelse Rijen. En dan gaan we een middag lang proeven hoe het is om reservist te zijn. Ja. Want dat was uiteindelijk het hele idee. De helm is binnen. De rugzak die staat hier. En maandag meer daarover in de

0: Kensington, Living 4, Radio 538, vrijdagochtend. Goedemorgen! Fijn dat je alweer lekker zo vroeg uit de veren bent en dat je vandaag wakker wordt met 538 door je radio. Dank je wel daarvoor, dat vinden we gezellig. Sowieso leuk om even van je te horen trouwens via de app van 538. Hoe klinkt jouw vrijdagochtend? Rechtsbovenin het WhatsApp-icoontje even inklikken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je even laten horen hoe jij wakker wordt vandaag. Jenny die kwam al door.
1: Goedemorgen allemaal, fijne dag gewenst in de uitzending en maak er een mooie dag van. Het is mijn laatste dag werken en dan heb ik lekker een lang weekendje vrij en dan ga ik lekker naar Duitsland.
0: Lekker zeg hé.
1: Doei doei.
0: Heerlijk, lekker lang weekendje. Jeroen.
2: Yo, goedemorgen. Hey. Jeroen hier. 4 uur begonnen vanuit België. Eindelijk weer Radio 538 erop. De dag kan niet beter hè. Thanks up. Ciao, ciao.
0: Dat is lekker dat je dan weer het Radio 538 gebied binnenrijdt. Dat is altijd een fijn gevoel. Thierry kwam nog door.
3: Een hele goede morgen met Thierry Rijkaard. Hey. Van de firma Total Cleaning Solutions Zeeland. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen ter Neuzen. Ja, zoals u ziet, wij starten vroeg 5:30 om de kantoortjes weer te laten blinken. Alvorens de mensen strakjes op hun werk komen. Een hele fijne dag.
0: Ja, je moet ze de kost geven, hè? De mensen die ervoor zorgen dat je kantoor mooi schoon opgeruimd is. Lekker bezig daar, Thierry. En Stijn kwam ook nog door.
4: Ja, ja, Floris, ik zou wel graag seks met die kale willen horen.
0: Ja, als je het zo enthousiast vraagt, dan kunnen we er niet meer omheen, hè? De Labina Boys en DJ Jérôme, seks met die kale. Lekker op die vrijdagochtend bij 538.

0: mooie dance classic, zeg hij. Scoop and Drop It bij 538 vrijdagochtend. Goedemorgen! Welkom, welkom op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar gisterochtend.
1: Ja, we hadden het net even over vakantiebaantjes. Er wordt namelijk gezocht naar iemand die het leuk zou vinden om op Times Square alle wedstrijden van het WK voetbal te bekijken. Een speciale plek die daar wordt ingericht. Je verdient daar zo'n 50.000 euro mee.
2: Ja.
1: Ja, klinkt als een prima vakantiebaantje. Maar zijn er luisteraars die ook bijzondere vakantiebanen hebben gehad? Jos, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen jongens.
1: Goedemorgen.
3: En dame.
1: Hoi, hoi.
3: Ik heb een fantastische baan.
1: Wat dan?
3: Ja, ooit het samen. Mijn oom die had een aannemersbedrijf, oom Gerrit.
1: Ja,
3: en samen met mijn neef René was ik opperman.
1: Ja,
3: en opperman is best wel zwaar.
1: Ja.
3: Maar het was in Paleis Soestdijk.
1: Oh nee joh.
3: En het was... Ja joh, en dat was in de tijd van Juliana en Bernard.
1: Ja?
3: Nou ja, Bernard die reed al in die prachtige auto's, altijd in cabrioletten. En als de hoge gasten kwamen, dan liep de Marchusee met die grote berenmuts erop. En die liepen te oefenen aan. En wij liepen dan gewoon doorheen met onze emmertjes.
1: Wat
3: was geweldig, man.
1: Hoe lang heb jij daar rondgelopen dan?
3: Nou ja, ik denk dat ik was 15 en 16, 17. We hebben gewoon 2-3 jaar daar... verbouwd.
1: Nee, joh.
3: Verbouwd. Dus ik denk dat ik 3 jaar daar rond heb gelopen, maar alleen als vakantiebaantje.
4: En dan zag jij weer een keer via de achterdeur bij Bernard weer zo'n vrouwtje naar binnen glippen.
1: Hey.
3: Nou ja. Dat mogen we niet zeggen, jongens, hè? Dat weet je. Hè? Als je dat
5: ook, hè? Maar heb je daar dingen. Bijvoorbeeld, misschien hadden zij ook wel een keer ruzie, Bernard.
4: Oh, ja.
5: Dat je denkt dat de paleisdeuren dicht werden gesmeten.
4: Dan konden jullie die weer herstellen.
3: Ja, nee, dat was het niet. Maar wat ik wel. Alle andere gasten waren er ook, zoals Beatrix en Klaus en die tijd allemaal. Ah ja, jongens, dat was geweldig kinderen, om daar te zijn.
4: Liepen die kleinkinderen, Willem-Alexander was natuurlijk toen ook nog een jongen, kwamen die een potje voetbal in de tuin en zo?
3: Ja, nou ja, die waren wel heel klein, want ik praat over zo'n 50 jaar geleden.
1: Maar
3: die liepen wel.
4: Wat
3: ja,
4: mooi,
3: ik ben ook wel een beetje ouder, jongens, hè? Dat begrijp je.
1: Het is een goed verhaal, Jos.
4: Lachen, hé.
1: Ja.
3: Okay.
1: Hey, betaalden ze een beetje, die oranjes?
3: Nou, ik heb betaald door de aannemer,
1: ome
3: Gerrit. En ome Gerrit, die betaalde goed zwart. Dus dat was
4: het. Nou, het Koningshuis is er ook door.
1: Jos, dankjewel. We gaan naar Hugo. Hugo, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
1: Je had ook een leuke vakantiebaan.
6: Ja, ik dacht nou, ik ga ook eens een keertje werken. Ik was een jaar of 13 en dan mocht je bij ons in de buurt prei planten.
4: Oh nee.
6: Nou, mijn ouders die zagen het al helemaal zitten. Die dachten, nou, dat gaat hem worden. Dus ik ochtends vroeg echt fucking vroeg uit mijn bed om een uurtje of 4 of zo.
1: Ja.
6: Ik dacht echt, nou, ik ga mijn moeder boterhammetjes gesmeerd. Ik kom mijn fietsje daar naartoe. Word daar in een veld weggezet die dichtgeregend was met allemaal putjes. Waar je dan een preiplantje in moest stoppen. Ik denk dat ik om 4:15 thuis in bed lag. Dus mijn moeder lag helemaal in de dood. Dat ga ik niet doen.
1: Nee. Hugo, dankjewel. We gaan naar Jannie. Jannie, goedemorgen. Hoi, hoi.
7: Goedemorgen, jongens.
1: Hey, goedemorgen. Wat was jouw vakantiebaan?
5: Ja, goede vraag.
7: Nou, je weet wel, vroeger bestond V&D natuurlijk nog. Vroom en Drinkman. Nou ja, dus ik was ook een jaar of 16. Ik wilde heel graag een bijbaantje. Dus ik moest op sollicitatiegesprek komen. En het was kopjes wassen. En ik kreeg 25 gulden per uur.
1: Dat is hartstikke veel.
4: Dat kan niet, joh.
7: Ja, weet je, het enige nadeel was, het was op het herentoilet.
4: Nee!
1: Oh joh!
7: Ja, dat heb ik dus maar niet gedaan.
4: Waar sta je daar?
1: Maar 25 euro per uur, gulden?
7: Nee, 5. Toen was het nog gulden, hè?
1: Dat was hartstikke veel geld,
4: toch? Dan weet ik waarom ze fiets zijn.
1: Kun je maar allemaal verkopen.
7: Ik heb heel veel... Nee, ik heb het niet gedaan. Ik vond kopjes wassen op het herentoilet.
4: Wat
7: ging
4: apart.
7: Me net iets te ver.
4: Ja, wat apart.
1: Ja. Ik snap hem. Jannie, dankjewel. We gaan naar Hanne, die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Hallo.
8: Goedemorgen.
1: Ja, Hanna. Je had ook een vakantiebaan.
5: Leuke naam.
8: Ja, ik was begin 20 en ik moest gewoon via een uitzendbureau, wat ik een vakantiebaantje. En ik werd bij de Zara ingezet.
1: Oh.
8: En toen kwam er op mijn eerste dag een dame uit een bashokje. Die had een superleuk jurkje gepast. En die vroeg aan mij, is dit een beetje een degelijke rit? En toen zei ik van, nou mevrouw, u staat bij de Zara. Wat denkt u zelf? Precies op dat moment liep de filiaalmanager langs en die hoorde dat. En ik kon mijn spullen pakken en weer naar huis.
1: Ah, nee. Op staande voeten gewoon uit.
8: Ja, want die proeftijd en ik was echt denk ik 4 uur aan het werk of zo. Dus het was echt niet de beste dag.
1: Nee, maar wel eerlijk, hè?
8: Ja, dat wel.
1: Anne, dankjewel. Mooie dag, hè?
8: Zelfde.
1: Hoi.

0: 538 en Wes Alane hoorde je op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisteren. Ja, zo was er gisterochtend een beetje paniek in de studio van de ochtendshow. Florentien had namelijk een cola blikje laten omvallen in alle vroegte.
1: Ja, maar ik denk dat dit al haar derde blikje is.
2: Dat klopt, want er staan hier twee geopende blikjes.
1: Ja, maar luister, ze eet.
3: Ik denk stiekem dat ze er ook Bacardi in doet. Die zit hier gewoon ongenadig te zuipen.
2: Die zit gewoon de Bacardi Brisa hier. Ik heb af en toe wel zo'n alcoholballen, maar dan zegt ze, ja, dat is van die, van, om mijn handen een beetje te desinfecteren. Maar.
3: Ja.
2: Gaat het goed, Flo?
3: Je had toch zo'n verhaal over een televisiepresentatrice die een fles...
2: Tineke Verburg.
3: Was dat Tineke Verburg?
2: Ja, die nam...
3: Die heet ook wel Tineke Verberenburg.
2: Maar die nam een aantal van die programma's op.
3: Ja, Triviant.
2: Ja, Triviant. Dat waren dan 5 opnames. Nou, de eerste opname was 's ochtends om 10 uur, was prima. Ja. Om 11 uur werd ze al een beetje grappig. En om 5 was ze straalbezopen. Ja, en ze rekenen ook alles goed.
4: Ik heb ooit nog een keer meegedaan met Trivian, met Tineke Verburg. Echt jaren geleden.
3: Jij komt met een verhaal toch?
2: Dat zei ze zo.
5: Ik dacht dat zij serieus was. Maar
2: ach, wel nee. Zij is grappig.
4: Dat is niet waar. Nou, want wij hadden haar, 's ochtends hadden wij haar gebeld. Ik zou met Rick van Veldhuis in die tijd, was ik een team. En wij speelden tegen Patrick Kikker destijds en Daniel Dekker.
3: Oh ja.
4: Dat waren onze tegenstanders. Ja, dat is echt lang geleden. Dat was 538 tegen de Tros, dat was het idee. Jezus. En wij dachten, ik deed in die tijd de ochtendshow op 538. Oh, dat is leuk, dan bellen we Tineke eventjes voor de opnames. Joh, doe even 1 of 2 antwoorden. Ja. Even ook het programma aanjagen. Heerlijk, en we denken, leuk. Nou, dat vindt ze wel leuk. Dus wij belden Tineke in alle vroegte op en die was boos.
3: Omdat je om die vragen vroeg?
4: Ja, ook. Maar ook dat we haar belden zonder toestemming. En nou, ze was echt woest. Maar toen moest ik die opnames nog gaan doen. Dus ik ben echt met lood in mijn schoenen ben ik naar die studio gegaan.
5: Maar hoe kan je daar nou boos
4: op? Ja, ze was echt woest.
2: Nee, ze was wel... Ja, ze was op een keer. Goed, Kenau was zij.
4: Ja, ze was echt... Maar ook niet een beetje, maar gewoon echt... Ja, blaffend hadden we er aan de lijn. Maar dus ik ging naar die studio.
3: Jij komt daaraan.
4: En dus ik zei, hi Tineke, ik ben Tim, ik heb je vanochtend gesproken. Ja, sorry, ik was misschien iets een beetje te kwaad aan de lijn. Zo bedoelde ik het niet, maar ik was net wakker. En, dus toen was het ijs wel gebroken.
3: Ah, ja, oké. Okay.
4: Maar dat is een beetje de ervaring die ik heb met Tineke Verburg. Ja.
3: Maar het verhaal gaat dus dat ze in die tafelpoot...
2: In die tafelpoot had ze gewoon een Bacardi.
4: Ja, ik heb dat toen niet kunnen ontdekken, hoor.
2: Nee, okay.
4: Ik heb
3: daar wel ging niet eens bukken, zo. Ja. Oh, nou, maar wij er is weer een kaartje gevallen.
4: Wij waren de eerste opname die dag.
2: Oh, ja.
4: Dus ik weet natuurlijk niet hoe het 's middags om 5 uur was.
3: Maar het is ook wel, stel dat het nou niet waar is... en dat dit de mythe is over Tineke Verburg... dan is dat ook niet leuk.
2: Mythes zijn altijd waar.
3: We hadden vroeger een leraar Engels op de HAVO... en die... Dat verhaal ging ook altijd, dat hij knijtte veel zoop, weet je wel. En je rookt wel eens wat, maar je bent er nooit... Het was hartstikke aardige vent, de lessen waren leuk. Het was helemaal prima. En niemand had daar een bewijs van dat hij een fles cognac in zijn... Maar het verhaal ging wel, mister die en die, die zuipt. Ja, zo sta je dan toch te boek bij 1500 leerlingen.
4: Maar een leraar Engels, die ging 1 keer per week ging die naar de Dames van Lichte Zeden in Haarlem. En dat was op een gegeven moment ook zo'n...
3: Oh.
4: Dat was zo'n legende op school dat hij dat deed.
3: Ja, ja.
4: En wij dachten op een gegeven moment... Wij moesten ook elke dag met diezelfde bus. We gaan gewoon, eens kijken of het waar is. Wow. Toen hebben we hem gevolgd.
5: En
4: toen ging hij daar echt naartoe.
5: Nee.
4: Ging hij daar echt naartoe. Ja.
3: Maar had hij ook een gezin? Of was dat...
4: Oh, nee, ja.
2: Oh, nee, ja. Nee, ja.
5: Maar was het een zielige man? Of was het eigenlijk gewoon een hele normale leuke man?
4: Nee, nou, het was wel een leuke man. Dat kan niet anders zeggen. Ik moest op vreselijk om hem lachen altijd. Ja. Maar ook hij had wel iets zieligs, ja. Iets onverzorgd. Maar die ging... Ja, en dat was op donderdagmiddag.
3: En heb je niet toe gewacht tot hij dat hokje weer uitkwam?
4: Nee, ben gek. Nee. Dat is, en het was nog voor de tijd voor de mobiele telefoons. Want anders denk ik...
2: Dat ja, dat, allemaal... ja.

0: Training season, vrijdagochtend, goeiemorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. En vandaag op de vrijdag ook, 9:15, Rob Schepers en de week in one-liners. En ja, laten we even ervoor zorgen dat je lachspieren goed opgewarmd zijn. Dat je er lekker klaar voor bent voor zometeen. Even terug naar vorige week.
1: Dinsdag zitten we inmiddels 28 april. De veelbesproken opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Loosdrecht is pal naast de villa van zanger Jaap Reesema. De overlast is verschrikkelijk. Alleen al deze week ben ik meerdere malen wakker geworden van nachtelijk gekrijs bij de buren. Aldus vluchteling Vladimir. Reactie buurvrouw Anatevka. We waren eerst bang dat Jaap ons met de nek zou aankijken, maar die heeft hij gelukkig niet. De nieuwe buren zijn voor Jaap kut, maar voor zijn vrouw Kim kutter.
2: De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur.

vrijdagochtend. Goedemorgen. En je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht mee te nemen richting een nieuw weekend. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Pak daarvoor je telefoon, bel 09093538. En kom je dan zometeen als de eerste luisteraar in de Ochtendshow, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. En, ja, dat is misschien nog wel het belangrijkste, je bent het hele weekend lang de eerste luisteraar. Nou, mocht je morgen een barbecue hebben of een verjaardag, het is toch een lekkere binnenkomer. Hè? Ik was de eerste luisteraar.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. Een hackersbende heeft de site van enkele universiteiten weer overgenomen. Op webpagina's was even een bericht van de groep te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar zei eerder nog dat het allemaal veilig was na eerdere hack van die bende. Ja, de Vrije Universiteit heeft nu uit voorzorg alle systemen maar losgekoppeld. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse Freiburg. En voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. Gaan we naar het weer. De dag begint met zon. Vanmiddag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Dan de files. En ja, als er staat, ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee, zie je wel. Vrijdagochtend. Ja. Altijd een rustige ochtend. Maar wel een mooie ochtend om de eerste luisteraar te worden. En dat kan zo dadelijk hier via 0909-30538. We gaan op zoek naar iemand die de show wil openen en luisteraar nummer 1 wil worden voor deze vrijdag 8 mei. Bel maar even met 0909-30538. Dus 0909-30538. Dan heb je de titel te pakken en, niet onbelangrijk, je krijgt het shirt.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: de vroege ochtend van deze vrijdag 8 mei. 6 over 6. En van harte welkom.
1: Yes, yes, yes.
0: Bij een nieuwe editie van deze radioshow. De laatste voor de werkweek. Hé, hey, dat is lekker zeg. En de ochtend waar natuurlijk veel wordt nagepraat over de uitspraak van gisteren, die toch groot nieuws was. Hadden jullie hem zien aankomen, Ali B?
2: Nou, wel een zelfstraf, maar zo lang?
0: 3 jaar.
2: Zo, dat is best lang.
0: Langer dan in eerste
1: recht.
2: Ja.
0: Ja, als je nu alles zo op een rijtje hoort van de rechter die gisteren uitspraak deed. Ja. Ja, je snapt het ergens wel. Nou ja, er is al veel over gezegd en gesproken.
2: Hij laat het er niet bij zitten in ieder geval.
0: Nee, hij gaat in cassatie.
2: Ja, en dat kan volgens mij wel anderhalf jaar duren. Ja. Ja.
3: Maar goed, in cassatie ga je niet van 3 jaar naar 0.
2: Nee.
3: Cassatie is toch alleen om te kijken of de rechtsgang goed gegaan is.
2: Maar dan moet het weer helemaal overnieuw. Dus
1: hij gaat gewoon zitten.
0: Maar dit is zijn laatste kans. Of kan hij ook naar het Europese Hof nog stappen?
1: Maakt niet uit, hij gaat sowieso zitten.
0: Dan ander nieuws. Dat was gisteravond om 9 uur opeens groots. Het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond getroffen door een explosief.
3: Laffe daad.
0: Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma, hij is van D66, die reageerde hierop. Want er zat aan tafel bij Pauw en de Wit, noemde de actie volstrekt onacceptabel.
4: Het is natuurlijk schrikken, ook omdat in ons partijkantoor werken bij uitstek jonge, idealistische mensen die dan 's avonds aan het slag zijn. Er waren veel mensen binnen. Ik geloof zo'n 30 jonge democraten, dus onze jongerenbeweging. En godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij, omdat we ook de vorige keer ervaring hebben opgedaan, via de achteruitgang nu eruit gaan. En nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
0: Ja, zo de tweede keer.
1: Weet je wie het is? Of
3: ik dacht dat ze iemand
0: aangehouden hiervoor.
3: Een verdachte.
0: Maar waarom en wie, dat is nog niet bekendgemaakt. Daar doet de politie nog geen uitspraak over.
1: Maar wel één?
0: Ja, zeker. Zo'n 30 man was er binnen. Jonge leden van D66 die een discussieavond hadden. Dus die zijn zich natuurlijk helemaal kapot geschrokken. Want je weet natuurlijk ook niet als er zo'n klap afgaat. Je hebt geen idee wat er gebeurt. Kees hebben wij aan de lijn. Komt uit Winterswijk. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Onderweg naar de universiteit.
5: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: en als leerling of is een student?
5: Nee, wij staan er een mooi dakje te maken.
0: Oh. Ja, maar ja, hoger dan dat kan je niet komen op de universiteit, Kees.
5: Kijk, heb ik toch nog een keer op de universiteit gezeten, hè?
0: Die grap hebben jullie al heel vaak tegen elkaar gemaakt van de week, dat weet ik zeker.
5: Ongetwijfeld. Ja.
0: Hey, maar dat is prima weer toch om een dakje te leggen?
5: Ja, ik durf dan wel te zeggen dat het een hele mooie dag is om je school niet afgemaakt te hebben.
3: Maar doen jullie bitumen of pannen? Wat leg je?
5: Ja, zeker. Nee, alles wat plat is, dat pakken
3: wat
5: wij aan.
3: Wat nou, tegenwoordig zeggen ze van, joh, je moet die witte bitumen leggen. Omdat dat met de opwarming van de aarde, dat scheelt toch wel wat in de hitte. Klopt dat?
5: Ja, zeker. Het kan zo uit mijn hoofd tot 7% warmte afstoten.
3: Oh, okay. Ja.
5: Maar ik ben meer van het maken en minder van de theorie. Dus
1: maar je bent niet van het rietdekken?
5: Nee, dat is weer een aparte ambacht.
1: Ja.
5: Ik ben wel goed in dekken, maar riet heb ik nog niet gedaan.
1: Ja, dat blijft ook een klassieke grap.
3: Ja, dan kun je rietdekken gaan niet door.
1: Nee, riet is ziek.
0: Maar jullie hebben het wel gezellig daar op het dak van de universiteit, hè, Kees?
5: Ja, nou, we zitten nog in de auto. Het was een vroeg dag vandaag, maar... Ja, we gaan er weer wat moois van maken.
0: Nou ja, meer kan je niet doen natuurlijk. Hé, hey, en dan ook nog in de wetenschap dat jij vandaag een bijzondere titel met je meedraagt, want je bent...
6: De eerste luisteraar.
0: Hey.
5: Kijk, dat zijn de betere berichten, jongens.
0: Dat dacht ik ook. Het is je gelukt, je bent er vandaag. En dat mag je de hele dag roepen. En het weekend ook, want er komt dit weekend geen nieuwe luisteraar bij als eerste. Dus het shirt is van jou.
5: Wat een eer, jongens. Dankjewel.
0: Nou, ga ervan genieten en maak er een mooie dag van.
3: Lekker dekken.
5: Dat gaat helemaal goed komen.

0: 16 over 6 op deze vrijdagmorgen. 8 mei is het vandaag. En dat betekent dat vandaag ook voor een hoop laatstejaars, als het gaat om de HAVO, vandaag een spannende dag is, onder andere.
1: Krijg je de uit...
0: Ja, de eindexamens beginnen vandaag.
2: Oh, oh leuk man.
1: Oh, ik vond het zo'n verschrikkelijke periode.
3: En maar niet alleen HAVO, hè?
0: Nou, vandaag is volgens mij het grootste...
2: Nederlands.
0: Dat is het grootste examen HAVO dat vandaag van start gaat. En wat hebben we nog meer?
3: Nou, VMBO heeft wiskunde, dat is ook wel redelijk belangrijk.
0: Is dat ook vandaag,
3: fysiek, ja? In Nederlands, volgens mij. En HAVO heeft ook nog filosofie eerst vanochtend.
0: Oké. Oh, jeetje. Nou. Ja. In ieder geval voor al die mensen die op het punt staan aan de examens te starten. Heel veel succes natuurlijk.
1: Maar je ook altijd zo gestrest met de examens?
0: Nee. Dat viel wel mee.
1: Ja?
0: Ja, dat viel heel erg mee.
2: Weet je wat ik wel flauw vind, is HAVO Nederland. Iemand maakt dus die planning. Ik denk in Den Haag, zal op het ministerie van Onderwijs, zullen die plannen wel gemaakt worden. Ja. Heeft dus iemand bedacht, we gaan op vrijdag 8 mei om 1:30 'smiddags het HAVO-examen Nederland.
1: Nee, dat is, dat
2: dan ben je gewoon een kindermishandelaar. Dan ben je gewoon echt, nee, maar dan heb gewoon je een hekel aan kinderen. Dan moet je toch soms 8:30, ja, 9:00 maar begin je gewoon. En op vrijdagmiddag ga je een biertje drinken, omdat je je eerste examen mag. Maar om 4:30 tot 4:30, nee, een schoolexamen op vrijdagmiddag, nee, dat is dus kindje pesten.
1: Dat is kwelling.
0: En ik denk, Nederland zal verplicht zijn
2: voor iedereen.
0: Voor iedereen.
2: Dus heel de HAVO, heel het HAVO.
1: Een HAVO.
2: Die moet gewoon naar school vanmiddag. Dat is zo flauw.
0: Ja,
2: dat
0: is een beetje kinderachtig.
2: Ja, dat is echt kinderachtig. Ja. En er zit iemand achter zo'n computertje. En denkt, nou, een schemaatje maar. Oh, weet je wat leuk is?
1: Weet je wel, ik ga ze pesten.
2: Sowieso, waarom begin je op vrijdag een eindexamen?
1: Nee, maandag.
2: Lekker op maandag.
0: Maar stel dat met de planning te maken kunnen hebben.
2: Alles kan je aanpassen.
1: Juist. Je kan ook namelijk gewoon op een maandag of een vrijdag eindigen. Dat kan ook, hè?
0: Want zij hebben straks natuurlijk ook een aantal vrije dagen er nog weer tussen.
2: Tuurlijk, heerlijk. Ja. Als jij een bepaald vak niet hebt, dan heb je geen examen. Maar op vrijdagmiddag nou, 1:30.
0: Ik doe meer op Hemelvaartsdag en zo natuurlijk. Dan zijn die scholen die zijn
2: ook. Ja, die zijn ook weer dicht. Dus dan heb je weer een langere periode.
1: Verschrikkelijk.
0: Nou ja, we denken aan jullie.
3: Ja, zeker als je er 2 op 1 dag moet, hè?
0: Ja,
3: VWO heeft ook kunst. Niet iedereen heeft dat vak, maar bedrijfseconomie vanmiddag nog. Hè?
2: Oh, flauw. Zie je? Ze echt een kinderpester zit er in Den Haag.
0: Ik heb wel, nu je het er zo over hebt, ik krijg wel weer helemaal dat gevoel terug van toen.
1: Oh.
0: Dat leren en dat je op een gegeven moment ook maar het idee hebt van... Nou, ik denk dat ik het wel ken.
3: Ik kom er zelfs soms nogal over.
0: Maar ik heb geen idee of dat echt wel zo is. Ik was niet zo zenuwachtig voor mijn examens. Maar ik ging wel die zaal binnen met het idee van... Nou, ik zie het wel of het goed komt. Geen idee of ik de stof...
2: Ik ben nog een jaar gezakt. Dat is toch ook niet leuk?
0: Ja. Heb jij dat gehad? Ja,
2: ik ben op de HAVO gezakt. En ik wist eigenlijk gaandeweg het jaar al wel van... Nou, weet je, dit koerst op niet een heel goed einde. Maar toch is het, als dat hele... Wat, zeker met, kijk, blijf je zitten... Dan kom je ook in een andere klas. Maar jouw klasgenoot, die gaan in ieder geval nog een klas hoger. Dus je komt elkaar weer tegen. Maar met zakken gaat echt iedereen gewoon weg. Je blijft echt achter. Ja. Weet je wel? Dat je denkt. En voor je gevoel kom je even van die broekies in de klas. En jullie hebben nog niks meegemaakt.
1: Hoe vaak ben je blijven zitten?
2: Ik ben. Uiteindelijk gezakt. Alleen op de HAVO.
0: Oh ja. Dus dan moet je het hele jaar nog een keer
2: dan
0: doen.
2: Dan moet je het nog een keer doen. Het is ook dat je denkt. Jee, gaan we weer.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Bij ons was het zo. Als je niet gebeld werd, dan was je geslaagd. Ja. En dat is ook helemaal leuk. Want dan zat je op een gegeven moment, als je voor 1 als de telefoon niet was gegaan.
3: Leuk.
0: Nee, want iedereen ging vervolgens om 1:00 massaal de school bellen om te vragen: klopt het dat ik niet gebeld ben?
1: Ja.
0: Dus ik wist geloof ik pas uiteindelijk om 3:00 of het zo was, omdat iedereen. Ja, de lijnen waren bezet. Alsof je een prijs wilde winnen op de radio. Dat idee een beetje.
3: Maar je wilt toch ook gefeliciteerd worden?
0: Ja, het was een hele rare situatie.
3: Dat is toch raar?
0: Ik geloof dat jaar na hebben ze dat aangepast. Omdat ze ook tot de conclusie waren gekomen:
3: dit werkt niet.
0: Dit is niet dit systeem. Nogmaals voor al die mensen die vandaag op dat punt staan: veel succes. Het is 7:10 in de 538 Ochtendshow. Imani, don't be shy.

0: En don't be so shy in de ochtendshow van 50. Als hier nog een appje binnenkomen van Chantal, die heeft er duidelijk veel verstand van. Maar die zegt met betrekking tot de tijdstippen van examens, ja, die zijn afhankelijk van het feit of het vak ook wordt gemaakt in het Caribisch gebied. Het moet namelijk tegelijkertijd in verband met het tijdsverschil. Ah. En daarom is het dan om 1:30 in Nederland. Ja. En de verdeling van de vakken, Nederlands kost veel tijd om na te kijken. Dus dat zit relatief aan het begin van de afnameperiode.
1: Dat is allemaal wel, maar het blijft gewoon een klote tijd, 1:30. Dan gaan ze in het Caribisch gebied toch lekker. Dat is censureerde daar.
0: Dat moet tegelijkertijd, dat schijnt het wel. Hey, niet tegen mij nou jongens, ik heb het niet bedacht.
1: Hey.
0: Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt een heel bijzonder verhaal net.
1: Oh?
2: Ja, bij mij was het eigenlijk dat ik de eerste van mijn jaar was, in 2006.
0: Ja.
2: Was ik als eerste van Nederland die wist dat hij geslaagd
1: was. Oh, hoe dat zo?
0: Ja, had je een speciale rol te vervullen? Of?
2: Nou, het enige wat ik gedaan heb, is ik ben zelf naar mijn school gefietst.
0: Ja.
2: En daar ben ik de examinator, ben ik in ieder geval de coördinator.
1: Ja. Ja.
2: Die ben ik gaan benaderen. En daar heb ik gezegd van, joh, mijn vader die maakt toch zelf bier voor de hobby? Ja, zegt hij, dan weet ik, daar heb je 4 jaar mee te koop gelopen. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, en nou ben jij degene die de 3 kan krijgen, maar dan wil ik wel vandaag weten of ik geslaagd ben jou.
0: En toen heeft hij het gedeeld met je?
2: Sorry?
0: Toen heeft hij het gedeeld met je?
2: Ja, hij is meteen in het systeem gaan kijken. Nee, hij is nog nooit zo snel geweest. En toen heeft hij gezegd, ja, voor Duits heb je wel 1/10 punt die je eigenlijk niet gered hebt. Ik zeg, maar ben ik dan wel geslaagd? Ja, zegt hij, je kan alvast feest vieren.
0: Nou,
2: dus toen zijn wij diezelfde dag, zijn wij nog 3 biertjes gaan brengen naar hem. Om dus toch te laten zien dat hij dan toch de biertjes kon krijgen.
0: Maar hoeveel eerder was jij dan de rest van Nederland?
2: Een maand.
0: Een maand?
1: Een maand?
0: Nee joh.
2: Jawel. Een maand van tevoren wist ik dat ik geslaagd was.
1: Oh, ik dacht heb 2 uur op de dag zelf.
2: Nee. Oh, ik wist het allemaal, dus ik was al aan het feesten.
0: Maar hoe is het dan?
2: aan het afwachten was tot hun scores.
1: Oh joh.
0: Maar ze houden toch niet een maand, als ze weten wat de uitslagen zijn, houden ze dat toch niet een maand stil, toch?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
2: Wel.
1: Oh. Het met het Caribisch gebied te maken. Ook daar moet eerst nagekeken zijn.
3: Ja, ik ben niet zo snel.
0: Martijn, dankjewel voor je appje en een mooie dag vandaag. Het is 6:55. Je bent bij 538, de ochtendshow. En het laatste nieuws van Florentien zo.
4: Nou, het wordt dus een heel mooi warm weekend. En het RIVM komt nu dus met belangrijke tips. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Smeer, moeten we smeren?
4: Nee.
0: Oh, en lekker naar de wekker zometeen met de vreemde eend.
5: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken.

0: spreken vanuit het hart.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
19: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
26: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
0: Mooi van Ethos.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Ja, goedemorgen. De dag start bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 19 graden. Dit weekend blijft het ook droog. Gaan we regelmatig de zon zien. En de temperatuur komend weekend, ja, gewoon heel aangenaam. 22 graden. Rick, hoe is het op de weg momenteel?
10: Goedemorgen. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk, 12 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 10. En de laatste, Tim, is de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens, 5500. De vertraging 5 minuten.
6: Het is 6:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Er waren ongeveer 30 mensen binnen en die schrokken zich helemaal rot, maar er zijn geen gewonden. Er is een verdachte opgepakt. Alom wordt woedend gereageerd. Overlastgevende asielzoekers die kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. En als zulke asielzoekers dan toch blijven, dan kunnen ze namelijk een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, dat sneuvelde in de Eerste Kamer. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale die is over anderhalve week in Istanbul en daar treft Villa het Duitse Freiburg. Argentinië dan kan nog steeds niet definitief zeggen wat de bron is van die besmettingen van het Hantavirus. Er wordt nog onderzocht wat de reisroute was van die twee overleden Nederlanders. Ja. En voor die aan boord gingen van cruiseschip Mondius waren ze dus in Argentinië. En 1 op de 3 Nederlanders maakt zich ondertussen zorgen, hè, over dit virus.
6: Ja, natuurlijk.
14: Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het roept heel veel herinneringen op natuurlijk aan die coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden. En vooral over de aanpak van de overheid.
10: Dat was inderdaad wel heel slecht.
14: Ja. Het wordt dit weekend heerlijk weer. 22 graden en zonnig, je zei het net al. En ook staat de zomer voor de deur. En dat betekent ook wespen, spinnen, insecten om ons heen. Het RIVM die komt nu met tips, mocht je er bang voor zijn. En eigenlijk komt het erop neer dat je continu moet beseffen dat muggen en teken ook nuttig zijn voor de natuur. Om het allemaal in balans te houden natuurlijk.
10: Ja.
14: En dan word je toch minder boos op die beesten. En dan accepteer je het allemaal wat beter. Want als je een wesp gaat meppen, dan worden ze alleen maar kwaad. En dan gaan ze juist steken.
6: Ja, maar ze kunnen wel echt vervelend zijn, hoor.
14: Ja, alleen de vrouwtjes die steken. Ze hebben dat bloed nodig om eindjes te leggen.
6: Ja, wacht even. Je hebt het nu over de muggen, hè?
14: Ik heb het over de wesp. Nu heb ik het over de wesp.
6: Nee, bij een wesp steken de mannetjes ook. En een wesp is niet op zoek naar bloed.
14: Ik heb net gelezen dat een vrouwenwesp vooral steekt.
6: Vooral?
14: Ja. Nee, steekt. En een man niet. Ik ga het zo nog even checken.
6: Volgens mij heb je het over de muggen.
14: Nou goed, de mug die is juist dol op stilstaand water. Dus check ook regelmatig even je tuin of balkon. Gooi schotels leeg, verwijder dat water van dekzeilen en maak de dakgoot ook vaak schoon. Want daar leggen ze graag eitjes. Als je dat gewoon schoonhoudt, dan komen ze er niet eens.
6: Ah, kijk, dit is even een goede tip.
14: Dus probeer dat ook even.
6: Schaaltjes leeg. Ik had gisteren, eergisteren was dat, had ik de eerste mug had ik op de slaapkamer.
10: Oh.
6: Dat je op een gegeven moment wakker wordt en dat je... Ik voelde aan mijn hand dat ik gestoken was. Dat is zo irritant.
10: Maar hoe lang blijft het? Meestal wel anderhalf, 2 uur.
6: Ja. Ik moet zeggen dat deze redelijk snel wegtrok. Nou, je ziet er nog iets, maar voordat je dan die mug gevonden hebt op de slaapkamer.
10: En toch, ga je op zoek?
6: Ja, ik kan niet slapen voordat ik hem dan gevonden heb. Dat is echt, al is het laatste dat ik doe, maar die mug die gaat eraan.
10: Maar ik ga, als ik in de zomer, ik spuit elke dag van het vergif op
17: mij. Dat is niet goed.
10: Nee, maar daarna gooi ik de ramen open.
17: Ja. En dan zijn die muggen weer binnen.
10: Nee, je hebt absoluut geen last van die muggen.
6: Nee, maar dan lig je in het gif. Normaal heb ik zo'n klamboe, maar die had ik nog niet opgehangen nu. Dat is normaal gesproken. Ja, ik lig altijd onder een klamboe.
10: Dat is
6: heel
10: romantisch.
6: Ja, dat is heel romantisch, ja. Een soort tentje is het.
10: Ja.
6: Maar ik woon natuurlijk op het platteland. En wij hebben gewoon heel veel muggen.
10: Ja.
6: Veel meer dan in de stad.
17: Ik kan hoor nemen.
6: Een hoor. Ja, maar als ik mijn hele huis van horen moet voorzien. Ja. En een hoor moet je ook door kunnen. Bijvoorbeeld beneden, de keuken door. Die staat eigenlijk altijd open naar de tuin toe.
17: Ah, ja.
6: Dus een klamboe is eigenlijk vele malen makkelijker.
17: En toch blijft een mug doodslaan vol met bloed toch een...
10: Dat is zo'n fijn gevoel.
6: Ik heb zo'n elektrische vliegenmepper. Ik zie knetteren.
17: Dan rookt het nog een beetje.
6: Ik heb hem nog even ruikt ook, dat je weet. 1-0 voor mij.
14: Nou, dan nog een waarschuwing. Supermarketen Dirk waarschuwt voor brood waar metaal in zit. Het gaat om onvolkoren brood met extra vezels, met houdbaarheidsdatum 4 mei.
17: Metaal, maar wacht even, hoe komt er metaal in een brood?
14: Ja. Ja, uit een controle is gebleken dat er dus metaaldeeltjes in dat brood zitten. Ja, als mensen het... Ja, tijdens het proces, tijdens het maakproces.
0: Niet zo afgebroken of...
10: Oh, zo.
14: Kan er zomaar in. Soms zit er wel eens een dode muis in je yoghurt. Kan, hè? Bestaat.
17: Dat kan ik me nog voorstellen. Dat
10: ik heb nooit een dode muis in de yoghurt.
14: Nou, er zijn mensen die dat wel hebben gehad.
10: In de yoghurt?
14: Nou, ja, dat kan. Of in een broodje. Of in...
10: Nee, in een broodje, maar in een yoghurt nog nooit.
14: Nou ja, god. Je snapt toch wat ik bedoel?
17: Ja, Rick.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, metaaldeeltjes in het brood. Want zo kwamen we erop.
14: Ja, dat dus.
0: Dat was de waarschuwing.
14: Ja. Dat was dus even de waarschuwing.
0: Ja. Dus of je het brood niet in de buurt van magneten wil leggen. Nee. Flo, dankjewel even voor dit moment. We gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Met de vrijheid.

0: Offenbach, miles away in de ochtendshow. 7:10 is het geworden. En we hebben eventjes jouw hulp nodig. Of je even met ons mee wil denken. Want...
1: Lekker na de wekker.
0: Daar is het tijd voor geworden. En wij hebben 3 keuzes vandaag. Laten we even beginnen met Enrique Iglesias. Die is een jaartje ouder geworden. Hoe oud denken jullie dat Enrique is?
2: Ik denk dat hij ook richting de 50 gaat. 47, 48.
0: 51 alweer. Nee, ja.
3: Maar hij gaat toch met die Kournikova, of niet?
2: Jazeker.
0: Is dat nog steeds, ja?
2: Ja.
0: Nog steeds een
2: Volgens mij heeft hij ooit gezegd dat hij een heel klein piemeltje heeft, toch?
0: Dat is waar,
2: ja. Ja.
0: Dat klopt. Dat heeft hij
2: en,
0: wel gezegd.
2: En die Kournikova, dat was natuurlijk echt de hottie van de tennis in die tijd. Lekker,
0: dat is waar, ja. Enrique, maar die kan waarschijnlijk heel andere dingen dan weer goed.
2: Ja.
0: 51.

hoef je alleen maar even een 1 naar de studio te sturen. En je stem is voor Enrique Iglesias. Michael Jackson, die zetten we er vandaag tegenover. Want op deze dag in het jaar 1983 released The King of Pop Wanna Be Started Something.

0: C2 in Lekker naar de Wekker. Ik had van Wannabe Started Something had ik de maxi-single. En dan kon je, doordat de beat op een bepaald moment iedere keer kwam, kon je hem zien lopen op de plaat.
1: Oh, wat goed.
0: Er stond een soort kruis op en dat was de groove.
1: Wel gaaf.
0: Ja, wel te gek. Wow. Had je niet vaak op maxi's, maar bij deze plaat toevallig was dat het geval. Optie 2 en dan de derde optie, die alleen op vrijdag bij ons van de partij is.
2: De Vreemde Eend.
0: Ja, er is eigenlijk geen aanleiding om het liedje te draaien.

omdat hij jarig is. Dan stuur je een 1 deze kant op en gaat je stem naar Bijlen Mos. Vind je Michael Jackson het leukst? Wanna be started something? Even een 2 deze kant op appen. En vind je Robert van Hemert en Donnie leuk? Dan voor De Vreemde Eend gaan en een 3 appen.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Wat is er zo leuk, Rick?
1: We hebben een binnenpretje.
0: Oh, dat is
2: deel die even.
0: Ja.
1: Nee, dat ga
2: ja,
1: dit
2: dat kan hij niet. Nee, ja, maar nee. De luisteraar die blijft nu
0: een beetje buitengesloten.
1: Ja, ja.
2: Dus, ja. Maak er onderdeel van.
1: Nee, ik kan het helaas niet zeggen.

0: eerste, Michael Jackson, Wanna Be Started Something, optie 2. En de vreemde eind vandaag, want het is vrijdag, Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Maurice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, klaar voor het weekend?
1: Nou, ik moet nog een uurtje of 7 rijden naar Nederland. En dan gaan we lekker het weekend in de vrachtwagentje schoonmaken. En dan kunnen we maandag weer lekker tegenaan.
0: Ah, maar je hebt in het buitenland gezeten dus de afgelopen periode?
1: Ik rijd internationaal, ja.
0: En is het dan de hele week van huis?
1: Normaliter ben ik de hele week naar huis. Al heb ik al wel vaak ook nog ritjes. Tot ik dan thuis eventueel een nachtje kan meepakken. Maar normaliter de hele week van huis.
0: Ook wel eenzaam? Of valt dat mee?
1: Nee hoor, zeker niet. Ik heb 35 jaar in het kozijnenwerk gezeten voor mezelf. En ja. Ik ben 3 jaar geleden internationaal chauffeur geworden. En het bevalt mij en mijn vrouw en mijn kinderen prima zo.
0: Maar was dat een soort droom van jou om ooit nog eens vrachtwagenchauffeur te worden?
1: Ja, ik wilde vroeger als kleine jongen al wonen met tegenover het transportbedrijf.
0: Ja?
1: En ik wilde als kleine jongen vrachtwagenchauffeur worden, maar uiteindelijk in het familiebedrijf terechtgekomen. En uiteindelijk heb ik 3 jaar geleden mijn droombaar gemaakt. Ben ik gestopt en
0: rijbewijs
1: gehaald.
0: Dat is toch prachtig? Ja.
1: Ja, 100%.
0: En dan lig je daar helemaal tevreden in je vrachtwagentje te tukken in het buitenland. Oh, dat lijkt me zo eng.
1: Nee. Ik heb gelukkig geen diefstalgevoelige lading.
0: Ja.
1: Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
0: Maar het is echt een soort een klein caravannetje toch, waar je in zit eigenlijk, zo'n cabine?
1: Ja, het is gewoon mijn eigen huisje op wielen, hè, als, zoals ik
0: dat zeggen. Zoals een, ja.
1: En als morgens gezellig met jullie beginnen, om 1:60.
0: Ja, en dat is het mooie tegenwoordig, dat je in Duitsland ook prima naar 538 kan luisteren. Heerlijk,
1: zeker,
0: man.
1: Ja, zeker.
0: Hey, wij hadden vandaag 3 keuzes in Lekker naar de Wekker. Nou zeg het maar, wat is jouw favoriete plaat?
1: Ja, nummer 3, een lekker Nederlandstalig nummertje.
0: Even vrolijk wakker worden.
1: Ja, precies.
0: Dat snap ik wel met het weekend voor de deur. We gaan hem draaien. Robert van Hemert is vandaag de winnaar samen met Donnie. Jij krijgt van ons de badjas. En de vraag is, wil je hem groen of wil je hem paars?
1: Ik wil graag een paarsje.
0: Wij zorgen dat hij jouw kant op komt. Rij voorzichtig en een mooi weekend.
1: Dank je, hetzelfde.
0: En blijf lekker luisteren. Maurice, de vrachtwagenchauffeur, die koos voor de vreemde eend. Robert van Hemert, de winnaar. Danny.

0: van Hebert samen met Donnie en Moët dat nou. Nee, het is dit, hè? Hij is maar, vijf maanden uit.
1: Zo'n sluimer.
2: Dat is een sluimerplaat.
0: Nou, ik moet eerlijk bekennen dat we hem een beetje gemist hebben. Want want vijf maanden geleden hebben wij dan zitten luisteren. Dachten we, ja, het is wel leuk. Wow. Maar
1: ik dacht namelijk zelfs, had hij deze niet al in die ballenbar gedaan? Of waar waren we in die ballenbak?
3: De ballentent.
1: Daar is hij ook geweest. Heeft hij daar toen dit liedje al? Ja, zei zeker. Hij toen, hij komt eraan.
0: Dat zei hij. Hij zei, hij komt eraan.
1: Ah, okay.
0: En hij zei, het is best de zomerse deun. En toen hebben wij volgens mij elkaar nog aangekeken van waarom zou je hem dan in de winter uitbrengen?
1: Nou, dat is denk ik een beetje waar het mis is gegaan. Ja. Hij is in januari of zo met die plaat gekomen. Ja, daar zitten wij nog net driving over.
0: En hij doet helemaal plop, ploppen de plop. Ja. Kijk, hij heeft groot gelijk daar niet van.
1: Ik bedoel, het is elke dag plop, ploppen de plop.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik waardoor hij nu eigenlijk pas dat je denkt, ja, het vaarseizoen gaat net beginnen. Alles en de bloemen komen uit. Hij gaat nu pas ploppen de plop.
0: Nou, hij begint nu ook helemaal boven te borrelen, deze plaat. Van Robert van Hemert dus.
2: Weet je wat, ik ging vanochtend koffie halen.
1: Ja. Ja.
2: En ik heb iets gevonden bij het koffiezetapparaat. Ik denk dat wij ons zorgen moeten maken. Ik denk dat er een overval wordt gepleegd hier.
4: Oh jee.
2: Ja, het is, ik laat het zo meteen zien aan jullie. En dan moet ik kijken wat jullie ervan vinden.
1: Oké.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ik vind het al heftig nieuws.
2: Nou, dat zou best kunnen, ja.
0: Nee, meen je dat?
2: Ja, serieus.
0: Oh, nou, straks meer erover.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: je anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido. Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het Hantavirus vandaan komen. Dat zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. En voor ongeveer 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havissen gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn. En voor het eerst ook een stresslijn waar eindexamenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. Gaan we naar het weer. De dag begint met zon. Vanmiddag komen er stapelwolken bij. Het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Waar ze staan weet Rick. Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Everdingen. Voorwerp op de weg en de vertraging 10 minuten. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug 12. En de laatste is de A73 Maasbracht Nijmegen bij Kuik. De vertraging 23 minuten.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het goed!
18: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
19: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
21: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: 538.

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: 8 mei vandaag, vrijdagmorgen, 8 over 7. Welkom bij de Ochtendshow. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosie geweest. Een inwoner die vlakbij aan het werk was, die vertelt wat er gebeurde op het moment dat de explosie te horen was.
2: Ja, ik was aan het werk en ik hoorde een hele harde knal. Dus ik dacht dat er wat bij ons in de zaak gevallen was. Maar toen keek ik daar zo, bleek dat de deur opgeblazen was, hoorde ik.
1: Ja, er is een explosief door de brievenbus geduwd. Uiteindelijk is er niemand gewond geraakt.
3: Heftig, godzijdank.
1: Er waren 30 jonge D66-leden in het pand aanwezig die aan het discussiëren waren. Die hebben we allemaal via de achteruitgang hebben ze het pand kunnen verlaten. En er is een verdachte aangehouden, want het motief is dat is allemaal nog een beetje vaag. Ali B. die is gisteren in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Zijn advocaat Bart Zwier die vertelde bij Pauw en de Wit waarom hij het daar niet mee eens is en dat hij in cassatie gaat.
4: Ik kan heel goed leven met een veroordeling van een cliënt als het Hof goed uitlegt, hè, waarom de rechter van oordeel is dat de cliënt schuldig is. En dat doet het Hof hier eigenlijk niet, in ieder geval onvoldoende. Ik had er zeker in de zaak van Naomi gedacht dat het een vrijspraak zou worden. En als ik dan kijk wat het Hof als steunbewijs heeft gebruikt, dan vind ik die overwegingen echt onbegrijpelijk. En dat zijn ook overwegingen die door de Hoge Raad getoetst kunnen worden. Dus toen ik het Hof zo hoorde, denk ik, ja, dit is rijp voor cassatie.
3: Ja. Heb jij niet het idee dat ze hem straffen om zijn houding?
5: Dat werkt sowieso tegen hem, hè?
3: Ja, dat bedoel ik.
5: De proceshouding.
3: Ja. Je mag daar iemand niet op beoordelen, maar ik denk niet dat het...
5: Dat wordt meegerekend.
3: Ja, of je rouw toont. Ik denk niet dat zijn aanpak in het voordeel van zijn strafeis heeft gewerkt.
5: Daar heeft die advocaat echt een steekje laten vallen.
1: Ja. Volgens mij heeft de rechter gisteren ook in zijn uitspraak heeft hij dat ook deels wel benoemd. Ja. Van ja, je hebt echt alleen maar aan jezelf gedacht.
5: Ja. Ja.
1: De hele tijd. En dat was natuurlijk zelfs in de rechtszaak. Was hij ook alleen nog maar, of in de rechtszaal, was hij alleen nog maar met zichzelf bezig.
3: Ja, hij was moe.
1: Ja, precies dat. Ja.
5: Hij heeft alle tijd om uit te rusten.
1: Gisteravond vertelde Maarten van Rossum in het programma Wortelboer en van Rossum een bijzondere anekdote. Zijn moeder is namelijk ooit een vrij belangrijke dag vergeten.
6: Want mijn moeder is de eentje vergeten.
7: Wat, jouw verjaardag?
6: Ja, mijn moeder bracht namelijk altijd een kopje thee. Als ik nog in bed lag boven. Ze zette de kopje thee neer en ze zei niks. En ik dacht, ik ben toch jarig? Maar ik dacht, ik kan me wel vergist hebben.
7: Nee.
6: Ja, ik heb me gewoon aangekleed en mijn tanden gepoetst. En toen heb ik pas beneden gezegd, maar ik ben toch jarig vandaag?
7: Wat erg!
6: Zij vond het vreselijk.
7: Ja, dat snap ik.
6: Ik vond het vreselijk dat ze het vergeten.
1: Fantastisch verhaal dit, toch?
5: Ik ben een keer de verjaardag van mijn moeder vergeten.
3: Ja.
5: Toen ik nog thuis was, werd ik wakker.
3: Ja.
5: En toen zij kwam ook al het brood brengen op bed. En ik heb haar niet gefeliciteerd. Die was boos daarna.
1: Ja, dat snap ik.
5: Of teleurgesteld. Maar,
1: als kind is je verjaardag. Dat is het allerbelangrijkste wat er in je leven gebeurt op dat moment. En als je moeder dat dan vergeet.
8: Hoe kan dat?
5: Ach,
8: dat kan je bijna niet voorstellen.
5: Jawel.
3: Bijna, nee.
8: Ja, dat kan je bijna niet.
3: En zeker een moeder die ook het kind gedragen nog heeft, dat is helemaal wat ik denk.
5: De avond ervoor doe je nog de kamer.
3: Mijn zoon is vandaag jarig. En die ging gisteravond ook naar bed. En die zei er ook van, joh. Heb je kijkt er toch naar uit.
5: Heb je het versierd?
3: Jazeker.
5: Wat heb je?
3: Ja.
8: Hoe oud is die geworden?
3: 24. nee, 12.
5: Oh, wat leuk.
3: Maar dat is toch, weet je, kijk, zenuwachtig of zo zijn ze niet meer. Maar ze vinden het toch leuk.
5: Ja, absoluut.
3: Ja, en er moet toch getrakteerd worden op school.
5: Oh ja, mag dat nog? Dat mag toch niet meer?
3: Jawel.
5: Een mandarijntje?
3: Nee, gewoon chips hoor, geen gelul.
5: Chips, ja?
3: Ja, natuurlijk, man.
1: Nou, dan word je weer teruggestuurd, toch, bij sommige scholen?
5: Nou, echt niet.
3: Ik denk dat hij daarop ook.

0: 538.
1: Hoe is het op de weg, Rick?
2: Vier files en de file met de meeste vertraging nu op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en Kuik. 4 kilometer lang en de vertraging 25 minuten.
1: Een bewolkte start van de dag blijft wel droog en de temperatuur vandaag 19 graden.

0: 538 om 19 over 7 in de ochtendshow. Goedemorgen en welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou.
1: Wat er nog wat te winnen vandaag.
0: Nou, ja, hallo. Het is de laatste dag vandaag dat je mee kan doen aan het kokerspel.
3: Maar jij zegt de laatste dag. Het is zo'n leuk spel. Moeten we er niet mee doorgaan?
2: Nou, ik vind het kokerspel misschien wel het spannendste spel van de Nederlandse.
3: Nou, in ieder geval het leukste.
0: Dan moeten we de vrienden van de Staatsloterij even lief aankijken. Want die betalen uiteindelijk al die prijzen.
2: Oh, maar, ja, joh?
0: Ja, die betalen wel. Laten we eens met zijn conclave gaan. In ieder geval maak je vandaag nog kans op een prachtig bedrag van uiteindelijk 10.000 euro. Gistermiddag in de middagshow ging dat er nog uit.
3: Lekker, hè?
0: En wie weet gebeurt dat vanochtend ook wel een keer. Als jij straks mee wil spelen, dan zou ik zeker blijven luisteren. Zullen we afspreken dat we over ongeveer een half uurtje dat we een nieuwe ronde gaan spelen?
2: Uitstekend.
0: Bij deze beklonken. En dan iets anders. Een Duitse rechter die heeft een opvallende uitspraak gedaan. Een familie die bij het zwembad nergens terecht kon omdat alle bedjes bezet waren, die krijgt een schadevergoeding.
3: Nou, wij hebben één handdoekjeslegger in ons midden.
0: Ja, Rick.
3: Team. Rick is de handdoekjeslegger.
2: Ik was een fervent handdoekje. Ik kreeg altijd,
3: maar hoe laat ging jij in Turkije? Jij bent natuurlijk lange tijd naar Turkije.
2: Ik ben lange tijd naar Turkije gegaan.
3: Hoe laat moest jij eruit om je handdoekje te leggen?
2: 7 uur. En soms ook, en naarmate, je hebt altijd, op weet je wel, je hebt als nieuwe mensen komen, dan zijn er geen nieuwe handdoeken. Maar op een gegeven moment iedereen gaat handdoekjes leggen. Ja, ik ging 7:15 stond ik bij
0: de. Je werd echt door je vrouw, kreeg je een porro op een gegeven moment. Ik kreeg
2: een porro, dacht bij mezelf, nou.
4: Waar schaam je dan niet? Je schaamt je toch kapot als je daar om 7 uur rondloopt met de handdoeken
2: onder je arm? Nee, je schaamt je helemaal niet. Want als je het niet doet, heb je geen bedje.
3: Nou, dat is toch raar.
0: De grote vraag is deze uitspraak van die rechter de genadeklap voor het eeuwige handdoekje leggen op vakantie? We vragen het even aan Frank Radstaken. Hij is directeur van de ANVR.
3: Kijk.
0: Meneer Radstaken, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Mag ik Frank zeggen?
5: Zeker, graag.
0: Fijn, fijn. Leg ons eens even uit, Frank, als je zou willen. Waar komt de uitspraak van deze rechter vandaan? Want dat handdoekje leggen, dat is toch al, je zou zeggen, tientallen jaren oud.
3: Bijna traditie.
5: Ja. Ja, nou laten we hopen dat dit inderdaad een nekslag is voor het handdoekje leggen. Want dat het een irritante gewoonte is. Sorry voor je collega die dat zo vaak doet, maar dat het een irritante gewoonte is, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
5: Nee, deze uitspraak is eigenlijk een hele bijzondere en tegelijkertijd een hele gewone uitspraak. Voor zover ik weet is het voor de allereerste keer dat de rechter een, wat dan heet, een passende prijsverlaging, die noemde dat, een schadevergoeding heeft gegeven. Omdat dat te maken had met het handdoekje leggen. Dus dat maakt het echt bijzonder. En tegelijkertijd is het heel gewoon. Want het gaat uiteindelijk gewoon om een situatie waarbij er iets beloofd is. En dat is niet nagekomen. In dit geval had het hotel beloofd. Joh, als je bij ons komt, dan hebben wij een stevig beleid tegen handdoekje leggen.
0: Ja.
5: Dat werd niet nagekomen in de praktijk. Daar heeft de reiziger over geklaagd. Eerst bij het hotel, die deed niks. Daarna bij de reisorganisatie waar die had geboekt. Die deed ook onvoldoende. Ja, en dan zegt de rechter van, ja, weet je, als je wat belooft en je doet het niet, ja, dan moet je. Dus dat maakt het echt bijzonder. En tegelijkertijd is het heel gewoon, want het gaat uiteindelijk gewoon om een situatie waarbij er iets beloofd is. En dat is niet nagekomen. In dit geval had het hotel beloofd, joh, als je bij ons komt, dan hebben wij een stevig beleid tegen handdoekje leggen. Ja.

0: En het gebeurt niet, dan ben je dus, als jij vakantieganger bent en je hebt er last van, dan zou je dus naar de rechter kunnen stappen in alle gevallen.
1: Ja, nou in Nederland, zeker als je bij een ANVR-lid hebt geboekt, is het nog wat makkelijker. Dan kun je naar een geschillencommissie, hoef je niet helemaal naar de rechter. Maar het is wel van belang voor klanten dat ze weten waar ze recht op hebben. En ook voor reisorganisaties dat ze het realiseren. En daar is deze uitspraak wel een goede voor. Dus joh, als je dit belooft, dan moet je ook zeker weten dat het wordt nagekomen. En als je niet kunt nakomen, moet je niet beloven.
2: Weet je wat ik niet snap? Waarom heeft niet elk hotel gewoon per kamer 3 bedjes beschikbaar? Punt.
1: Ik denk dat als dat het geval zou zijn, dat er onvoldoende ruimte zou zijn om de zwembaden.
2: Ja, maar dan heb je dus te weinig faciliteiten.
1: Ja, en weet je, en in de praktijk komt dat vaak wel goed, hè? Want je hebt ook bijvoorbeeld bij hotels heb je die situatie waarbij als je 30 minuten van je bedje weg bent, dan halen we de handdoek weg. En dan, ja, nee, maar dat is niet wel de manier hoe het
2: als
1: moet.
2: Als je aan het begin van de week een tientje duwt in die hand van die gast, dan
0: laten ze gewoon liggen, hoor.
2: De hele week blijven. Ja, zo is het wel. Dat is echt hoe het werkt.
0: Zo werkt het.
1: Dat weet ik dan weer niet, of dat het een formele beleid is.
0: Maar komen er veel klachten over dat handdoekje leggen bij jullie binnen?
1: Ja, nou niet zozeer bij ons bij de ANVR, maar het is natuurlijk gewoon hartstikke irritant gedrag, dat weten we allemaal. En tegelijkertijd denk ik dat we het allemaal ook wel eens gedaan hebben. Want in alle eerlijkheid, bij mij toen de kinderen heel klein waren, heb ik ook wel eens een keer bij een resort om 7 uur langzaam. Ja.
0: Maar Frank, jij moet toch het goede voorbeeld geven?
1: Maar nu doe ik dat ook niet meer. Nu doe ik dat niet meer.
0: Wat zijn zoiets? Komen er überhaupt bij jullie komen er veel klachten over vakantieaccommodaties binnen?
1: Nee, wat we hebben in Nederland, dat is bijzonder, is een geschillencommissie.
0: Ja.
1: Dus als je een reis hebt geboekt bij een. Kan dat wel alleen als je reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf. Maar als je een reis hebt geboekt bij een ANVR-bedrijf en je hebt een klacht, dan ga je natuurlijk eerst klagen. Dat moet je altijd doen bij het reisbedrijf zelf. Nou, kom je er dan onverhoopt niet uit, dan mag je naar de geschillencommissie. Dan gaan miljoenen Nederlanders per jaar op vakantie en ongeveer 400 klachten daarvan komen bij de geschillencommissie. En dat is een onafhankelijke orgaan met vertegenwoordigers van bedrijven en van consumenten. En die gaan samen kijken of je recht hebt op zo'n passende prijsverlaging of een schadevergoeding.
0: Ja, ja.
1: Dus dat gebeurt zo in 400 gevallen per jaar dat echt als geschil voorkomt bij de geschillencommissie.
0: Oké. Okay. Nou wordt het sowieso natuurlijk voor veel Nederlanders komende zomervakantie. Ja. Het wordt best een ingewikkelde vakantieperiode. Want er zijn bepaalde landen die lastig bereikbaar zijn. En dan hebben we ook nog te maken met een dreigend kerosinetekort. Wat moeten we doen deze vakantie, Frank?
1: Lekker op vakantie gaan. Nee, we merken echt dat er ook voor dit jaar weer en masse door de Nederlander wordt geboekt. Heel veel vakanties zijn al geboekt. En ook op dit moment boekt het lekker door. Maar we zien in alle eerlijkheid wel dat de Nederlander wel wat andere keuzes maakt op dit moment bij het boeken dan dat we 2,5 maand geleden zagen.
0: Want waar zit er de verschuiving in?
1: Nou, op dit moment wordt er veel minder geboekt naar Azië, terwijl dat aan het begin van het jaar echt de populaire verre bestemming was.
0: Ja.
1: En dan denken toch veel mensen, ja, dat is best lastig te boeken als je met een overstap moet via het Midden-Oosten. Dus dat wordt eigenlijk op dit moment niet verkocht. Er gaan nog steeds heel veel mensen naar Azië toe, maar die hadden hun vakantie al geboekt. We zien nu dat er veel Europa wordt geboekt. Dus de mensen kiezen voor de bekende bestemmingen aan de Middellandse Zee. En de mensen die ver willen, en dat zijn er ook veel. Ja, daar zien we veel verkoop van Mexico, van Costa Rica. En ook bepaalde bestemmingen in Afrika. Dus de mensen gaan en masse.
0: Ja.
1: En maken wat andere keuzes op dit moment dan we gewend waren.
0: En kun je ook zien dat er iets minder gevlogen wordt?
1: Ja, dat is nou echt iets minder gevlogen, dat valt wel mee. Maar we zien wel bij de leden dat er meer vraag is voor vakanties in Europa. En als er mensen op vakantie gaan in Europa, dan kun je dat eerder doen met de auto of met de trein dan als je ver gaat. Dus ja, dat zien we wel gebeuren.
0: Oké, maar ga gewoon op vakantie, is het advies van de directeur van de ANVR. Ja, dat is ook niet zo heel verwonderlijk natuurlijk. Dat...
1: Absoluut, doe dat gewoon.
0: Frank, hartelijk dank voor je tijd en een mooie dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: Frank Rutstaken is de directeur van de ANVR. Eventjes over het handdoekje leggen. Dat hij dus zelf ook heeft gedaan. Zo blijkt me, ja, grappig. Het is 7:45 in de ochtendshow van 538. Sissy Patterson is dit. Finally.

0: Kans op 10.000 euro, als hoofdprijs dan tenminste. Flo heeft het laatste nieuws.
1: Nou ja, voor heel veel leerlingen begint het examen. En dus had ik wat tips voor ze.
0: Ja, en Rick heeft vanochtend iets bijzonders gevonden bij het conceptapparaat. Wij weten ook niet wat het is, maar hij maakt zich een beetje zorgen. Je hoort straks waar het over gaat.
2: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet dat alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar ksmit.nl.
17: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
18: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
21: Yes!
20: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en tegaschnitzels, 2 stuks, tweede gratis.
21: Boeie!
20: Hak, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
20: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
21: Lekker hoor!
20: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
21: Doei!
20: De meeste en beste aanbiedingen.
21: Amster!
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Ja, goedemorgen. De dag start bewolkt. Blijft wel droog. Het wordt maximaal 19 graden. Dit weekend blijft het ook droog. We gaan zeer regelmatig de zon zien. En het wordt maximaal 22 graden. Nou, wat heerlijk. Hoe is het op de weg, Rick?
23: Ja, twee files. Eén op de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug. 19 minuten. Ander op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Hattemerbroek. 7 minuten.
0: Het is 6:06. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen, minister-president en D66-leider Rob Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 een laffe daad. Politici laten zich niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Ze bleven gelukkig ongedeerd. De lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk lijken uit te draaien op een groot verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat nu de eerste uitslagen, ziet nu de eerste uitslagen binnenkomt. Nigel Farage, die ziet nu de eerste uitslagen en die doelt op een winst. Ja, is het duidelijk?
0: Nee,
24: totaal niet.
25: Nog even opnieuw.
24: Ja, de zin staat hier helemaal verkeerd. Maar je hebt dus ook een anti-immigratiepartij. En die gaat waarschijnlijk winnen. En dat is de partij van Nigel Farage. Dat was het. Ja, nu nog eventjes nog anderhalf uur. En dan beginnen de examens voor 200.000 scholieren. De havisten gaan beginnen met filosofie en het VVO met kunst. Examens duren tot eind van de maand. Ja. En daarover gesproken, je kan ook weer lekker klagen bij het LAX.
25: Oh, ga dat massaal doen. Doe het maar even.
24: Ik zat net al...
25: Heb je al geklaagd?
24: Je hebt nu twee lijnen. De klachtenlijn en je hebt ook de stresslijn.
25: Oh, dat vind ik wel fijn. Ik denk dat het wel prettig is voor die...
0: Gebeurt er als je de stresslijn belt?
24: Nou, dat is voor prestatiedruk. Als je er echt heel erg last van hebt om even stoom af te blazen, dan kun je dus de stresslijn bellen.
0: En stel je hebt een klacht...
24: Wil je de nummers ook horen?
0: Nee.
25: Doe de klachtenlijn maar.
24: Klachtenlijn 030-7900910.
0: Ja.
24: Ik zat net al even te kijken, want je kan het ook online doen bij examenklacht.nl.
0: Dat lijkt me handig.
24: Ik zie dat
0: er
24: al 600 klachten zijn.
0: Nog voordat het examen begon.
24: Bijna 593.
25: Ik zou echt massaal klagen over die vrijdagmiddag.
0: Ja.
25: En ga naar, hoe heet het, examenklacht.nl. Ja,
0: maar kijk, dat jij het niet eens bent met het tijdstip waarop een examen wordt gehouden. Tim, ik geloof niet dat dat een klacht waard is.
25: Ik denk dat als wij nu een polletje doen, dat iedereen op die vrijdagmiddag... Je wilt het vrijdagmiddag toch ook niet naar school?
0: Nee, dat wil je niet, maar dat is wel vaak het geval. Heel veel leerlingen hebben gewoon... Ik had ook gewoon op vrijdagmiddag les.
25: Ik heb nooit op vrijdagmiddag op school gezeten.
0: Dat is wat anders.
23: Ik zal altijd in de twee leven. Heerlijk.
24: Nou, dan is er ook een psycholoog in de krant... en die heeft tips voor de leerlingen die dus examen doen.
25: Ja, dextro energy.
24: Hoe kun je je optimaal concentreren? Ga op je stoel zitten met je beide voeten op de grond. Voel je billen ook goed.
25: Ja.
24: Voel dat je aanwezig bent.
25: Of
24: adem
25: ook aan de billen van iemand anders.
24: Of
0: alleen je eigen billen. Nee, dat moet je zeker niet.
24: Voel gewoon dat je goed stevig zit. Ja. Kijk naar de opgave. En kijk eerst welke vragen nemen veel tijd in beslag. Welke heb ik zo gedaan?
25: Ik denk altijd kijken op het tafeltje van je buur.
23: Probeer zoveel mogelijk naar links.
24: Denk altijd, ik begin met nul. En alles wat ik doe is meer dan een nul.
0: Hebben jullie weer eens afgekeken tijdens het examen? Ja, zeker. Ik had een speelbriefje met alle formules voor natuurkunde.
23: En waar deed hij dan?
0: Die had ik aan de binnenkant van mijn rekenmachine. Had ik een plekje gevonden. Daar kon er een klepje open waar de batterijen zeg maar, normaal gesproken zaten. En daar aan de binnenkant had ik een op heel klein papiertje geprint. In een heel klein lettertype had ik alle formules staan.
23: Echt waar?
0: Ja, voor als ik ze niet meer wist.
25: Maar misschien is dat een mythe hoor. Maar en kunnen we dat of aan Flo of zo kunnen dat misschien bevestigen of ontkennen. Dat als je naar de wc moet, dat er ook, zeker bij de dames, er altijd iemand meegaat. Sof knikt ja, maar moet je dan met het deurtje openplassen?
0: Nee,
25: of,
0: dat lijkt me niet.
25: Of staan ze, ja maar goed.
26: Nee, ze gaan, bij mijn examens was dat zo en dat is best lang geleden hoor.
25: Ja.
26: 10 jaar.
25: Nou,
26: ongeveer. Maar dat maakt niet uit. Ze gaan eerst in het hokje voor jou.
25: In het toilet.
26: Ja, kijken of daar dus iets ligt. Iets
25: of
26: van een speakbriefje. Of
25: je die al van te
26: gelaten heeft.
25: Oh ja.
26: Dan ga je naar de wc.
0: Ja.
26: En dan gaan ze daarna nog een keer kijken of jij niet iets achtergelaten hebt.
0: Aha, maar spoel je toch door.
26: Ja, maar dan gaan ze eens kijken of je niet iets achterlaat voor iemand anders. Zo. En je mag dus niemand tegenkomen op de gang die bijvoorbeeld net klaar is.
25: Links.
26: Ja, dat je dus eventjes contact hebt met elkaar.
0: Ja, omdat een code wordt doorgegeven. Ja.
26: Ja.
0: Oh, ik kan me niet herinneren dat dat zo streng was bij ons.
24: Ik heb gehad toen ik mijn examen maakte dat mijn antwoorden gejat werden van mijn bureautje. Hè? Ja, en toen is diegene dus geschorst voor het examen.
0: Jouw antwoorden?
24: Ja, ik waar wiskunde aan doen.
0: Ja, was
24: en zij
0: klaar.
24: Pakt gewoon, zij gist echt net voor tijd. Ik denk een kwartiertje voor tijd. Alle antwoorden, ze gaat het overpennen. En ja, toen kwam dus de leraar.
25: Maar heb jij haar gesnitcht of zag hij dat zij dat jatte?
24: Nee, ik heb gezegd dat het een gelukkig maar, dat we hetzelfde verhaal, dat het een soort paniekaanval was.
25: Ah,
24: maar
25: van haar?
24: Van haar, ja, dat ze daarom mijn blaadje jatte.
25: Maar was dat een goede vriendin van
24: dat
25: je?
24: Dat was wel een vriendin, ja. En ik ga haar er natuurlijk niet bij lappen. Maar goed, uiteindelijk is ze natuurlijk wel geschorst. Want het mag natuurlijk niet.
0: Nee.
25: En dan ben je gezakt. Ja, dan maar is het klaar, toch?
24: Ja, dan is het klaar. Ze is gezakt.
0: Want krijg je dan een 1 of hoe werkt dat?
25: Nou ja.
24: Ze krijgt een niks, een 1. Een niks, ja, voor wiskunde was het.
0: Oh.
24: Ik heb ook nog tips voor de ouders.
25: Oh, even wat een hoop tips. Ja,
0: dat is wel interessant.
24: Of ben je het zat?
0: Nee, ja, sowieso, maar...
24: Ja, haal in ieder geval lekkere dingen in huis. Zorg voor comfort. Verwacht ook niet te veel bij vakken waar je kind niet goed in is. En vraag niet gelijk. Ga niet bij de voordeur staan als je kind thuis komt. En hoe ging het? Wacht gewoon even. Vraag even, ben je een beetje oké? Wil je nu over hebben? Wil je straks over hebben?
0: Eentje, Mina.
24: Nou ja, dat is.
0: Ze zijn niet van suiker, toch, die kinderen? Nou, ja. Maar goed, dit even voor wat betreft wat tips. Wij gaan zo meteen het kokerspel spelen hier.
25: Oh,
0: en dat
25: leuk.
0: Betekent dat je kans maakt op 10.000 euro. Is ook natuurlijk een soort examen. Maar dan op de radio. Je hoeft 3 vragen goed te beantwoorden om dat geldbedrag te winnen. En denk jij het aan te durven? Het zijn vragen van algemene aard. Dan mag je nu bellen met 0909-3538. Dus 0909-3538. Als jij hier op de radio 10.000 euro wil verdienen in het kokerspel. Tenminste, dat is de uiteindelijke hoofdprijs die in één

0: in het kokerspel. Het zijn er maar drie, dus uiteindelijk valt het hartstikke mee. En dan is het ook een beetje aan welke bedragen in de koker zitten, hoeveel je uiteindelijk wint. Bob hebben wij aan de telefoon. Bob de Ruiter uit Amsterdam. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, Bob. Onderweg naar zijn werk in Den Haag, zo zie ik hier staan. En hij is trainer van autoverkopers.
1: Oh. Zo. Ja, dat klopt inderdaad.
2: Nou, gelukkig. Dat is mooi. Even de juiste Bob aan de lijn.
0: Is dat allemaal goed doorgekomen. Voor BMW doe je dat.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar daar hoef je toch mensen. Die auto verkoopt zich toch vanzelf.
1: Nou, ze zijn ongelooflijk slim natuurlijk van zichzelf. Maar ja. Die producten die vernieuwen zo snel dat we ze daar altijd nog een klein beetje bij moeten helpen.
0: Oké, maar jij weet dus van al die auto's ken jij al die snufjes.
1: Ja, dat is wel een beetje het idee, ja.
0: Ja.
1: Doe in ieder geval alsof het veel tijd.
2: Weet je wat ik niet zo goed snap? Jullie hebben natuurlijk ook al die elektrische auto's. Waarom wordt er in de boekjes gezegd dat je 800 kilometer kan rijden en dan heb je die auto, kom je niet verder dan 4.500?
0: Ja, dat valt ook mee.
1: Ja, er wordt natuurlijk alles van alle tijden uitgehaald om te laten zien wat die auto uiteindelijk kan. Maar ik zou je zeggen, bij BMW zijn ze nog best wel...
2: Eerlijk?
1: Best wel super, hoor. Ja, het is echt waar.
0: Ja?
1: Kijk, ik rijd nu ook met 90 achter een vrachtwagen. Ja, dan kan je met 2000
0: kilometer maar dan koop je toch geen BMW voor, Bob. Kom op.
2: Dan wil je toch die vrachtwagen lachend inhalen?
0: Ja.
1: Ja, precies. Dus dan wordt het een klein beetje minder dan een fabrieksopgave.
2: Maar jij moet naar Den Haag de hele weg met je BMW achter die vrachtwagen hangen. Om Den Haag te halen.
1: Nee, want als ik elektrisch zou rijden, zou dat wellicht soms moeten, maar dat hoeft helaas niet.
0: Oké.
1: Valt allemaal reuze mee.
0: Maar jij kent al de kneepjes van een BMW, dat is wel lekker. Want dan ben je waarschijnlijk de enige BMW-rijder die weet hoe het knipperlicht werkt.
2: Hou dat toch op.
1: Standaard.
2: Doe er maar 5 en dan lullen we nergens over.
0: Hey Bob, je gaat het spel spelen. Het is heel makkelijk. Je krijgt 3 vragen. Tenminste, als jij ze alle 3 wil spelen. Want je kan na iedere vraag stoppen. Heb je de vraag goed, win je het geldbedrag in de koker. Heb je de vraag fout, dan ben je alles kwijt.
1: Ja, super spannend, man.
0: Nou, ik wens je ongelooflijk veel succes. En veel plezier ook bij het spelen. Koker 1. De eerste koker wordt door onze Sophie opengemaakt. En we zijn vooral benieuwd hoeveel geld erin zit.
3: Daarin zit 1000 euro.
4: Zo dan.
0: Goedemorgen. Dat is meteen al een hele lekkere stap voor de eerste koker. Daar hoort uiteraard een vraag bij, Bob. Die vraag gaan we je stellen. En je krijgt 8 seconden de tijd om te antwoorden. Antwoord binnen die 8 seconden, want anders moeten we het fout rekenen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Succes, man. Dit is de vraag.
3: Wie won in 2019 het Eurovisie Songfestival met het nummer Arcade?
0: Ah.
1: Ja, dat is... God, weet die jongens weer.
0: Ja, dat is de vraag.
1: Ja, I know.
3: Kom op.
0: Oh.
1: Ja.
0: Bob.
3: Nee.
1: Ja.
0: Bob. Weet je wat er net is gebeurd? Je bent te laat.
1: Ja, I know.
2: Hoe kan dit?
0: Het is niet goed.
1: Ik zit na te denken hoe die jongen heet, maar
2: dit kan niet.
0: Oh ja, hij komt er niet op. Ja, dat kan.
3: Nee, dat snap ik wel.
0: In the heat of the moment.
2: Ja, we wonnen.
0: We wonnen. Het liedje Arcade van...
1: Ja, weet ik niet. Ik zie de hoofd voor me, maar ik zou God niet weten.
4: Dan beschrijf hem eens. Beschrijf
3: zo moeilijk.
4: Beschrijf hem eens.
0: Ja, ik weet zeker. Sophie, wat is het antwoord?
3: Ja, Duncan Lawrence.
2: Duncan Lawrence.
1: Ja.
0: Duncan
1: inderdaad.
0: Lawrence. Bob.
2: Duncan Lawrence.
0: Duncan Lawrence.
1: Ja, die heeft net niet genoeg indruk op mij gemaakt.
0: Nee. Hey, wat zonde zeg.
2: Jeetje, Mina. Jongens.
1: Ja, hartstikke jammer.
0: Ja, je krijgt wel omdat je mee hebt gespeeld een staatslot van de staatsloterij.
2: Daar kun je ook geld mee winnen.
0: Maar we kunnen geen geld aan je overmaken, Bob.
1: Maar niet uit. Volgende keer een paar autovragen. Dit is goed en dan leuk.
0: Autovraag, ja. Ik weet, staat er de autovraag in eigenlijk? Zullen we de andere vragen ook even doorgaan?
3: We kunnen even kijken natuurlijk. Het zou wel lullig zijn.
0: Wat was de tweede koker geweest?
3: 2000 euro had daarin gezeten.
0: Ja.
3: En het was de vraag, welke Nederlandse turner won op de Olympische Spelen in 2012? Ja. Goud op het onderdeel rekstok.
2: Hij staat.
4: Jemina, hij staat.
0: En ik sta ook.
2: Ja.
0: We staan allemaal.
1: Zonneland.
2: Ja.
4: En had je vraag 3 ook geweten?
0: Nou, daar gaan we achterkomen. Hoeveel geld zat er in die koker, Sophie?
3: In koker 3 zat 5000 euro.
4: Wat een pijn moet dit doen.
0: 5000. En wat was de vraag?
3: En nu hoop ik echt dat hij dat niet weet, maar welke Nederlandse provincie heeft de minste treinstations?
2: Oeh, zo.
0: En dan had jij gewoon gegokt. Ja, welke provincie de minste?
1: Ja, geen idee, joh.
2: Nee, joh.
3: Maar wat had je gegokt?
1: Land of zo.
0: Friesland.
3: Nee, dat was ook niet goed geweest. Nou, dus dat is dan wel weer goed geweest.
0: Was je alsnog alles kwijt geweest, Bob? Hè? Hey.
1: Ik ben gewoon niet slim genoeg voor dit spel.
0: Nee, joh, dat maakt helemaal niet uit. Jij bent weer goed in andere dingen. Ik vond het leuk je gesproken te hebben en een hele mooie dag vandaag.
1: Eens gelijk.
0: Dag Bob, succes.
5: En dit is de nieuwe Smulschijf.

0: Single van Miss Montreal die een iets andere sound heeft gekozen. Ik moet zeggen, het bevalt ons wel. Het is deze week de bij ons in de ochtendshow schuilen. Zo
1: wat denk je dat ik vanochtend heb gevonden? Waar ik me een beetje
2: zorg... Een mes. Ja, je hebt het in de keuken gevonden, toch?
1: Nee, bij het koffiezetapparaat.
2: Ja, een mes.
0: Is het een mes?
1: Het is geen mes. Maar ik denk dat dit nog zelfs erger is dan een mes.
0: Ja, denk je dat echt?
1: Ja, ik associeer het met zware...
2: Een wapen?
1: Zware criminaliteit.
0: Oh.
1: Ik maak me grote zorgen.
0: Nou, we gaan het er zo meteen even over hebben. Want we moeten door naar het nieuws ook. Maar we hebben het zo meteen uitgebreid over wat jij gevonden hebt. Overigens, voor de luisteraars die willen weten wat het antwoord was op de laatste vraag.
1: Ja.
0: In welke provincie van Nederland de minste treinstations te vinden zijn. Wat is het antwoord eigenlijk, Sophie?
3: Dat was Flevoland.
0: Ah, Flevoland.
2: Oh. Ja. Ik dacht Limburg.
0: Nou, dat had ook nog gekund, ja. Ja.
3: Ik dacht zelf Zeeland.
1: Nou, ik dacht Zuid-Holland.
0: Zo zie je maar, we denken allemaal wat anders. Nou, vervolg van de show, zo meteen hier.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
6: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
18: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
23: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
22: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Ze bleven ongedeerd. Pan raakte wel beschadigd. Er is één verdachte opgepakt. Argentinië heeft nog niet in beeld wat de bron is van de Hanta-besmettingen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid moet nog duidelijk worden waar de twee Nederlanders precies zijn geweest die onlangs aan het virus overleden. Ze trokken 4 maanden door Zuid-Amerika voor ze op cruise gingen met het schip Hondius. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag dan gaan de VMBO'ers los met wiskunde. Een sporthal in Baalwijk viel gisteren avond al af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. Dan het weer. De dag begint met zon. Vanmiddag komen er stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
26: Ja, dankjewel. Files dan. En waar ze staan, weet Rick.
27: Begin op de A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug. 17 minuten vertraging. A50 Apeldoorn Zwolle bij Hattemerbroek 22. De N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij Moordrecht 5. En één flitser op de N11 Bodegraven Leiden bij Leiden 0.3.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
29: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
30: Hi,
31: dag. Hoi,
32: hallo.
33: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
34: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
34: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: James. Zo, die had ik een tijd niet gehoord. Heerlijk, glow in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: En daarmee 9 over 8 geworden op deze vrijdagmorgen 8 mei. Ja, groot nieuws. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een explosief afgegaan. Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma, hij is van D66, reageerde hierop bij Pauw en de Wit, want daar zat hij aan tafel. Hij noemde de actie volstrekt onacceptabel.
3: Het is natuurlijk schrikken, ook omdat in ons partijkantoor werken bij uitstek jonge, idealistische mensen die dan 's avonds aan de slag zijn. Er waren veel mensen binnen, ik geloof zo'n 30 jonge democraten, dus onze jongerenbeweging. En godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt, en konden zij, omdat we ook de vorige keer ervaring hebben opgedaan, via de achteruitgang nu eruit gaan. En nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet.
0: Ja, aldus Sjoerd Sjoerdsma, die volkomen gelijk heeft natuurlijk erin. Er is een verdachte opgepakt. Motief is nog niet bekend. Bij VI werd ook gereageerd op de 3 jaar celstraf voor Ali B, die in hoge beroep heeft gekregen. René van der Gijp die vindt dat Ali door de jaren heen behoorlijk naast zijn schoenen is gaan lopen.
4: We hebben er misschien zelf ook nog een beetje aan meegeholpen ook.
5: Hoe dan?
4: Nou ja, we hebben hem wel heel groot gemaakt. De knuffel Marokkaan die Jan-Peter Tichebal kende, mocht zeggen. Ja. En,
6: ja, oh, dat mocht hij niet, dat deed hij.
4: Ja, ja. Oké, maar die is natuurlijk wel op een gegeven moment heel erg in zichzelf gaan geloven.
0: Ja, al dus.
5: Heeft hij wel gelijk in van de Gijp?
0: Ja, hij was natuurlijk de knuffel Marokkaan, zoals hij altijd werd genoemd.
5: Ja. En, maar was hij toen ook al zo van het padje af?
0: Nou, dat weet ik niet.
5: Nee. Nou ja, je gaat niet. Ik denk dat hij toen de tijd ook al aan de rommel zat, zeg maar.
0: Zat hij aan de rommel?
7: Ja. Dat is nu toch niet.
8: Is dat zo?
7: Dat komt er niet in de zaak naar voren.
8: Nee. Dat hij aan de druk zat.
5: Nou, volgens mij zat hij er ook redelijk aan.
0: Oh, is dat zo?
8: Ja.
0: En hoe was je erbij?
5: Ja.
0: Deed je met hem mee?
5: Nee.
0: Nou, voor vaste kijkers van Eva Jinek was het gisteravond even schrikken. Want Eva die was er niet. Ze is ziek. En wie vraag je dan als stand-in? Antoinette Herzenberg.
9: Zo'n rare keus.
0: Ja, luister even mee naar de opening.
10: Goedenavond, welkom allemaal. Welkom in de hallen. Wat heb ik voor jullie vanavond? Nou, geen Eva op deze stoel. Ik zit op haar plek, omdat ze ziek is. Is even wennen.
0: Jee, je zou toch denken, er zijn wel andere vervangers bij de publieke omroep.
10: Maar vinden jullie haar niet goed dan?
0: Nou, jawel. Ik vind
9: haar heel goed, maar ze is niet gezellig of zo.
0: Nee, helemaal niet.
10: Serieus, hè?
9: Nee, je kijkt toch uiteindelijk naar radar, zit je te kijken. Ja. Zij is zo radar.
0: Zij is altijd boos, heb ik het idee. Dan, wie er ook aan tafel komt, is altijd dat ze begint met... hoe hebben jullie dit nou zo ver kunnen laten komen? Hoe is het toch mogelijk dat dit gebeurd is? Dat,
10: maar anderzijds, ik bedoel, als iemand op het laatste moment ziek wordt...
0: Ja, moet je toch
10: heb
0: iemand...
10: je soms ook geen keuze, dan is dit...
0: Maar zou zij de vaste vervanger zijn van Eva?
9: Ja, mag hopen van niet.
0: Nee, toch?
9: Ik zou zeggen... Kijk, nogmaals, zei Herzenberg hartstikke goed in wat ze... Ik zou zo'n Roos... Heet ze Roos Mogré?
0: Ja, Roos Mogré. Ja,
9: zo type, of hoe heet ze die bij ons zat, hier bij Nieuws van de Dag? Malou Petters.
0: Ja.
9: Malou Petters, die kan Carrie ten Napel, had je ook kunnen vragen. Die zou denk ik ook hartstikke goed kunnen doen. Het zijn allemaal types waarvan ik denk, nou...
0: Die zijn net wat gezelliger.
9: Is net wat warmer, wat sfeervoller.
0: Ja, maar goed, Antoinette die heeft het gedaan. Zit ze er vanavond weer eigenlijk, weten we dat? Is dat of is
9: Eva... Nee, er is geen Eva.
0: Oh, er is geen Eva op vrijdag.
9: Nee, dat is Carrie.
0: Oh. Nou, dan komt het vanavond allemaal goed.
9: Ja,
10: maandag is er waarschijnlijk wel.

0: Taylor Swift, Open Light bij 538, is 16 minuten over 8. Goedemorgen. Ja, de Spaanse politie heeft een record hoeveelheid drugs, cocaïne om precies te zijn, van tussen de 30.000 en 40.000 kilo onderschept.
1: Maar dat is gewoon echt heel veel, hè?
0: Dat is een belachelijke hoeveelheid.
1: Ik geloof dat in Nederland vorig jaar werd er iets van 24.000 kilo in een heel jaar
2: onderschept.
1: Ja. En dit is gewoon één vrachtje.
0: Eén vrachtschip. Nooit eerder werd in Europa zo'n enorme partij drugs in één keer in beslag genomen. En ja, er zijn vermoedens dat de Nederlanders bij de smokkel betrokken zijn.
2: Onder Jos?
0: De naam van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers, die valt veelvuldig. En steeds meer details komen er over deze vangst naar buiten. We praten hier even over verder met misdaadverslaggever John van Heuvel. John, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een opvallende vangst sowieso. En ik denk een megaslag voor de politie. En meer dan 30.000 kilo cocaïne. Hoeveel is dat als je dat eventjes vergelijkt met andere onderscheppingen?
3: Ja, het is een wereldrecord. Met twijfelachtige eer natuurlijk. Maar er is nog nooit in de wereld zoveel cocaïne aan boord van een vrachtschip gevonden. Er zijn wel eens partijen van 10.000, 20.000 euro. Nou, dat was al een mega. Wat jij zelf al zei, Nederland is afgelopen jaar zo'n 25.000 kilo in beslag genomen in havens en allemaal op verschillende plekken. Maar één transport met 30.000 kilo, ja, dat is ongekend. En ik meldde dit afgelopen maandag al in de Telegraaf. En toen wisten ze nog niet precies hoeveel kilo het precies was. En ze hebben dagen geteld. Het was tussen 30.000 en 45.000 kilo werd geschat toen. En nu blijkt het dus na heel veel tellen en wegen, blijkt het om 30.000 kilo te gaan. Ja, dat is immens.
1: Maar heeft dat is bijna denk ik een miljard of zo, of niet? Aan straatwaarde?
3: Ja, aan straatwaarde is dat ongeveer een miljard. Dus je moet je voorstellen dat er toch wel wat mensen knap ziek zullen zijn van dat deze partij in beslag is genomen.
0: En dan wordt de naam van Bolle Jos wordt ook in verband gebracht met deze vangst.
3: Ja, dat was maandag al. Toen ik dat hoorde, ben ik natuurlijk gaan rondbellen en gaan informeren. Dat schip heeft een hele route gevoerd. Dat gebeurt overigens vaker, dat drugsschepen niet rechtstreeks vanuit Zuid-Amerika naar West-Europa gaan, maar dan via zijn hub, via West-Afrika, in dit geval Sierra Leone. Hmm. Nou, daar zit Bolle Jos inmiddels al 2,5 jaar. En die zit natuurlijk helemaal ingebed in een kring van machthebbers daar. Sierra Leone is zo langzamerhand een echte narco-staat. En de justitie gaat ervan uit dat er geen grammetje cocaïne Sierra Leone verlaat zonder dat Bolle Jos daar op de een of andere manier weet van heeft of bij is betrokken. En het is bijna niet voor te stellen voor justitie dat zo'n partij dan de haven daar uitvaart en dat hij daar niks mee te maken heeft. Hij heeft dat hele land zo'n beetje gekocht.
0: Want er zijn ook Nederlanders aan boord gearresteerd, toch?
3: Ja. Een aantal Nederlanders die kennelijk dat transport moesten bewaken. Er zijn ook vuurwapens aan boord aangetroffen. Het zijn ook niet de meest gezellige Nederlanders die daar. Die waren niet een cruise aan het maken of zo. Die zijn al in verband gebracht met bijvoorbeeld het uithalen van drugs. Van het een keer neerschieten van iemand. Die hebben een uitgebreide justitiële documentatie. Nou, die waren ook aan boord. En ik geloof 17 Filipijnse bemanningsleden. Nou, die zullen er misschien minder van op de hoogte zijn geweest. Maar die Nederlanders waren daar volgens justitie in ieder geval duidelijk aan boord om een rol te spelen in het transport van die cocaïne.
1: Maar eventjes, is dit nou een toevallige vangst of is hier maanden voorbereiding aan afgegaan? Want hoe hebben ze die boot? Ja, er waren veel boten.
3: Ja, dat kan beide. Er is in ieder geval informatie aan vooraf gegaan vanuit de Nederlandse inlichtingendiensten en de DEA, dus de Amerikaanse Narcotica Brigade. Die hebben de Spanjaarden geïnformeerd omdat dat schip ook grotendeels door Spaanse territoriale wateren zou gaan. En de Spanjaarden hebben uiteindelijk die invallen gedaan op dat schip. Maar het kan beide zijn. Er kan een tipgever, dat kan bijvoorbeeld de concurrent zijn of zo, die dan van zo'n transport hoort. En die belt de inlichtingendienst. Maar het kan ook zo zijn dat ze daar inderdaad al maanden mee bezig zijn. En om 11 uur is er een persconferentie van de Spaanse politie in Madrid. Mm. En daar zullen we misschien wat meer horen.
0: Ja. Want er was ook 43.000 liter benzine aan boord. Wat was daar de reden?
1: Dat snap ik wel. Dat is niet te betalen.
0: Dat is meer waard dan de cocaïne.
3: Ja, dat is niet meer. Nee, wat tegenwoordig helemaal in is, al een paar jaar, is dat die partijen niet meer in havens aan boord worden gebracht of van boord worden gehaald door uithalers. Maar dat ze een soort van overslaghaven op volle zee hebben. Dat zijn dan drijvende pontons, platforms. Ja. Daar legt zo'n schip dan aan. En dan wordt het overgeladen op kleinere boten. En die moeten natuurlijk ook benzine hebben en bevoorraad worden. Dus dat, daar was die benzine vermoedelijk voor.
1: Dit is gewoon mega professioneel.
0: Ze zetten hun eigen infrastructuur op.
1: Dit is bizar.
3: Ja, dit is ongekend. En, je ziet al langer overigens dat, dat het niet alleen meer met vrachtschepen en containerschepen gaat, maar dat er dus ook bijvoorbeeld privéjets worden ingezet. Ja, ze worden steeds inventiever, omdat de controles op die routes natuurlijk ook steeds scherper worden.
0: Ja.
3: Maar het blijft bijzonder dat een 34-jarige jongen uit Breda, die daar eigenlijk een beetje een sleutelrol in vervult, ze de heel land, wat ik zeg, opkoopt, daar een relatie aanknoopt met de dochter van de lokale president, die mogelijk ook nog bezwangert. En die daar een soort drugskingpin de hele wereld van cocaïne voorziet.
0: Nou is het wel vaak zo bij dit soort vangsten, dan krijg je krijgt onrust in de criminele wereld en je krijgt dan ook afrekeningen. Gaan we dat nu ook zien?
3: Nou, dat is terecht wat je zegt. Meestal worden er wel één of meer mensen verantwoordelijk gesteld voor het falen van zijn transport. Kijk, het is ook niet gezegd dat nu alleen Bolios dit allemaal heeft georganiseerd. Meestal is het zo, zeker bij die grotere partijen, dat coalities zijn. Dat meerdere drugsorganisaties zijn die allemaal geld inleggen om zo'n partij dan om het risico zeg maar te spreiden. Maar dat betekent ook dat als een van die partijen misschien een fout maakt door informatie te lekken of door dat soort transport fout gaat, dat er dan inderdaad animositeit ontstaat. En dat er de grootst mogelijke onderlinge ellende gaat ontstaan en ze elkaar het leven zuur gaan maken. Dat kan allemaal. Dus dat is natuurlijk niet wat je hoopt, maar die kans is wel reëel.
0: Nou, vanochtend om 11 uur dus een persconferentie van de Spaanse politie.
3: Zijn die allemaal geld inleggen om zo'n partij dan om het risico zeg maar te spreiden. Maar dat betekent ook dat als een van die partijen misschien een fout maakt door informatie te lekken of door dat soort transport fout gaat, dat er dan inderdaad animositeit.

0: in de 538-ochtendshow, 5 voor 8:30.
1: Nu wil ik dat verhaal weten.
0: Ja, wat heb je gevonden?
1: Die kwam vanochtend hier, die zegt, ik heb nou iets, koffiezetapparaat, ik, een mogelijke aanslag.
2: Nou ja, als jullie nou bij een, zijn jullie een beetje van misdaadfilms?
0: Nou ja, als het, ja,
2: Ocean's Eleven en dat soort
1: dingen. Ik ben wel altijd gefocust bijvoorbeeld op losstaande tassen. Weet je, als er ergens een tas staat, dan denk ik...
2: Ik ga het nu uit mijn zak pakken en ik geef het aan Niels.
1: Ja.
2: Moet jij zeggen wat het is?
1: Nou ja, ik ben heel benieuwd. God, een masker.
2: Een masker?
1: Een masker.
2: Oh, maar wat doet een masker hier zo bij?
1: Van wie is dit masker?
2: Ja, geen idee.
1: He?
0: Maar het is een...
1: Zou ik mijn hoofd erin passen?
0: Het is zo'n masker dat je helemaal over je hoofd trekt en dan krijg je eigenlijk een nieuw gezicht. En dit is Wilfried Gené.
1: Huh?
0: Ja, dit is Wilfried Gené.
1: Kijken.
3: Is dat Wilfried Gené?
0: Het is een masker van Wilfried Gené.
2: Dat is niet Wilfried. Is het Gené?
0: Ja, dit zijn die maskers van VI volgens mij.
4: Ik zie hem niet helemaal als
3: wie
4: Wilfried.
3: Ben ik? Hoor je me nog wel?
0: Ja, hoor je wel. Ja, hoor je.
2: Ik vind het zo eng. Ik vind het zo eng dit.
0: Ja?
2: Ja, ik vind oh!
3: Oh, jij denkt dat het een bankoverval is.
2: Maar ik denk, nou, we worden overvallen hier. Zo, moet je kijken, het is wel raar. Hè? Wat doet het hier bij het koffiezetapparaat?
0: Nou, ik weet wat het hier doet.
1: Nou. Oh, wacht even.
2: Oh, god.
1: Heb ik nu een Hanta-virus?
2: Nee, wat dan?
0: Nou, er is een kelderopruiming geweest hier binnen het pand. En er zijn allemaal spullen verkocht voor het goede doel. En er lag nog een hele partij Wilfried Gené-maskers beneden. Serieus. En die kon je kopen voor weinig. En dat ging naar het goede doel.
2: Oh, is het echt het Wilfried Gené? Ja.
0: Volgens mij ging het zelfs naar het Maxima Centrum.
2: Oh,
1: dat is goed, man.
0: Dus, ja. Maar iemand heeft dus het masker gekocht van Wilfried, maar die heeft het niet mee naar huis genomen. Maar er waren ook van René van der Gijp en Johan Derksen waren er ook.
2: Oh, die heb ik niet gezien, maar.
0: Nee, er waren er ook iets minder van.
2: Ik vind het toch eng. Ik vind het een beetje enger.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Nee, okay. Er wordt geen overval gepleegd.
1: Oh, gelukkig.
0: Het is allemaal veilig.
2: Ja. Hij zou het hele programma zo zitten. Hij staat. Het staat je wel goed.
0: Ja, je klapt er enorm van op.
1: Interviewtactiek van Wilfried, hè?
0: Jij denkt dat hij eigenlijk gewoon een masker draagt. Dat hij er heel anders uitziet.
1: Ja.
0: Overigens bellen wij straks eventjes na het nieuws en de reclames bellen we even met Helene Hendricks. Die gaat namelijk morgenavond beginnen als showhost van de Staatsloterijshow.
2: Oh, wat leuk.
0: Gaaf, hè? Dus voor haar echt een groot programma. Of ze er klaar voor is en wat we allemaal gaan zien bij haar. En of ze het kokerspel ook meespeelt natuurlijk. Dat hoor je zo meteen. Florentien heeft het laatste nieuws.
4: Hou je van voetbal? Blijf even luisteren. Een nieuwtje.
0: Oh, leuk. Ben benieuwd.
5: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538.

0: presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten. Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het goed!
9: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
18: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
21: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
22: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
23: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
24: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Schuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Ja, goedemorgen. De dag start bewolkt. Het blijft wel droog. Het wordt maximaal 19 graden. Dit weekend blijft het ook droog. En gaan we de zon regelmatig zien bij zo'n 22 graden. En een overzicht van de files krijg je van Rick.
4: A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug 19 minuten vertraging. A28 Amersfoort Zwolle bij Hattemerbroek 8. En flitsers op de A10, A10 Noord Zeeburgertunnel bij 7.1. En de A16 Dordrecht Breda bij Moerdijk 46.0.
3: 3:08. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het is nog niet duidelijk wat het motief is achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. Door de klap raakte het gebouw beschadigd, maar de ongeveer 30 jongeren die binnen waren, die hebben niks. Voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep is al eerder begonnen. Er is wiskunde voor het VMBO en Havis te gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité Lax opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst nu ook een stresslijn. En dat is eigenlijk voor eindexamenkandidaten die last hebben van prestatiedruk, die kunnen even hun hart luchten daar.
3: Oké. Okay.
17: En Nederland heeft momenteel ruim 2500 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Dat meldt het CBS. En dat getal is al een paar jaar gelijk. De alleroudste Nederlander is officieus een vrouw uit Capelle aan de IJssel. En zij is 111.
4: Maar weet je, oudste
26: officieus?
17: Nou, omdat er waarschijnlijk misschien kan zijn dat er nog mensen zijn die zich...
27: Henny van Andel hadden we.
4: Henny van Andel, ja.
27: Die was 116.
4: 116 nog wat.
3: Mijn hemel, 116.
27: Ja. Nou ja, niet als normaal, goede gezondheid is, dat ja, is fantastisch.
4: We hebben het nog een keer gebeld, toch?
27: Tot ja, zeker.
4: 104 of
3: je
4: zo.
3: Je komt op een gegeven moment op het punt dat er gaan zoveel mensen je ontvallen, maar ook je eigen kinderen. Want die overleef je dan als je 116 wordt. Dus ja, de kans is best groot. Ik weet niet of je daar gelukkig van wordt.
27: Jouw vader is 84, Florentien.
17: Ja, die wordt 84.
27: Ja, ja, dat, is ook,
3: dat vind ik nog niet stokoud.
17: Nee.
4: Nou, dat is wel oud.
3: Nou, gewoon
17: maar
3: een man. Respectabele leven.
17: Hij is heel ziek geweest, een paar jaar geleden. Ja. Echt 3 weken op de intensive care. Maar hij is er weer helemaal bovenop. En dat gaat hartstikke goed. Dus ik heb zoiets van, nou, die leeft nog wel 10 jaar.
3: Ja. Nee, dat is helemaal top.
17: Ja.
3: En ik hoop dat hij 100 wordt.
17: Ja.
3: Maar wat ik zeg, 116...
27: Maar geniet jouw vader.
17: Ja hoor, dat is echt een positieve man.
27: Maar doen je ouders nog leuke dingen? Gaan ze...
17: Ze gaan nu weer...
27: Wat is het uitje van de week? Is dat even winkelen, even boodschappen halen? Of?
17: Nee, lunchen met vrienden ergens. Oh
27: ja. Ja, dat is wel fantastisch.
3: Leuk toch?
17: Ja.
3: Maar doet hij ook nog wat? Of zit hij de hele dag thuis?
17: Hij zit wel heel veel in zijn stoel. Oh. Hij kan niet heel makkelijk lopen. Dat kan wel, kleine stukjes.
3: Ja.
17: Maar hij komt in ieder geval wel weer de deur uit. Ja, hij is zoiets van, ja, ik ga straks gewoon weer auto rijden.
27: Maar fietst hij bijvoorbeeld nog?
17: Nee, dat kan niet.
27: Echt gewoon met de auto en dan...
4: Wie rijdt er beter, jij of...
17: Nou, dan ook wat anders leuks. NOS en Talpa Network die hebben een akkoord bereikt over het WK voetbal van deze zomer. En daardoor mag Talpa de samenvattingen van alle 104 wedstrijden gebruiken in programma's als bijvoorbeeld Vandaag in Sight en Oranje Zomer.
3: Want dat mochten ze eerder niet, hè?
17: Nee, en ze vullen elkaar dus heel erg mooi aan en zorgen zo dus dat het WK voor een groot publiek te volgen is.
3: Nou,
17: ja.
3: Helemaal top, leuk.
17: Leuk nieuwtje.
3: Dat is heel leuk nieuws.
17: Het WK begint trouwens 11 juni.
27: Dat is nog
17: voor de mensen die het nog niet weten.
27: Een oproep gedaan, zo bij de AD, om Wietse van der Goten, de wedstrijden van het Nederlands. We hebben natuurlijk niet meer zo heel veel goede verslaggevers. En Wietse is natuurlijk echt buiten categorie.
3: Ja, dat is wel de nieuwe...
27: Dat is echt
3: is jij de beste?
27: Ja, by far.
3: Op dit moment, denk ik.
27: Absoluut.
4: Jeroen Guter heb je toch ook? Die zijn goed.
27: Wietse zei, ik hoorde deze week ook de Champions League weer doen. Er is gewoon geen betere.
4: Nee, dat is waar.
27: En moeten we niet zeggen dat de beste ook inderdaad gewoon het Nederlands elftal moet doen?
4: Het Nederlands elftal.
27: Ongeacht de omroep waar die zit.
4: Ja, Wietse moet absoluut het Nederlands elftal gaan doen.
3: Ik denk dat Wietse lekker op vakantie gaat, die periode.
27: Nee, natuurlijk niet, man. Ik denk dat Wietse die 104 wedstrijden gaat kijken.
3: Ja, op vakantie.
27: En dat hij thuis verslag gaat doen. Als die arme gezin, die denken, oh, dan gaat hij weer.
3: Maar moeten wij niet met Wietse afspreken dat hij 1 wedstrijd van het Nederlands elftal... dat hij die op de radio hier verslaat. En dat mensen dan, als ze zouden willen, als ze Wietse willen horen... dat ze dan 538 aan kunnen zetten?
4: Mag dat zomaar?
3: Nee, dat mag niet.
27: Oh, zeker niet.
3: Dan moet je de rechten hebben. Maar aangezien wij nu met de NOS natuurlijk samenwerken...
27: We kunnen de samenvatting verslaan.
3: Ja.
17: Verder is Peter Gillis, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad.
3: Nee,
17: die denkt nog na over zijn hoge hoger beroep of hij dat gaat doen. Hij kreeg een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole.
27: Ja.
17: Voor bijten in de neus en bijten in de rug. Heel apart vind ik dat ook. Maar voor te laat doen van belastingaangifte door 7 van zijn vakantieparken krijgt hij 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. En ook moet hij nog een boete betalen. 1,3 miljoen.
3: Maar dat betekent dus dat hij een jaar de gevangenis in moet. Want 12 maanden dan onvoorwaardelijk. En daar zit je ongeveer 2/3 van die straf moet je uitzitten.
27: Is dat nog?
3: Ja, volgens mij wel.
5: Ja, ja.
27: Ik dacht dat je tegenwoordig gewoon moest zitten voor wat je krijgt. Maar...
3: Dus hij zou dan een maand of 9 zou hij de gevangenis in.
17: Zoiets, ja. Daar komt het dan uiteindelijk op neer.
3: Zo.
17: Hoe hij kan hij nou wel in hoger beroep.
3: Ja, ja.
27: Is hij nou echt zo rijk of weet niemand het eigenlijk?
5: Ja. Ik denk het laatste. Nou, ik denk dat hij armer is dan dat hij doet voorkomen.
3: Ja, hij pocht wel heel graag met...
17: Ja, maar gisteren stond ook weer in de krant dat hij dan allemaal vakantieparken in Kroatië gaat beginnen. Ja. En dat die foto's helemaal niet overeenkomen met hoe de werkelijkheid is. Dat een foto bijvoorbeeld gewoon 200 kilometer verderop is gemaakt.
5: Maar vinden jullie Peter Gillis, weet je, we kennen hem niet of nauwelijks, hè?
27: Nauwelijks. Ik vond het begin...
5: Vind je hem aardig of vind je het een klootzak?
27: Nou, klootzak weet ik niet.
17: Oh,
27: nou,
17: weet je wat het is? Je vertrouwt hem gewoon niet helemaal, toch? Zou jij met hem in zee gaan, zakelijk?
5: Zakelijk?
17: Nee. Ja, ik weet niet. Toch denk je... Nou, ik denk misschien niet.
3: Je zou geen auto van hem kopen?
5: Nee.
3: Maar ik geloof dat zijn parken best aardig lopen, toch? Ondanks alles.
27: Ik heb geen idee. Wat ik zeg, hij heeft toch niks meer in Nederland?
3: Nee, in het buitenland heeft hij toch een aantal parken nu? En in België dacht ik dat er nog wat dingen...
27: Ik heb geen idee hoe het zit.
3: Vrij ondoorzichtig.
27: Ja.
3: Maar goed.
17: Maar er komt in ieder geval niet een nieuw seizoen. Maar... En het huidige seizoen, dat loopt nu, dat blijft nog wel... Dat kun je nog afkijken.
3: Oké, dat wordt uitgezonden, maar de opnames voor het nieuwe seizoen... die zijn tijdelijk gestopt.
17: Okay. Ja.
3: Dankjewel Flo voor dit moment. Straks hier bij ons in de radioshow Helene Hendricks... over een nieuw avontuur op tv-gebied dat zij aangaat. Vanaf morgenavond is zij wekelijks te zien om 8 uur... met de Staatsloterijshow. Zij wordt de nieuwe host van dat programma.
5: Leuk.
3: Ja, wordt zij dan... De nieuwe tv-sensatie van Nederland. Dat horen we zometeen van haar. Nou, Likido, naar Cuddy.

0: Het is 8:45 in de ochtendshow van 538. En ik start even wat showmuziek.
1: Oh, ja, is dat een showbiz-trap?
0: Dit is een showbiz-trap, hoor.
1: Ja, hoor.
0: En die is denk ik volledig terecht, want Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Dat wordt groots gevierd. En deze week hebben we bij 538 natuurlijk het kokerspel gespeeld. Dat was een beetje een opmaat naar de show die morgenavond start op SBS6. De Staatsloterij-show. Terug van weg geweest. En nieuwe presentatrice is aangehaakt. Helene Hendricks die gaat de presentatierol op zich nemen. Helene, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En dat is een hele eer toch, om zo'n iconisch programma te mogen presenteren.
2: Nou, dat is inderdaad hartstikke leuk. Alleen, ik moest zo lachen, want jullie zeggen net de showtrap of de showdeuren. Ja, die zijn er dus niet.
0: Oh, nee. Maar wacht eventjes. Het is de Staatsloterijshow was toch altijd, dat was met Glitter, ja, Glamour, Marklein Essing.
3: Ja. Dans Mariekes, alles.
2: Ja, maar dit is helemaal aangepast aan nu, hè. Dus het is niet meer dat ik die... Ik had het wel leuk gevonden trouwens, zo'n showdeur. Maar
0: ja,
2: het,
0: toch?
2: Nee, het is, ja, zeker. Maar het is niet meer dat ik daar in een smoking of in een galenjurk sta. Dat is niet. Het is echt helemaal aangepast.
0: Oké. Het is echt 2026 geworden. Want hoe ziet het programma er een beetje uit dan?
2: Nou, het is eigenlijk heel overzichtelijk. Want je hebt namelijk drie liefdeskoppels. Die strijden natuurlijk allemaal... Nou ja, het zijn nog liefdeskoppels als we aan de show beginnen. Nee, dat is onzin. Ze zijn nog steeds liefdeskoppels. Maar goed, die beginnen aan de show. En die strijden natuurlijk voor die ene koker met 100.000 euro.
0: Ja.
2: Belastingvrij, moet ik er altijd even bijzetten. Want dat scheelt een hele hoop geld.
0: Ja.
2: Nou, en uiteindelijk blijft er één koppel over via... je hebt eerst een voorronde, zeg maar. Dat is een soort High Rocks-achtig iets.
0: Ja.
2: Heel zwaar al. Dan komt de tweede ronde, want er blijven nog twee koppels over. En die doen pijl- en boogspel. En daar blijft één koppel van over. En ja, zij gaan dus de spellen spelen om uiteindelijk die kokers ook weg te spelen. Om die 100.000 euro te winnen.
0: Tjoh, nou het klinkt als een spectaculair programma.
3: Ja, heerlijk.
0: Hoe was dit voor jou om, want er zijn er volgens mij al een aantal opgenomen. Hoe was het voor jou om dit te doen? Om opeens in die rol van...
3: Showmaster.
2: De showmaster.
0: Ja.
2: Nou, ik heb het echt heel erg leuk gehad. Omdat ten eerste de kandidaten gewoon heel erg leuk waren. Ja, die strijden ergens voor. Die hebben er heel veel zin in. Dus die geven die energie natuurlijk. En ten tweede, omdat het is een best wel fysiek parcours.
0: Ja.
2: En dat vind ik heel erg leuk. Omdat dat hele sportgebeuren, dat komt er eigenlijk in terug. Je moet presteren onder druk. Je moet uiteindelijk ook nog nadenken onder druk.
0: Ja.
2: En als je helemaal stuk zit... Nou, ik weet niet wat jullie aan sport doen... Maar als je echt helemaal tot de max... Ja, wat doe je?
4: Ik wil er heel veel.
0: Rick is wel sportief.
4: Ja, ik fiets elke dag.
2: Ja, nou ja, dan heb je ook wel eens ervaren dat als je helemaal stuk zit... en je vrouw of vriendin of je man die vraagt die saaie, dat je het even niet meer weet. Omdat je even moet bijkomen.
0: Ja.
2: Nou, dat is in dit geval natuurlijk ook zo.
0: Ja, daar zit een beetje de kracht van de show in ook. Dat was vroeger ook, kan ik me herinneren. Is die, ik zag iets met een waterbak zag ik voorbij komen in het decor. Wat is dat verhaal? Is dat duiken weer?
2: Ja, dat is inderdaad duiken. Je moet die kettlebells, die ken je wel, hè, uit de sportschool. Ja, die zijn zwaar. Dus je moet een vraag goed beantwoorden en dan moet je naar beneden duiken. Moet je eerst de kettlebell losmaken en dan moet je hem omhoog brengen. Maar dat is aan het einde. En dan zit je helemaal stuk. En dan moet je dat spel nog gaan spelen.
0: Wow.
2: Maar ja, het gaat natuurlijk wel om 100.000 euro.
0: Maar dus... het is een spectaculaire aquarium wat daar neer is gezet.
2: Zo, inderdaad. Ja, ik had er ook wel graag even in willen duiken. Maar,
0: heb je niet gedaan?
2: Nee, dat doe ik gewoon lekker de tweede editie. Maar ik weet dat het heel zwaar is. Want bijna iedereen struikelt daar. En je moet natuurlijk... kokers gaan inzetten.
0: Ja.
2: Hoeveel wil je gaan wegspelen?
0: Oh.
2: Ja, dan moet je wel een beetje tactisch doen.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het allemaal zien. Morgenavond om 8:00 is het bij SBS te zien. Wekelijks dan. Jij zei daarover in de krant vandaag. Ik ben en word geen tv-icoon. Van kopvallende uitspraak wel.
2: Ja, nee. Omdat wij leven in een andere tijd. Er zijn zo ontzettend veel mensen op televisie. Of op internet, weet ik van wat. Het is veel breder. Vroeger had je natuurlijk een paar iconen. En die waren altijd te zien.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk nu gewoon heel anders. Dus vandaar dat ik dat heb gestemd.
0: Nou, ja.
3: Dag nog even. Wietse is natuurlijk jouw collega bij Ziggo. Wij dachten van, moeten we hem niet vaste presentator van, of commentator van het Nederlands Elftal maken?
2: Sowieso. Nou, ik had hem ook best wel leuk gevonden als commentator bij... deze show.
0: Ja,
2: had ik leuk. Nee, ben ik het helemaal mee.
3: Hij is de beste, toch?
4: Hij is de beste presentator van Nederland.
2: Nou, Wietse heeft zo'n uitzonderlijk jaar gehad. Die heeft echt alle prijzen die er maar zijn, heeft hij binnengesleept. Beste presentator, beste commentator.
3: Ja.
2: Volgens mij ook nog sportjournalist van het jaar. Ja, hij rijdt ze aan heen, hè, die prijzen.
0: Mm.
2: En terecht.
0: Maar naar voren schuiven als commentator voor het Nederlands Elftal?
2: Ja, nee, tuurlijk. Zou ik heel graag willen. Maar dat zit natuurlijk bij de NOS, hè? Ja. Dus dan zouden ze moeten inhuren, ja, bedoel je?
0: Of uitlenen. Ja. Dat hij in het landsbelang... dat hij
4: anders krijg je zo'n gordroge NOS...
2: Oh, in het landsbelang. Laten we dat doen.
0: Nou,
2: dat
0: lijkt me een goed plan. Hey, wanneer vlieg je naar Curaçao? Want het hele team staat natuurlijk op het punt om die kant op te gaan.
2: Ja, na de Champions League finale, die ik dus met Wietse doe. Dus 31 mei vlieg ik daar naartoe.
0: Oh, jij gaat echt jij gaat later dan de rest?
2: Ja, want ik werk ook bij Ziggo Sport, hè. Dus ik heb al die Europese finales nog. En daarna vlieg ik en dan is het voor mij in ieder geval 9 dagen. En dan is het heel snel terug, want dan begint het WK natuurlijk.
0: Maar jullie hebben hier wel wat op de hals gehaald, hè, met die Curaçao-trip.
2: Ja. Ja, bel Wilfred, hè. Ja.
3: Het is een persoonlijk projectje, dit. Ja.
2: Project van Wilfred.
0: Ja. Nou, wel heel veel plezier mochten we jullie meer spreken voor die tijd op Curaçao. En we gaan kijken morgenavond om 8 uur naar SBS 6 voor de Staatsloterijshow met Helene.
2: Nou, hartstikke gezellig.
0: Fijn gesproken te hebben. Mooie dag, Helene. 9 voor 9 is het in de ochtendshow met Mary Mary. Praise you.

0: Mary Mary hadden een, ik denk de Zero's dat het was. Ja, Cheryl Sprays You, Hallelujah hier in de ochtendshow. Om 5 minuten voor 9 uur. Straks het laatste deel van de ochtendshow met onder andere Rob Schepers. Want het is vrijdag, dus die komt even de week afsluiten. En dat doet hij zoals iedere vrijdag in one-liners. En zo dadelijk ook weer begin de dag met een mooi bedrag.
1: Oh.
0: Voor de laatste keer deze week gaan we aan het rad draaien. En het zou leuk zijn als hetzelfde bedrag als gisteren daaruit rolt. Want
2: jackpot.
0: Toen werd de hoofdprijs gedraaid. 538 euro was toen het winnende bedrag. En dit is de stem voor vandaag.
1: Hé, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Wie is dat? Ja, die is denk ik goed te doen.
1: Ja?
0: Ja, voor de vrijdag dachten we maken hem iets makkelijker. Zometeen een nieuwe ronde in het spel.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
8: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
9: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Bij Ethos hebben we de fijnste Moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
4: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
5: Laat het hier zijn.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Even overlaten.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1+1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hantavirus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen hebben. En na een uitbarsting van een vulkaan op een Indonesisch eiland worden 20 wandelaars vermist. De vulkaan spuwde een rookwolk zo'n 10 kilometer de lucht in. Reddingsteams zijn op zoek naar de wandelaars. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Omwonenden die zijn wel gewaarschuwd voor de rook. En er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren, die bleven ongedeerd. D66-leider Jette die noemde de aanslag een laffe daad van intimidatie. Gaan we naar het weer. De dag begint met zon. Vanmiddag komen er stapelwolken bij. En het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
17: Dankjewel, Flo. Dan naar de files. Waar staan ze, Rick?
18: We beginnen op de A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug 19 minuten. Ander op de A58 Berg of Zoom Breda bij Breda West 33 minuten.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
22: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Het maakt 0,000 impact. Dit was voor niks. Dit slaat nergens op. Dit begrijpt niks. Dit was waardeloos.
1: Begin de dag met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow.

0: I Just Might hier in de ochtendshow. Ik denk dat veel mensen aan het aftellen zijn, tenminste als je kaarten hebt voor het concert van Bruno Mars, naar het moment dat hij in Amsterdam staat in de Johan Cruijff
1: Arena. En dat is binnenkort toch al?
0: Ja, dat begint nu op te schieten.
1: Wat moet Ajax nou uitwijken voor Bruno Mars of Harry Styles?
0: Ik dacht voor Harry Styles.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, moeten ze uitwijken naar Volendam, toch gaan ze geloof ik...
1: Dat was volgens mij een optie, ja.
0: Was het plan.
1: Maar goed, Ajax staat toch redelijk goed voor nu, of niet?
2: Nou...
1: Ik vraag me af of ze überhaupt... Kijk, dit weekend krijgen ze even de kloten van FC Utrecht thuis. Dat ze altijd even slikken en weer doorgaan.
0: Ja, denk je? Ik weet het niet.
1: Ja, nou, 100%. Ajax wint zelden van Utrecht. Of gelijkspel, ze verliezen.
0: Ja.
1: Gaat niet gebeuren. Echt niet.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik zeker. Ajax is bang voor Utrecht. Ja, echt.
0: Dat denk ik niet.
1: Ja, 100%.
0: Elke club heeft
1: altijd een angstgegner. Ja, dat heb je gewoon. Dus ja, dat is gewoon, ja, dat is heel vervelend. We kunnen hem ook gewoon nu al afvinken.
0: Jij zegt dat is eigenlijk al besloten.
1: En die 3 punten gewoon in Utrecht neerleggen. Dan heeft iedereen vrij zondagmiddag. Maar verder gaat, ja, dat gaat gebeuren. Maar goed, ze staan 4e. En ze kunnen in principe nog, ze staan 1 puntje achter NEC. Dus een spannende strijd hoor.
0: Nou,
1: sowieso binnen, kijk, ja. PSV, dat is klaar. Maar,
0: maar die tweede plek, Champions League.
1: Nou, eigenlijk tussen 10 en 2. Het zit allemaal heel dicht bij elkaar.
0: Ja. Sowieso dit jaar wordt de na-competitie ook echt leuk, denk ik.
1: Ja, zeker, ja, zeker. Het is echt spannend. Ja. Het is echt leuk.
0: Even heel iets anders. Wij gaan de stem nog een keer aan je laten horen. Die een hoop mensen al wel dachten te herkennen. Het is denk ik ook wel een... hij is makkelijk
1: vandaag. Ik wist
0: het niet. Nee?
3: Hey, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Ja, wie is dat? 0909-3538. Voor het spel begin de dag met een mooi bedrag. Dus 0909-3538.
3: Hey, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
4: Wie? Ik vind het helemaal niet makkelijk.
0: Nee, echt niet?
1: Ik vind het ook heel moeilijk.
4: Geen idee.
1: Geen touw aan vast te knopen.
0: Nou ja,
1: welke categorie?
5: Nederlander?
0: Ja, ja. Nederlander. Nederlandse man.
1: Hij is zanger, sporter, presentator, journalist.
0: Hij doet wel meer dingen. Hij is, hij is veelzijdig.
1: Laat nu eens horen nog een keer.
3: Hey, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Nou, weet je het, hè?
5: Ja.
0: Nee. Bel maar.

0: Samen met Sera natuurlijk, Don't Leave Kylie hier in de 538-ochtendshow. 11:50 is het en ik heb zin om geld weg te geven. Het zou leuk zijn.
1: Pak je portemonnee, zou ik zeggen.
0: Ik kijk daarvoor heel graag naar Sophie.
2: Ja, ik sta klaar hoor.
0: Ik leg gewoon even alle druk bij jou. Want,
2: helemaal goed.
0: Gisteren ging het natuurlijk fantastisch. Toen had jij, op de een of andere manier had jij bedacht, ik ga echt de hardste draai ooit geven. En dat leverde €538 op.
2: Ja, dus dat ga ik gewoon nog een keer doen.
3: Dat is goed idee.
0: Laten we dat doen.
3: Goed idee.
0: Dan is dit de stem waar we om spelen.
4: Hé, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: En de hoogste

0: nachtegaaltje.
1: Begin de nieuwe dag met een mooi bedrag. Begin de dag met een mooi bedrag.
0: Voor het bedrag van 538 euro. Als het een beetje mee zit, gaat Ed een poging wagen. Ed, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Met Ed inderdaad.
0: Hey, dag Ed.
3: Leuke naam is dat, Ed.
0: Ed, ja.
3: Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey, wat is jij, of tenminste, wat is jouw antwoord als het gaat om de stem die we hebben laten horen?
2: Ja, ik meen Maxime Hartman te hebben gehoord.
3: Wat is hij? Presentator? Ja. Influencer of zo? Ja.
0: Maxime Hartman.
3: Ja. Opiniemaker?
0: Even luisteren.
4: Hé, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Nee, het is niet goed. Ed. Zonde, man.
2: Ja, dat is helaas. Ja. Jammer maar helaas.
0: Nou ja. Toch een mooi weekend. Nathalie, goedemorgen.
2: Van hetzelfde gewend.
0: Doei. Nathalie.
3: Naatje.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Weet jij wel wie we zoeken?
5: Ik denk Tel Bekkant.
0: Tel Bekkant.
3: Van de Lama's.
0: Van de Lama's. Onder
5: ja, van de Lama's. Ja.
0: En presentator van het perfecte plaatje.
3: Ja. Wel meer doet hij.
0: Leuke gozer. Ja.
4: Hey, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Oh, het is niet goed.
3: Hè?
0: Je zit warm, maar het is niet goed, Nathalie.
5: Oh, helaas.
0: En een mooie dag nog. Danny, goedemorgen.
6: Hoi, hoi. Goedemorgen.
0: Hey, wie zoeken we?
6: Jeroen van Koningsbrugge.
0: Jeroen van Koningsbrugge. Van
3: de Albert Heijn.
0: Ja, van de Albert Heijn ook onder andere tegenwoordig.
6: Onder andere, ja.
0: Even luisteren.
4: Hé, hey, maar dit is leuk. Dit wil ik vaker.
0: Ja, dat is helemaal goed. Yes. Je hebt het gewoon weer gedaan, hè, Sofie?
7: Ja. Met een aanloopje ook deze keer.
0: Gisteren werkt het.
7: Ja.
3: Ja, hij gaat nu ook weer werken. Dat is de grote vraag. We weten dat binnen een paar seconden...
0: Heb jij het rad gekraakt?
7: Ja. Nee, dat geloof ik niet.
3: Nee. Maar goed, hey.
7: Alsnog een lekker begin.
3: Ik wou zeggen.
7: Van het weekend in ieder geval 100 euro.
0: Danny.
6: Kijk. Ja, helemaal mooi.
0: Ja
3: toch?
0: Wat ga je ermee doen allemaal?
6: Nou, we zijn nou onderweg naar een weekendje Duitsland, dus we kunnen het goed gebruiken.
0: Oh, je zit dit weekend in Duitsland, leuk.
3: Lekker man.
0: Waar zit je?
3: De Moezel?
6: Ja, we gaan naar de Moezel.
0: Oh,
6: ja.
0: Nou, prachtig. Ja, dat is mooi.
6: Een kastel.
0: Mooi gebied.
3: Prachtig gebied, man.
0: En volgens mij wordt het hartstikke aardig weer.
3: Naar de Moezel?
6: Ja. We gaan lekker met de cabrio, dus dat komt helemaal goed.
0: Oh, lekker man, nou veel plezier.
3: Oh.
0: Heb een goed weekend, oké. Danny, die wint hier even 100 euro en begint de dag met een mooi bedrag. De stem dus van Jeroen van Koningsbrugge, die andere lama. Want daar zat hij ook in het team.

0: Adventure of a Lifetime. Muziek van Coldplay. Geweldige plaat ook van de band. 9:55 is het inmiddels geworden. Wij gaan ons opmaken voor het nieuws zo dadelijk. En daarna, en ik heb daar nu al zin in, toch een beetje de afsluiting van de week. En min of meer een soort start van het weekend. Dan weet je dat het echt bijna zover is. Rob Schepers, de week in Marliners. Hoor je hier zo dadelijk rond 9:15 een ochtendshow.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een

0: speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Ja, goedemorgen. De dag start bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt maximaal 19 graden. Dit weekend blijft het droog en gaan we geregeld de zon zien. Temperatuur dan 22 graden maximaal.
16: Lekker hoor.
15: Ja. Kom maar op. De files, waar staan ze?
16: We beginnen op de A12, Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 18 minuten. A16, Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht, 24. A58, Berg op Zoom-Breda bij Breda-West, 23 minuten. En flitsers op de A28, Assen-Hoogeveen bij Spier, 152,2. En de andere op de N203, dat is in beide richtingen bij Krommeni, 52,1.
15: 2:30, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, de KLM-stewardess van wie werd vermoed dat ze was besmet met het Hanta-virus heeft niks. Ze testte negatief, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Twee Britten blijken het virus wel onder de leden te hebben, zegt het VK. President Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. En naast de bekende klachtenlijn komt het LAX dit jaar met een stresslijn. En die is bedoeld voor leerlingen die willen praten over de druk rond de examens. Volgens het LAX ervaren ze vaak prestatiedruk, onder meer door school of social media.
15: Maar is het niet heel ouderwets om een lijn in het leven te roepen? Ik bedoel, deze generatie is toch alleen nog maar aan het alles
18: Snapchatten.
16: Snapchatten.
17: Ja, dat zou beter zijn. Je kan ook via examenklacht.nl digitaal je klacht indienen.
15: Zo, dat kan zo, ook zo. Nog, wat een noviteit.
17: En er zijn er al 600. Dus
15: nu al.
17: Het loopt lekker.

0: origineel van Talk Talk. It's My Life bij 538. Eventjes voor de voetballiefhebbers. Die het aandurven om heel lang in één ruimte naar heel veel voetbalwedstrijden te kijken. En dan ook nog eens een keer WK-wedstrijden. Let even goed op, want je kan daar €20.000 mee verdienen.
1: Oude WK-wedstrijden, toch?
0: Wedstrijden van 1974 tot 2022.
1: Oké. Okay.
0: Dus in die tijdspannen worden er...
2: Maar is dat alleen Nederlands elftal? Of gewoon kan je ook naar Ecuador tegen Paraguay kijken?
0: Volgens mij proberen we wel zoveel mogelijk Nederlands elftalwedstrijden
1: om eraan te komen moet je af en toe ook even...
0: Maar er zitten ook wel vreemde landen zitten er
2: tussen. Oké. Okay.
0: Maar dit is een uitdaging die 6 personen met elkaar hier aangaan. Die starten op 26 mei hier in de studio van 538 met z'n zessen voor een groot scherm op een bank. En degene die het langste volhoudt, die aan het eind van de rit nog...
2: Is de rit bijvoorbeeld, ze beginnen zoals om 7 uur, 's middags om 3 uur?
1: Nee, 24 uur.
0: Het is 24 uur per dag. Je gaat niet naar huis.
3: 24/7.
2: Je gaat niet naar huis?
0: Nee, nee. Het is non-stop.
2: Dan gaan heel veel mensen zich aanmelden. Is het man en vrouw?
0: Ja. Nee, mag meedoen.
2: Wat leuk, man.
1: En als je wint, krijg je 20.000 piek.
0: Zo. En een jaar lang gratis boodschappen.
1: Hey, hallo.
0: Ik weet niet wat de meerwaarde is.
1: Nou, het gaat redelijk gelijk op, maar ja...
2: Je krijgt dus €20.000
0: en een jaar lang gratis boodschap.
1: Toch fantastisch.
3: Oh, mooie prijs.
0: Dus je komt hier gewoon gezellig op de 26e van mei, kom je hier aanschuiven... en met een beetje geluk ben jij de laatste van die 6 die overblijft... en ga je met €20.000 en een jaar lang gratis boodschap naar huis... en heb je ook nog eens een keer alleen maar leuke voetbalwedstrijden gezien. Het zijn allemaal WK-wedstrijden namelijk die we hier tonen.
2: En waar kan ik mij aanmelden?
0: Op 538.nl, daar vind je een invulformulier... en als het je leuk lijkt... om mee te doen met deze challenge. En in de week van 26 mei dus even een weekje niet op kantoor hoeft te verschijnen... of op je werk. Dat is wel handig namelijk, want we hebben je wel 24 uur per dag nodig. Dan ben je meer dan welkom om langs te komen. Dus 538.nl, daar vind je alle informatie en de spelvoorwaarden. Want je moet wel een beetje in goede conditie zijn en natuurlijk. Dat is wel belangrijk, want je zit hier wel eventjes voor de buis. Ja. En er komen wat opdrachtjes tussendoor. Er zitten eliminatieronden ook zitten erin. Dus 538.nl voor alle informatie over het NK... WK kijken, want zo hebben we het

0: string. Sickness X hier.
1: Sensation.
2: Was de sensation-thema
1: ja,
2: dit?
1: Ja.
2: Al die sensation-thema's waren toch fantastisch?
0: De meeste wel.
1: Ja.
3: Volgens mij werden die allemaal hits.
2: Ja.
3: Sensation.
0: Sensation, The Anthem 2002. Kan ik me herinneren.
2: En toen 3, 4, 5, 6.
0: Die hebben we echt weken, wat zeg ik, maanden.
2: Je hebt toch een keer nog een soort revival gehad van Sensation? Een paar jaar geleden, dacht ik.
3: Ja. Die is niet van de grond gekomen.
2: Nee, dat was...
3: Beyond Sensation.
2: Ja, Beyond Sensation.
0: Was jij er wel eens geweest eigenlijk, Rob Schepers?
3: Nee, man.
0: Nee, was jij geen Sensation? Dat is wel een beetje jouw generatie ook.
4: Ja, maar niet mijn muziek.
0: Jij bent afgelopen dinsdag naar Tame Impala geweest, jongens.
2: Oh, maar dat is te gek.
0: Och, wat een show was dat.
2: Ja, waar zit je? Zit je op de wc?
4: Nee, ik zit in mijn... Ja, maar het is een beetje hollig hier, of niet?
2: Oh,
4: een
2: beetje hollig.
3: Schilder weer geweest.
4: Ik zal een beetje dichter tegen de microfoon aan praten.
0: Oh ja, dat is meteen ook... Maar Tame Impala is te gek, ja.
4: Ja, dat was fantastisch.
0: Oh.
4: Antwerpen waren we.
3: Oh, leuk. Ja, dat is bij jou dichtbij.
4: Ja, Amsterdam was uitverkocht meteen. Dus toen was ik maar naar Antwerpen gegaan.
2: Zij zijn populair, hè?
4: In een bepaalde niche wel, ja. Ja.
3: Herkende jij wel een beetje, Rob?
4: Wat zeg je?
3: Dat herkende jij een beetje.
4: Ik hoor van een bepaalde niche.
0: Maar hoe is het?
2: Goedemorgen.
0: Gaat het goed?
4: Ja, gaat goed. Jullie ook?
2: Ja, hier gaat het
4: ja, heel goed. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, bijna weekend, hè?
0: Nou, wow. Zeker. Jeetje, het is moet wel even wennen aan de geluidskwaliteit van jou.
4: Ja, joh, ik kan er niks aan doen. Nee.
3: Maar ben je groter geworden door al het geld wat je hier verdient? Of?
5: Je klinkt ook alsof je net wakker bent of zo.
4: Nee, ik was er om 7 uur al uit. Oh. Nee, echt serieus?
0: Ik klinkt ongelooflijk.
3: Of je in de badkamer zit, maar goed.
4: Nee, ik zit in mijn werkkamer, ik snap er niks van.
0: Werkkamer? Ja, heb jij een werkkamer?
4: Ik heb een werkkamer, ja.
0: Zo.
3: Is dat een theater?
4: Wat zijn jullie scherp, jongens.
0: Ja.
4: Dat is helemaal niet leuk, dit.
0: Nee. We gaan hem doen.
4: Yes. Zaterdag 2 mei, de 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Ja. En zo veranderde een avond stappen van Lionel noodgedwongen in een avondje hinkelen. Ik heb toevallig laatst bij de afdeling gevonden voorwerpen mijn schouders opgehaald. Lionel wilde in eerste instantie de kroegbaas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poot om op te staan. Ja. Zondag 3 mei, David Holmes, de stuntman die tijdens de opnames van een Harry Potter verfilming verlamd raakte, werkt aan een toneelstuk over zijn leven. Wel knap gemikt wanneer je bij een val van 50 meter in een rolstoel belandt. Het onderzoek naar het tragische voorval is destijds gedaan door de broer van David Holmes, Sherlock. Voor het ongeluk was de stuntman meegaand en energiek. Na het ongeluk vooral dwars en lazy. Het toneelstuk duurt liefst 5 uur, omdat de stuntman wil dat het publiek ook eens weet hoe dat voelt. Een lange zit.
1: Ziek.
4: Maandag 4 mei, supermarktketen Albert Heijn start een pilot met bodycams vanwege toenemende bedreiging en agressie tegen personeel. En terecht, want het moet afgelopen zijn met het asociale huftergedrag tegen supermarktpersoneel. Al dus Glennis Grace. Die tassencontroles zijn ook bloedirritant. Als ik zo graag wil dat een meisje van amper 20 graaiend op zoek gaat naar de inhoud van mijn zak, dan bel ik wel een escortservice. Laatst is er iemand na een tassencontrole opgenomen in het ziekenhuis met ernstige verwondingen die toegebracht waren met een mes. Bleek te gaan om een steekproef. Dinsdag 5 mei, toiletrolfabrikant Edet komt met revolutionair nieuwe wc-rol zonder kartonnen kokertje. Alweer een oer-Hollandse traditie die we van ons wordt afgepakt, al de Zwarte Piet. Mijn vrouw vindt het altijd bloedirritant als ik een lege wc-rol laat hangen. Nou, dat probleem is nu ook opgelost. Ik heb ooit een ex gehad die Edith heette. Was ook een scheidwijf. Je moet je ook niet al te lang vasthouden aan zo'n simpele rol. Aldus Ludo Sanders uit GTST. Woensdag 6 mei. Op een cruiseschip is door een besmetting van knaagdieren het gevaarlijke hantavirus uitgebroken. Ik kan met trots melden dat op mijn schip geen enkele passagier is overleden aan het hantavirus. Aldus de kapitein van de Costa Concordia. Niks nieuws, het hantavirus. Ieder jaar als het uitverkoop is bij Louis Vuitton krijgt mijn vrouw ook last van het hantasvirus. Verschrikkelijk. Je zult maar de bron zijn van een dergelijk dodelijk virus. Aldus een anonieme marktkoopman uit Wuhan. Beste gezondheidsinstanties, mocht ik iets voor jullie kunnen betekenen, jullie hebben mijn nummer, anders Siewert van Linden. Donderdag 7 mei, rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor verkrachting. Het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam. Maar genoeg over de gezamenlijke doucheruimte. Ali B. gaat nu in cassatie. Ik zou zelf eerder pleiten voor castratie. Wat is de overeenkomst tussen Ali B. en Koos Alberts? Allebei Nederlandse zangers die een tijdje hebben moeten zitten. Ik denk dat ik binnenkort ook een rechtszaak aanspan tegen Ali B. omdat hij jarenlang met zijn muziek stelselmatig mijn trommelvliezen heeft verkracht. En vandaag, vrijdag 8 mei, bijzonder bericht. Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en nu vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste voor vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie...

0: Harry Styles.
1: Met een superliedje, als je het mij vraagt.
2: Die kan nog een keer of 80 in de Amsterdam Arena staan.
1: Ja, dat is die ik denk een keer of 12 of zo.
2: Ik dacht
1: die,
2: 10 of zo.
1: Ja, het is echt in ieder geval een waanzinnig knap wat hij gaat doen. En ja, het schijnt ook wel echt een spectaculaire show te worden.
2: Ja.
1: Wij zijn rond voor vandaag. Zometeen hier de 538 werkdag die losbarst. En dat is de vrijdag, dus nooit een grote ramp. Want dan ga je op naar het weekend. En we wensen je ook een heel fijn weekend. Morgen het beste van de ochtendshow. En maandag een gloednieuwe.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
6: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdag cadeau, print en go bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
19: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
0: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
0: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
14: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
20: gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
22: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
25: 538 Nieuws.
26: 10 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen om politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hantavirus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. En naast de klachtenlijn komt het LAX dit jaar ook met een eindexamen stresslijn. Volgens het LAX ervaren leerlingen namelijk vaak prestatiedruk, onder meer door social media en minder persoonlijke aandacht op school. En met die lijn kunnen ze erover praten. De eindexamens zijn vandaag voor zo'n 185.000 middelbare scholieren begonnen. Dan nog het weer. De dag is zonnig begonnen. Vanmiddag komen er stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
28: Ja, Florentien, dankjewel. Sterkt als je met die eindexamens bezig bent. Oh, wat een stressvolle tijd. Dat was
27: eindelijk.
28: Back in the days ook al een stressvolle tijd. Al die gasten die op je vingers keken en zo. Ik vond het wel dingetje.
27: Schuilen. Ik droom er soms nog over.
28: Een horror, toch? Nou goed.
27: Ja,
28: situatie op de weg dan. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 18 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijzoord, vrachtauto met pech daar, 28. En op de A50 Apeldoorn-Os bij Grijzoord, 20 minuten. A4 Heiningen-Bergen op Zoom. Bij Heiningen, er wordt geflitst, 212.2. En de A4 grens van België, Bergen op Zoom, 236.3. De A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk. Daar doet Omagent flits-examen bij 58.0. En ook op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Barendrecht, 61.9. En dan de vrijdag werkdag trapt zometeen af met de 5 van het bedrijf van Robin en zijn team bij Sign Power.
29: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
30: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
31: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
32: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
33: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
34: Oh yeah.
33: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: over 10. En goedemorgen, Robin.
1: Goedemorgen, met Robin.
0: Ja, hartelijk welkom, Robin van SignPower.
1: Ja, klopt.
0: Je bent mede-eigenaar. Jullie doen online marketing, hè?
1: Wij doen online marketing, ja.
0: Dus de Google Ads-strategie, jullie zijn overal, zorgen jullie dat de klanten zichtbaar zijn, gok ik.
1: Ja, klopt. Google Ads en Google Shopping op social media, alles. Nou. Op de best marketing. Voor SignPower, dat is waar we mee bezig zijn, zeker.
0: Leuk. Met hoeveel mensen doen jullie dat?
1: Wij zijn met z'n vijven.
0: Kijk, dat is even belangrijk voor de chef inkoop taarten.
1: Ja.
0: Dus vijf man, doen we altijd een beetje plus één. Hè? Dus als het toevallig visite is, dat je ook een stukje kunnen meepikken.
1: Oh, gezellig. Ja, ja, voor de buurman.
0: Precies, voor de buurman wel zo belangrijk. Hey, we sturen taart naar SignPower. Waar zijn jullie gevestigd?
1: Wij zitten in Hendrik Ido Ambacht.
0: Kijk, het altijd gezellige Hendrik Ido Ambacht.
1: Ja.
0: Ja, ja, mooi man. Ja. Hey, en hoe is de muzikale verdeling qua smaak op de zaak?
1: Nou, dat is heel uiteenlopend, joh. Wij vinden alles leuk. Al is het een beetje, al heeft het een beetje een deuntje en een leuk melodietje. Dan, ja, dan vinden we het al leuk. Beetje Nederlandstalig.
0: Ja,
1: ook
0: leuk.
1: Altijd leuk.
0: Altijd gezellig. Dus als er meegezongen kan worden, dan zijn de heren en dames bij SignPower eigenlijk tevreden.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. En natuurlijk bij het verkopen van keuringstickers.
0: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk
0: heel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Hey, mooi. Robin, we draaien jullie vijf voor een bedrijf. Er komt taart aan, zo snel mogelijk. Ga ervan genieten en een hele mooie dag daar.
1: Heerlijk, dankjewel.
0: Goed weekend vast, hoi.
1: Yo, doei.
0: Het vervolg van de vijfde bedrijf voor SignPower. Bruno Mars, Lady Gaga.

terug in de tijd. Sign Power, vandaag een gezellige gast in de vijf van de bedrijven Radio 58. Denk je, hey, gezellig Dennis. Taart voor de afdeling gratis en mijn favoriete hits op 58. Aanmelden doe je via 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. Gezellig als je opgeeft voor de vijf van het bedrijf.

0: Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hi, dag.
4: Hoi, hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi. Geef jouw thuis sfeer met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de 538-werkdag.
21: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500... extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: Even over later.
23: Ik ben aan het streamen.
22: Oh, sorry.
23: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
22: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
24: 538. Dennis Ruijer.
25: Ja, de beste tijden om te luisteren naar 538.

Carlos Santana, Wyclef, Maria Maria, 50 werkdag. Het Guinness Book of Records, de Bijbel, het grote boek van de Sint. Allemaal boeken die in het niet vallen, naast het notitieblok van deze gast, namelijk Alex Warren. Hij draagt hem altijd bij zich wanneer hij liedjes gaat schrijven voor zijn album. Van losse titels tot random zinnen, zelfs kleuren schrijft hij op in zijn notitieblok.

Ja, bij de volgende actie moet je eigenlijk proberen om die eyes niet closed te houden. Want dan gaat het helemaal fout. Jisoo en Zayn, eyes closed. En die doen precies wat je niet moet doen. 58. Voor de actie moet je je ogen open houden als je meedoet aan het NK-WK voetbal kijken. NK-WK voetbal kijken. Jazeker. Dan is het de bedoeling dat je zo lang mogelijk aan één stuk doorkijkt. Naar alle wedstrijden natuurlijk van Oranje. Onze leeuwen. En dat doe je dan tegen andere voetbalfans. Terwijl jullie ondertussen dan getest worden op de voetbalkennis ook. Ja, ik zeg het, een pittige beproeving. Maar dat betekent natuurlijk ook high risk, high reward. Een mooie beloning. De winnaar, je krijgt 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. In deze tijd ook lekker. Ja, gaat bij jou dan de bloeddruk al een beetje omhoog? Voel je die endorfine, adrenaline? Begint het een beetje rond te pompen in je lijf? Dan moet je snel naar 58.nl/acties. Vandaag is namelijk de allerlaatste aanmelddag voor het NK-WK voetbal kijken. Ah, ik heb er wel zin in. Volgens mij zondag 14 juni Nederland-Japan, toch? Wordt gespeeld in Dallas. En dan zaterdag 20 juni in Vuijbenhoofd. Volgens mij moeten we tegen Zweden. Dat wordt er gespeeld, ik dacht, in Houston. Nou goed, geef je op. 58.nl voor het NK-WK voetbal kijken. 20.000 euro te winnen. En natuurlijk dat jaar lang gratis boodschappen.

0: Van Mieu in Dark Before the Dawn op 58. Lekker hoor, een beetje zo'n dagdroomliedje, heerlijk. Van Mieu, een beetje directer, heb ik ook al horen zeggen. Hoe is de gemoedstoestand? Ja toch, het is vrijdag richting een splinternieuw weekend. De Dance Mash Classic zometeen. Ook uitgenodigd in de line-up Timbaland met die banger met Carrie Hilson, The Way You Are. Esther met het nieuws van 11 uur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto?
1: Ja, welke vrouwenmagneet massaal wordt gedumpt?
0: Dat en meer, zometeen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
11: Kippie.
12: Het goed!
13: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
14: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Je

0: die het een tikje anders doet.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten en de A16 is deels dicht. Nederland voelt zich verantwoordelijk voor alle passagiers op het cruiseschip waar meerdere mensen overleden zijn aan het Hantavirus. Niet alleen voor de Nederlanders. Het schip komt dit weekend naar de Canarische eilanden, zegt zorgminister Hermans.
8: Nu is het zaak, als die boot hopelijk in de loop van zondag aankomt in Tenerife, dat we de Nederlanders aan boord en natuurlijk ook alle andere mensen zo snel mogelijk naar hun eigen land kunnen vervoeren.
7: Nederland werkt daarvoor samen met Spanje en andere organisaties. De beroemde Britse natuurfilmer Sir David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag en prins Harry eert hem in een Amerikaans blad Time. Daarin noemt hij Attenborough de stem van de natuur. Kinderen leren door hem de natuur niet kennen uit saaie schoolboeken, maar in haarscherpe beelden, ondersteunend door zijn unieke stem. En als je goedkoop naar de concerten van Harry Styles wil, dan is dit je kans, want de tickets van zijn concerten in Amsterdam worden namelijk ineens massaal gedumpt. Begin dit jaar vocht de fans er nog om en nu staat Ticketsweb en Ticketmaster er vol mee, vaak met veel lagere prijzen. Muziekjournalisten denken dat fans uit paniek de tickets kochten of gehoopt hadden op winst. En ook de hoge kosten voor het reizen en de hotels zouden niet echt meewerken. En dan het weer nog. Het is nu nog zonnig en vanmiddag is er een mix van wolken en zon. En het blijft nagenoeg overal droog. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het iets koeler, dan is het 13 tot 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Maar stel je voor, je bent Harry Styles. Iedere artiest is wel ergens in de kern een beetje onzeker. En dan hoor je van je management, well, your tickets are being completely dumped in the Netherlands. Oh. En dan moet je nog optreden.
7: Ja.
9: Dat lijkt me toch echt, wat vreselijk moet dat voor Harry Styles zijn.
7: Je ligt in de uitverkoop.
9: Dan ben je zo groot, maar je ligt inderdaad in de tientjesbak, zeg maar ineens. Oh, arme Harry Styles. Ik gun hem toch meer, eigenlijk dat.
7: Oh.
9: 538 verkeer dan. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug ben je 23 minuten langer onderweg. A20 Gouda Hoek van Holland, Nieuwerkerk aan Den IJssel.

0: A12 Ede-Maren bij Leersum 85.5. A13 Rijswijk-Rotterdam, Delft 14.3. En de laatste, de A20 Gouda-Rotterdam, Capelle aan den IJssel 39.5.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: 538. Lekker hoor, richting het mini-pensioen, de vrije dagenzone, de prikklokvrije zone, oftewel ja, het weekend.

0: Ja, lekker kampvuurhitje hoor dit. Knisperend vuurtje, lekker buiten in de natuur. Max en Annie Grammer, drankje bij The Thing I Love.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, ik neem je even mee op een reis naar de dansvloer van rond het COVID-tijdperk. Iedereen zat natuurlijk thuis een beetje illegaal te racen met vrienden. Ook deze gast uit de UK, Jax Jones. En zijn medicijn tegen de lockdown blues was zoveel mogelijk blije muziek luisteren. En dankzij de volgende track raakte hij verslaafd aan de Eurodance sound. Dat was namelijk, ken je hem nog, die gast van Hathaway. What is love, baby don't hurt me. What is love, baby don't hurt me. Een hit uit de jaren 90. En ja, het werd een missie. Hij wilde een track maken die het oldschool Eurodance gevoel kon samenvatten. 11 maanden en 140 versies later is het hem dan definitief gelukt. En in 2022 verschijnt deze track samen met de Britse zanger M&EK. En het is een favoriete track die hij ooit heeft gemaakt, zegt hij vandaag dus terecht. De Dance Smash Classic, Jax Jones, M&EK. Where did you go? 0538.

0: Yeah.
1: Christina en Genie in the Bottle.
2: De 538 Inject Bali.
1: Ja, terwijl de één vandaag misschien aan het aftellen is omdat het einde van de werkweek is, lekker bijna weekend, is het voor de ander vandaag natuurlijk het begin van iets belangrijks in het leven. Vandaag de eerste centrale schoolexamens. En dan denk je toch zelf ook weer even terug van, oh ja, waar was ik met mijn hoofd op de dag dat je weet, je wordt wakker? Vandaag is de dag. Hier heb ik naartoe gewerkt. Of misschien net niet hard genoeg aan gewerkt. Kan ook natuurlijk. Vandaag de eerste schoolexamens natuurlijk. Een dampende gymzaal vol zenuwachtige tieners. In iedere hoek docenten met haviksogen. Die soms niet helemaal goed opletten. Of er nou wel of niet wordt afgekeken en zo. Natuurlijk slimme technieken bedenken. Met UV-licht en dan zo'n, weet je, zo'n UV-lampje, zeg maar, weet je, met de onzichtbare stift, dat soort dingen. En klachten indienen bij het LAX. Volgens mij vandaag wiskunde VMBO, ook kunst- en bedrijfseconomie. Ja, moet je vandaag aan de bak of ken je misschien iemand die eraan moet geloven qua examens, misschien wel je zoon of dochter? Deel dat even in de 538 Incheck Bali. Ook als je gewoon snode weekendplannen hebt, waar zit je op dit moment? Waar ben je ingecheckt bij Radio 538? Leuk als je vandaag even een berichtje stuurt met de 538-app. Spreek even een berichtje in voor die Incheck Bali bij 538. Je 5-6 werkdag voor de vrijdag. Lucas en Steve zijn hier. Dit is

0: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
1: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
0: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
1: Dan win je 20.000 euro.
0: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
1: Aanmelden via 538.nl.
0: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
13: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels. Altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blijft.

0: dichtbij blijf. Ofion, hypotheken vanuit het hart.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 538 Dennis Ruijer.

0: Miles Smith, Niall Horan. Misschien luisteren jullie wel tijdens de full self-driving mode van je auto. Drive safe. Vrijdagmorgen Radio 58. Even de incheckbalie met je doornemen. Hey Dennis, en Cynthia. Vandaag doen mijn dochters Jentel en Zoe examen wiskunde. Succes meiden, jullie kunnen het. Ah, dat is lief. John die is met de vrachtwagen onderweg richting Eindhoven. Ik wil mijn jongste dochter enorm veel succes wensen met haar examen wiskunde vandaag. Zet hem op, mop. Lucy die appte. Mijn dochter Zee start vandaag met haar eerste examen wiskunde ook. Ik wens haar heel veel succes. Ontzettend trots op haar. En een appje van Kim.
1: Hi, hi, hier Kim, moeder van twee dochters die allebei examen gaan doen. De ene begint vandaag, die doet VMBO en de andere gaat maandag de eerste doen. Die zit op het gymnasium. Super spannend. Echt, ze hebben er heel veel zin in, maar ze vinden het heel spannend.
0: Ja, natuurlijk, dat is echt de zenuwen die vol aanstaan met die eindexamens. Marjolein, die hebt Dennis lekker thuis aan het werk. Met natuurlijk 5-8 aan tijdens de 5-8 werkdag. Johnny, die is lekker bezig met een Rio-klus. Ergens in Amsterdam, Dennis lekker Rio-buis onder een vloertje. Wat drap, maar de radio staat wel op 5-8. Dat is mooi. En ook Rolinka stuurde een appje.
2: Lieve Nina, heel veel succes met je examens. Je begint vandaag met wiskunde, de moeilijkste. Dus de koppen ze straks af. Je hebt daar hard voor gewerkt en ik ben echt super trots op je. Blijf rustig, vertrouw op jezelf en geef gewoon het beste wat je kunt. Zet hem op, lieverd. Je kunt het. Ah, liefst mama.
0: Ja, Rolinka, dankjewel voor Nina. Succes allemaal met die examens, hè.

0: Clarkson. Radio 5 Jet Behind These Hazel Eyes. Vandaag op de radio in Evers & Co. Vrouwtje te gast, die heeft een nieuwe single vandaag gedropt. Die is lekker. Miss Montreal en Jeroen en Tijl van de Lamas. Dat wordt gezelligheidsmiddag Evers & Co. Vanaf 2 uur precies op Radio 58. Yoga-docent van de sterren, Valentijn, heeft weer een mooie kritische omschrijving van het volgende liedje.
1: In de grote kosmische tombola zet ik al mijn karmapunten in op jou. Als de wereld vergaat, hoop ik dat we in ieder geval matchen met onze aura's. Want laten we eerlijk zijn, verlicht raken is leuk. Maar als ik dan toch moet reïncarneren, dan alleen als jouw favoriete huisdier of die veel te dure havermelklatte in je hand.
0: Ja, die havermelklatte wordt ook duur betaald tegenwoordig, hè? En de reïncarnatie van een favoriete huisdier, ik zou toch een koala willen zijn in een volgend leven. Lijkt me best lekker. Bruno Mars is hier. Risk It All, 538.

0: grapje van Jaap. Dennis, tot wanneer kan ik me opgeven voor het NK-WK kijken? Jaap, alleen vandaag nog. Ga naar 538.nl/acties. En dan komt het helemaal in orde. 20.000 euro te winnen, een jaar lang gratis boodschappen. Ik zou doen, 538.nl/acties. Had ik dat al gezegd? Oké. Okay. Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Lindo heeft onder andere Raven Lanay en Offenbach mee. En Esther heeft het nieuws. Es, wat zit erin?
1: Ja, er is meer bekend over de explosie bij D66. En komt Dick Advocaat terug als bondscoach van Curaçao.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl.

0: Plus.
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
3: Ja, zo lastig.
4: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: Van Sikkens, nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: Waar ben je nou? Wacht even, je gaat iets missen. Heb jij je microfoon? Hij moet het wel doen eigenlijk.
10: Ja, maar
9: doet het niet. Pak eens een andere. Andere microfoon. Ja, even die microfoon.
10: Hoor je me nu? Ja, dit gaat goed.
9: Ik heb gehad om te luisteren.
10: Soepel. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af en daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak wel een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. In een bank in de Duitse plaats Sinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is veel politie en het centrum van Sinzig is afgesloten. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Dick Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou wel graag willen dat Dick Advocaat terugkomt. Het weer dan nog. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het blijft nagenoeg overal droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en regionaal ruim 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Ja, je was te horen. Ja, dat is helemaal goed. Ja,
10: top. Gelukkig.
9: Ja, fijn, hè, wel. Even kijken naar het verkeer. Het is al een beetje druk op de A1. Apeldoorn naar Amersfoort voor Hoevelaken kwartier plus de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Ja, de IJsselbrug werkzaamheden 34 minuten daar momenteel. En de A58 Vlissingenberg op Zoom voor Rilland 10 minuten plus. En ik zie hier nog een ongebruikelijke, de A208 Haarlem-Velsen bij IJmuiden, 12 minuten. Controles, A1 Apeldoorn-Barneveld, 77,9. A15 Ochtendijl, 124,2. A20 Gouden-Rotterdam, 39,5. En de A31 Leeuwarden-Harlingen, 31,1.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Are you drinking my Mullermilk protein?
14: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
15: 538.
16: Lindo, daar zijn we weer.
9: Oh, gezellig, lekker richting het weekend met Leven de Neef.

ik er extra naar uit. Ik weet niet, het is ook een mooi weekend volgens mij. Het is ook wel een keer lekker dat niet op vrijdag mooi weer is en dan zaterdag zondag regen was. Zoals vorige week, dat willen we niet, toch? Lindo is eraan. Geef jezelf maar een schouderklopje. Je hebt de laatste dag van je werkweek gehaald. En vrijdag, het is toch een beetje de dag waarop iedereen productief lijkt. Terwijl je eigenlijk in je hoofd al een beetje de bitterballen en de bieren aan het bestellen bent. En dat snap ik helemaal, dat mag ook. Geen enkel probleem. We zijn er voor je op de laatste vijfdag werkdag van deze week met... Ja, dit is mooi. Sienna Spyro.

0: Beautiful People bij 538. Die was speciaal voor jou. Ja, mooi. Het is tijd voor de dingen die. Dingen die je kan zeggen in een bepaalde situatie, maar ook in een sekstape. Ja, ja. We zoeken vandaag naar de...
1: Dingen die.
0: Dingen die je kan zeggen in een all-you-can-eat restaurant.
1: Ook in een sekstape.
0: Lange term. Dingen die je kan zeggen in een all-you-can-eat restaurant, maar ook in een sekstape. Bijvoorbeeld, dat was verrassend lekker. Of je mag het 3 per ronde. Of deze is niet meer warm. Zou ook nog kunnen. Dat kan je allemaal zeggen in een all-you-can-eat restaurant, maar ook in een sekstape. Jouw suggestie, van harte welkom. Spreek hem even in, hè, via de 538-app. Pak die 538-app op je smartphone. Druk op dat WhatsApp-icoontje en dan kom je in WhatsApp. Kan je daar een voice-berichtje maken. We zoeken de dingen die je kan zeggen in een all-you-can-eat restaurant, maar ook in een sekstape. Zometeen een mooi overzicht van alle leukste.

0: Free ride.
1: Dingen die.
0: Dingen die je kan zeggen in een all-you-can-eat restaurant.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, we zoeken naar de leukste voor zometeen. Gaan we binnen een minuutje gaan we even een overzicht doen van de allerleukste. Kijk, zo moet het dus niet. Michel.
2: Gadverdamme, heb ik nou een haar in mijn mond?

0: Restaurant, maar ook in een sekstape. Laat het weten via de app. Spreek hem even in. Zometeen gaan we het weekend vieren met Somber.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
3: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op Ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang. 1 roze droom, de Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
14: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Gamma! Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
21: Oh yeah.
20: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
23: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
24: Binnen 1 minuut
25: meer muziek
24: tijdens de 538 werkdag.
26: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
27: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neuspray. Kruidvat, steeds verrast.

0: altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: 538 Lindo Duval. En zometeen de dingen die en nu somber en homewrecker.

0: Friday again. Lekker richting Evers en Co. Vanaf 2 uur het officiële inluidprogramma. Of weekend inluidprogramma natuurlijk. En laten we eerst even kijken naar alle dingen die je kan zeggen bij een all-you-can-eat restaurant. Maar ook in een sextape. Het is weer te veel. Ik moet een keuze maken, want ik heb gezegd binnen 1 minuut.
1: Dingen die
0: je kan zeggen bij de all-you-can-eat.
1: Maar ook in een sextape.
0: Hoppakee, daar gaan we. Chantal.
2: Heerlijk mezelf voldouwen.
0: Ja, lekker begin. Laten we dat gewoon even. Hoppakee, zo recht van man. Peter.
3: Ik dacht dat de oesters vers waren.
0: Kan bij allebei. Oesters vers, ja. En Karin.
4: Wat een slappe hap.
0: Dit is slappe hap. René.
5: Dus voor 50 euro mag ik doorgaan tot ik niet meer kan?
0: Ja, je krijgt daar ook nog wat eten bij. Steffi.
6: Daarvoor zit ik echt, echt, echt helemaal vol.
0: Helemaal vol, ja natuurlijk, ja. Peer, dit is meer ook de manier waarop je het inspreekt.
7: Nee, ik hoef geen paling. Ik heb hier al een dikke T-bone.
0: Dat is toch leuk. Melissa.
8: Wow. Dat is veel vlees.
0: Dat is veel vlees, ja. Dit kan je zeggen bij een all-you-can-eat restaurant, maar ook in een sextape. Fanny!
9: Als ik met meerdere kom, krijg ik dan groepskorting.
0: Fanny, Fanny. Mariska.
10: Oh, gadver, het ruikt hier een beetje naar vis.
0: Ja, het zat er wel aan. Ja, die zat, nee, ja natuurlijk, die kan je verwachten natuurlijk. Nog even, Patricia nog even.
11: Ik weet niet of dat er nog bij past.
0: Ja, kan natuurlijk. En Sjaak.
12: Hallo. Mag ik hier alles proberen?
0: Ja, mag hier alles proberen. Leuk. Dankjewel allemaal voor het inspreken. De allerlaatste nog even. Wat kan je zeggen bij een all-you-can-eat restaurant en ook in een sextape? Angela.
13: Klaar voor de volgende 6.
1: Dingen die.
0: Dankjewel, Angela. Je krijgt een 5-jaar tosti uit. Dan gaan we even richting jou sturen. Komt eraan. Stormde jij ook onderweg. En nu Coldplay. Dit is Viva La Vida bij jou 5.

0: Een van de grootste bands aller tijden. Storm Milieu, en zojuist door die Queen. Don't Stop Me Now. Ja, nee, maar Storm Milieu is natuurlijk letterlijk een van de grootste bands aller tijden. Je hebt hartstikke veel bandleden. En Queen is misschien wel figuurlijke zin de grootste band aller tijden. Er valt over te discussiëren, maar dat verlies je, want dat is gewoon zo. Je weekend staat in de startblokken. De officiële aftrap door Evers & Co. vanaf 2:00. En wat komende week...
1: 538.
0: De belangrijkste dance track is, dat hoor je nu, deze zomer wordt historisch. Ja, als Calvin Harris met deze kreet nieuwe muziek aankondigt op zijn socials, dan weet je één ding zeker, je kan je face-slippers uit hun winterslaap gaan halen, want voor zijn nieuwste werkt Calvin samen met de Ierse zanger en DJ Jazzy. Resultaat is de track Satisfy, en die laat bijna letterlijk de zonnestralen uit je speakers schieten. Satisfy van Calvin Harris en Jazzy hoor je de komende week extra vaak hier bij 538, want het is de gloed gloednieuwe
1: Radio 538 Dance Smash.
2: Calvin Harris, Satisfy.

0: hoorde Suzanne Freek en daarvoor de kerstverse Dance Smash bij 58. Satisfy van Calvin Harris en Jazzy. En nou denk ik dat dat zo'n liedje is dat we misschien nog wel tot de hele, ja, zeg maar de hele zomer lang kunnen gaan omarmen hier bij 58 samen met jouw goedkeuring uiteraard. Zometeen Bruno Mars en I Just Might komt eraan.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Het goed!
15: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Schuren, afplakken, lakken.
18: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
22: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl. Carwei.nl.
0: Nu bij Carwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
14: 538 Nieuws.
23: 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere gisteren. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand eraf. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Het zorgt voor veel problemen bij organisaties als de Universiteit Utrecht en het CBS. Universiteiten hebben hun studie-apps uitgezet na de grote hack bij de leverancier van Canvas Software. Hackers hadden de apps waarmee studenten opdrachten kunnen inleveren en cijfers in kunnen zien overgenomen. Eerder hadden ze al namen en mailadressen te pakken gekregen. De universiteiten proberen alle lessen wel gewoon door te laten gaan. In het Duitse plaatsje Zinzig ten zuiden van Bonn is een gijzeling in een bank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand na een dronecrash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Het 538 weer, zon en wolken, het blijft droog met lenteachtige temperaturen, 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538.
25: Dankjewel, even kijken naar de weg. Het is druk op de A12, Oberhausen Arnhem tussen Oudijk en ja, de IJsselbrug. Werkzaamheden 3 kwartier inmiddels. En dan even naar de A16, Rotterdam Breda voor Zwijndrecht 34 minuten. En de andere kant op Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum 36 minuten extra. Dat zijn de langste en meest opvallende vertragingen van dit moment. Standaardcontroles, A1 Barneveld Apeldoorn 56-2. A15 Nijmegen-Ochten 141-1. A20 Gouda-Rotterdam bij Capelle 39-5. En de A73 Venray Nijmegen 83-9.
26: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
27: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
28: Aldi. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
30: Mamma mia, dat is goedkoop.
27: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
29: Aldi. Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: 538.
31: Lindo de Vaart.
25: Hoppakee. Ik kan het weekend al zien. Ik hoop jij ook. Ja hoor, staat voor de deur. Ik zie het. Bruno.

Topic, Fireboy en Nico Santos. Je hoorde Buddy bij 538. Met de Evers en Co. Countdown klok. Staat alweer op zo'n 50 minuten. Vanmiddag in de spotlights op de groenpaarse loper. Singer-songwriter Vrouwkje is er. Je lachspieren krijgen een workout van Tel Bekkant en Jeroen van Koningsbrugge van de Lama's. En ook Miss Montreal komt langs met nieuwe muziek. Wat me altijd opvalt aan de social media van Sanne Hans, hè, van Miss Montreal, dat ze zo vaak op vakantie is. Het lijkt erop alsof zij 50 weken per jaar lekker op vakantie. Ik zie altijd foto's van surfen en lekker zon en strand en zo. Ja, dat hebben ze niet zoveel in Datumsvaart volgens mij, waar ze vandaan komt. Toch surfen en strand en zo. Dus deze vrijdagmiddag even de antwoord op.

Direct, Won't Fall. Weet je nog, het WK, was het 2010 in Zuid-Afrika, WK voetbal 2010. Als allemaal die vuvuzela's, weet je, op de tribune. Klonk de hele, elke wedstrijd klonk zo. Was echt heel vervelend. Zou je hier gewoon nog even een uurtje of vier naar kunnen luisteren? Als je weet dat je er 20.000 euro mee kan verdienen. Je zal hier toch doorheen moeten, want je kan je, en dat kan alleen vandaag, nog opgeven voor het NK-WK voetbalkijken. Het NK-WK voetbalkijken, Joris, dan ga je alle wedstrijden van ons oranje voetbalteam van de afgelopen WK's ga je allemaal kijken, achter elkaar, dag en nacht. En als je het langste volhoudt, win je 20.000 euro. Ga naar 538.nl en onthoud vast, als je dus ook door die vuvuzela's heen moet, die zitten er ook gewoon.

0: is Survivor 58. Waar je zo meteen mee teruggaat in de tijd naar een hit uit 1999. Het jaar dat, als je iets terug wilde kijken op tv, je ervoor moest zorgen dat je je videorecorder goed had geprogrammeerd. Weet je nog? Hoe vaak heb ik hem niet op de verkeerde zender geprogrammeerd? Zat je naar de EO jongeren dag te kijken en ik, dit is helemaal niet de film die ik wilde zien, weet je wel. Wat was 1999, als jaar was, voor jou of voor jaar? Kan je dat nog herinneren? Wat gebeurde er in 1999? Waar je zegt, ah, dat vind ik echt het hoogtepuntje. Spreek dat even in met de 58-app, dan doen we zo over een overzichtje daarvan.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix. Voor maar 1,49. En ook fijn. Kleurige perkgoed hangpot XXL. Voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden.

0: en er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: 538. Lindo Duval.
10: Shakira.

0: Shepherd, Die Young bij 538. We zijn erbij op je werkdag, we zijn erbij in je weekend. We zijn erbij ook al in 1999. Wat was dat voor jaar, 1999, voor jou? Erik, die herinnert zich nog die Millennium Bug.
1: Dat was dat we naar het millennium toe gingen. Toen dachten ze dat alles stopte, dat geen computer het meer deed. En dat alles in de zoek zou lopen.
0: Ja, ik was wel een beetje zenuwachtig. Toch een beetje zenuwachtig. Dan bleek allemaal mee te vallen. Mirjam, 1999.
2: 9-9-1999 was mijn trouwdag.
0: Oh, dat is een mooie datum. 9-9-99, heel mooi. En Frans?
3: In 1999 werd ik voor het eerst vader.
0: Oh.
3: En dit jaar voor het eerst opa.
0: Hé, hey, wat leuk. Ja. En 538 was erbij in 1999. Met deze knaller van Alice DJ. Dit is Better Off Alone.

0: Het Evers & Co. Confetti startkanon staat klaar om over zo'n 10 minuten het weekend binnen te gaan halen. En nu eerst eens even gaan kijken wat de nieuwe 5-jaar favorite wordt.
1: 538. Favorite.
0: En die award gaat naar de Amerikaanse popprinses Olivia Rodrigo. Ja, ze is sinds een tijdje vrijgezel en dat gebroken hart heeft ze meegenomen naar de studio. En als je afvraagt hoe gaan zij en de ex samen, nou ja, haar liedje heet Drop Dead. Dus dan weet je een beetje wat hun, hoe hun verstandhouding is momenteel. Wil je Olivia Rodrigo live zien? Binnenkort win je hier bij 5-jaar kaarten voor haar The Unraveled Tour. Volgend jaar maart in de Ziggo Dome. Drop Dead van Olivia Rodrigo hoor je de komende week extra vaak, want het is de nieuwe
1: 538. Favorite.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Hi, dag.
5: Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl, sterk werk.
11: Olivia Rodrigo, The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
10: Stihl. Sterk werk.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
20: 538 Nieuws.
15: 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Cruiseschip Hondius dat zondag aanlegt bij Tenerife moet van de autoriteiten daar meteen vertrekken, zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Meerdere universiteiten en hogescholen hebben hun canvasomgeving uitgeschakeld na een grote hack. Hackers namen de systemen over waardoor basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt, zoals namen en mailadressen. Onder meer de UvA, VU en Erasmus Universiteit zijn getroffen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En tennisser Botik van de Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Talon Griekspoor al weten dat hij meedoet. De Libema Open, zoals het toernooi dan officieel heet, is van 6 tot en met 14 juni bij het Autotron in Den Bosch. Het 538 weer. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen er wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden van het land.
5: En dan de files, komers.
20: Ja, 23 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor de Martinus Nijhofbrug. Daar is een weg afgesloten in verband met de reddingen en bergingswerkzaamheden door een ongeluk. Vertraging daar een uur. Op diezelfde weg, de andere kant op voor de Martinus Nijhofbrug, staat er auto met pech en daardoor een half uur vertraging. En de A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug, een vertraging van 3 kwartier.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
23: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Joost ook, kijk maar achterom, daar ligt hij. En voor ons zien wij liggen, dames en heren, het weekend, dat komt eraan. Ik zeg goedemiddag Henk.
2: Ja, goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag. Ik zeg goedemiddag Kobus.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb jij een frivole blouse aan vandaag gekomen? Het viel mij op toen jij net op de parkeerplaats stond al.
2: Ik stond te roken.
0: Ja, ze wilde roken inderdaad, ja.
2: Ja, ik denk het is natuurlijk een hele sombere week geweest. Dus ik denk laat ik even wat iets fleurigs aandoen. En ik moet het toch een beetje van mijn kleding hebben.
0: Dat is bekend, ja. Een sombere week, heeft jouw woord er ook mee te maken?
2: Zal ik gelijk met mijn woord beginnen?
0: Ja, doe maar even dan.
2: Nou, mijn woord is brand.
0: Brand, ja. Dat
2: zegt natuurlijk op zich al genoeg. Het land staat ook in brand, maar dat niet alleen. Vandaag is het in Hardenberg, namelijk Aaltje Kraakdag.
0: Pardon?
2: En jij komt uit Hardenberg.
0: Ik kom er net vandaan, zeg maar.
2: En ken jij die dag, Aaltje Kraakdag?
0: Nou, de naam zegt mij wel wat, maar ik ben zo even kwijt wat het ook alweer was.
2: Vandaag in 1708 lag Aaltje Kraak in de bedstee en was iets met draad aan het doen, garen. En het garen viel op de grond. Aaltje pakte een kaars of een olielamp.
0: Waar gaat dit verhaal heen?
2: En ging vervolgens zoeken en stak het rieten dak in brand, waardoor vervolgens alle huizen in Hardenberg, 100 stuks toen nog, allemaal affikten.
0: Meen je dat nou?
2: Alles tot aan de grond af en dat is Aaltje Krakdag. En nou weet ik toevallig dat jij morgen jarig bent.
0: Dat toevallig, ja.
2: Je woont in Hardenberg en ik weet ook hoeveel kaarsjes er morgen op de taart komen. Pas je een beetje op, jongen.
0: Ik ga oppassen, gewoon voor deze tip. Hè. Dat is een goeie. Aaltje Kraak, ik zal het even meenemen. Ja, En jij, Henk?
4: Ja, eindexamens.
0: Eindexamens?
4: Ja, ik las dat ze weer begonnen waren en dan moet ik altijd weer terugdenken aan mijn eigen eindexamentijd. Een verschrikkelijke periode.
0: Ja, verschrikkelijk.
4: Maar dat telefoontje dat toen ging van je bent geslaagd, dat zal ik nooit vergeten.
0: Ja, dat heb ik nooit gehad.
4: Ik was er... Oh.
0: Altijd, telefoontje wel, maar niet je bent geslaagd.
4: Oh.
0: Ja, voor de MAVO. Maar wat was het telefoontje dan, Henk?
4: Nou, dat ik geslaagd was en dat had ik helemaal niet verwacht. Maar mevrouw De Wit, die zei van je bent geslaagd. Ik zeg,
0: dat was mevrouw De Wit. Die moest het bekendmaken.
4: Die moest het bekendmaken. Ik dacht eerst toch aan een grap. Ik zeg, dat kan niet waar zijn.
0: Nee. Je maakt een grap. Nog eens goed. Ik ben echt gezakt.
4: Is het echt waar? Het was echt waar. Met de hak open, de sloot. Maar daar ga je toch weer aan denken als je dan...
0: Ja, ik snap het.
2: Mevrouw De Wit die zou nu geen voet meer aan rondkrijgen in Nederland.
0: Mevrouw De Wit, nee, dat kon echt niet meer.
2: Nee, dat kan niet meer, hè?
0: Mijn woord. Ja, ik dacht even, moet ik dit zeggen of niet? Maar ja, wij doen toch altijd een beetje...
2: Wel ja.
0: Ja, wat je dan zo in de week bezighoudt of wat je opvalt, dat zeg je dan. Dus mijn woord is, en die komt misschien best onverwacht, diabetes. Ken je dat woord?
4: Ja, dat ken ik wel.
0: Ja, ik kende het woord ook. En ik heb dus anderhalve week geleden gehoord dat ik dat heb.
4: Och jeetje. Wow. Ja. Welke vorm?
0: Ja, ik ga er vanuit type 2.
4: Och jeetje.
0: Wat wel gek is, want ik dacht eigenlijk dat ik best wel redelijk gezond leefde, zeg maar. En, tenminste, in grote lijnen, zeg maar.
4: Ja.
0: Maar goed, het is natuurlijk een ding wat je veel hoort om je heen. En volksziekte nummer 1. En ik geloof bijna een miljoen mensen hebben het. Dus natuurlijk is het zo. Er zijn allemaal veel ergere dingen en dat soort dingen. Maar je leven staat wel even stil als je dat te horen krijgt.
4: Zo, zeker. Ja.
0: Want het vergt natuurlijk wel enige verandering. Zowel mentaal als, fysiek. Je kunt fysiek heel veel aanpassen in je voeding en in je eetgewoonte en in je beweging en zo. Maar mentaal ben ik daar nog niet klaar mee, zeg maar. Maar het is wel... het is wel even een dingetje.
2: De bruine fruitschaal maar afzeggen vanmiddag.
0: Nou, dat moeten we even bekijken. Maar,
4: dat mag toch nog wel.
0: Ja, dat zegt hij. Dat kan nog heel veel. Maar het gekke is dan, ik heb nu zo'n metertje om, zo'n glucosemeter zit dan. Ja. Maar je zit de hele dag erop te kijken. Dat komt natuurlijk omdat het nog vrij vers is.
4: Ja.
0: En ik heb nog geen medicatie.
4: Wordt wel minder toch
0: dat
4: straks.
0: Moet toch allemaal, het moet allemaal nog een beetje vallen. Maar, en nogmaals, weet je, ik kan ook het relativeren. Want er zijn ook mensen hier die denken, nou, ik wou dat ik dat had.
4: Ja.
0: Snap je? Dus zo is het wel. Maar zoals mijn moeder altijd zegt, iedereen heeft zijn eigen. En zo is het ook. Dus ik dacht, ik ga het toch even delen.
2: Ja, nee, dat is fijn dat je het even deelt.
0: Ja. Dus of jullie even op willen passen met de witte wijn vanmiddag.
2: Want, dat is goed.
4: Al die nemen wij dan wel.
2: En morgen geen taart op je verjaardag.
0: Ja, ik heb toch besloten dat ik het morgen even niet heb.
2: Oh, morgen
0: heb je waarschijnlijk niet verstandig.
2: Nee.
0: Ja, je kan, dus, kan zoiets ook al jaren hebben zonder dat je het weet. Ja. Hè? Ja,
2: dat is bizar. Maar hoe kwam je erachter dan? Waarom?
0: Ik ging googlen. Ik had zo'n beetje alle verschijnselen die je kan hebben. Alle symptomen die had ik. Toen dacht ik van, weet je, ik ga even zo'n bloedprikmetertje kopen. Ja, die ging door het dak. Ik denk, oh, dit is niet goed.
2: Weet je, Bina, man.
0: Dit is niet goed. En dan kom je in een soort molen, zeg maar, terecht. En dan, heb je ineens een heel ander... totaal ander toekomstbeeld is misschien een beetje overdreven. Maar je denkt wel, er gaan nu een paar dingen veranderen.
2: Ja, een disciplinair leven eigenlijk.
0: Ja, en een gezond leven, laten we daar ook voor opstellen. Dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. En discipline...
4: Ja, dat heb ik natuurlijk.
0: Maar we blijven lachen, lieve mensen. Want we gaan gewoon...

0: eind van week 19 en een volle show vandaag met live on stage. Vrouwtje.
1: Oh, leuk.
0: En Miss Montreal.
1: Oh.
0: Het is ladies afternoon vandaag. Leuk, leuk hoor. Ja. Nou, niet helemaal trouwens, maar we hebben ook twee studiogasten. Twee van de Lama's zijn hier, Tel Beckhant en Jeroen van Koningsbrugge. Komen met, ja, volgend jaar gaan ze een nieuwe show doen.
1: Nou nee, ze zijn eigenlijk nu al, maar die zijn allemaal uitverkocht.
0: Ja, die zijn uitverkocht.
1: En vandaag is het startschot voor de verkoop voor volgend jaar.
0: Dat zeg ik.
1: Dus ja, je zal maar succesvol zijn.
0: Nou, daar hebben zij last van. Nou, ik weet niet of ze er last van hebben, maar ze genieten er hopelijk met volle teugen van.
1: En nu je het toch over de lama's hebt, ja. We spelen ook vandaag weer Lama Lallen.
0: Ja, dat is leuk zeg. Dat hebben we natuurlijk een paar weken niet gedaan, omdat we al een stemmenjacht hadden. Ja, dat is een beetje hetzelfde natuurlijk. Maar wat voor bedrag zitten we eigenlijk komen?
1: 2600 euro.
0: 2600 euro kan er verdiend worden.
1: 3 liter benzine.
0: Met, ja, die stem is al maanden niet geraden, de Laller. En je kan op de site even kijken welke er allemaal al genoemd zijn.
1: 61 namen zijn er.
0: Ongelooflijk. Nou, je kan op een gegeven moment, dan komt die naam een keer. Dat kan niet, omdat er alle namen genoemd zijn een keer. Maar goed, dan hebben we natuurlijk nog de weekendquiz. Straks ook leuke prijzen mee te verdienen. Daarvoor moet je wel een beetje op de hoogte zijn van de actualiteit. Er is veel gebeurd natuurlijk de afgelopen week. En we spelen natuurlijk ook het legendarische Ken Uw Klassiekers. Ah, dat is allemaal nog een eind weg. Maar ja, hallo, we hebben nog ruim 3,5 uur om er wat van te maken deze middag. Zo is het ook natuurlijk.

0: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos!
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Je zou je...

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen.

0: 538. Vanmiddag in het noorden meest zonnig. 16 graden is het op de Wadden en tot 20 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. En dan de files, Kobus.
1: Ja, 39 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Ruim een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Daar is de weg afgesloten. Ruim een half uur vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor Brugkaterveer 2. Een vertraging van ruim een half uur.
0: 4:02. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Premier Rob Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius. Hij zegt net dat het een bekend virus is waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette totaal niet te vergelijken met corona. Asielminister Bart van der Brink wil alweer af van de grenscontroles op vaste plekken waar zijn voorganger Marjolein Faber nog mee kwam. Van der Brink wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. En dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten en dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis zou kunnen zijn. En de caravan maakt een comeback. Okay. Vooral, ja,
0: toch, Henk.
2: Pas maar op. Vooral jonge gezinnen willen er steeds meer mee op pad. De afgelopen maanden zijn er bijna 20% meer van die sleurrutten verkocht. Terwijl in andere Europese landen juist minder caravans besteld zijn. Daar gaan campers juist weer wat harder.
0: Ja, campers. Dat lijkt me ook altijd met zo'n camper. Weet je, dan ga je ergens staan. Nou, en dan heb je een mooi plekje. En dan doe je die dingen uit, weet je wel. Ja, die pootjes.
2: Ja. Ja, ja.
0: En dan sta je helemaal klein. Dan denk je, kut, ik moet nog even naar de supermarkt.
2: Ja.
0: Moet je al die pootjes weer indraaien?
2: Ja, kan je weer naar de... Ja.
0: Hè? Maar dat zal wel niet zo zijn. Maar
2: gewoon doe, hè, allemaal.
0: Ja, het is, vindt sowieso... Maar een caravan, dat... Ja.
2: Nee, vind je niks?
0: Nee, man, dat is toch verschrikkelijk.
2: Dat hadden jullie toch vroeger? Dan ging je naar Texel.
0: Nee, we hadden vroeger zo'n vouwwagen.
2: Oh.
0: Ja, later. Ja. Eerst hadden we zo'n klein karretje achter de auto. Ja. Daar ging alles in. Wekflessen met bonen, appelmoes, oma. Ja, alles moest mee naar Texel, weet
2: ja,
0: je wel.
2: Dat hebben ze daar natuurlijk niet.
0: Dat hebben ze daar allemaal natuurlijk. Daar had je nou alles mee van huis, weet je wel. En dan gingen we midden in de nacht weg, om 1:00 of 4:00. Mijn vader was muzikant. Ik kwam er om 1:00 thuis, weet je wel, 1:30. Nou, en die ging 2:00 slapen. Dan wij met z'n allen in zijn auto. Dat was het eerst nog strijd om bij mij een rijsttabletje in mijn mik te krijgen. Ik durfde geen tabletjes door te slikken. En ik werd altijd kotsmisselijk achter in die Opel. In die Opel Kadett.
2: Dan gingen jullie met z'n vijf.
0: En dan stond je dan in Texel. Dan stond je toen. En dan stond je 6 uur voor die boot te wachten. Dus dan kwam je daar aan om 6:00 's ochtends. En dan tegen 1:50 was je een keer aan de beurt voor de oversteek van een kwartier.
2: Dan ben je ook weer misselijk op de boot.
0: Ja, dan ben je weer misselijk op die boot. Nou, dan moet die tent moet opgezet worden. En mijn vader een gul graven, weet je wel, om de tent heen. Want dat mocht eens gaan regenen.
2: Ja.
0: Dat niet de bonen in tomaten zou ze de hele camping overdreven, zeg maar.
2: Wel slim van je vader.
0: Ja, maar ja. Een slimme man, ja, ja. Dat zeker. Nee, dus dat kamperen, dat heb ik een tijdje geprobeerd, maar dat heb ik toch afgezworen.
2: Dat doe je niet meer.
0: Nee. Maar goed, ja, bedoel, als je het leuk vindt. Maar ben je dus op een caravan, of niet?
2: Ach, wel nee zeg, verschrikkelijk.
0: Nee, ja. Ja, nou ja, als je er lol aan hebt, hartstikke leuk.
2: Ja, ieder zijn ding. Hè?
0: Nou, zo is het ook, Henk.
2: Ja, de landelijke adviesprijs voor benzine in Nederland is deze week verder. Nou, wat denk je?
0: Gestegen!
2: Ja, tot bijna €2,65.
0: Goedemorgen.
2: Daarmee is
0: 65.
2: Ja, per liter, hè?
0: Als je er omrekent naar guldens, word je helemaal gek.
2: Ja, moet je niet doen. Daarmee is benzine sinds bevrijdingsdag duurder dan ooit tevoren. Ondertussen is de literprijs bij veel tankstations in Duitsland onder de €2 gezakt.
0: Hoe kan dat nou?
2: Nou, dan is de accijns
0: ja, dat is de accijns, ja, precies. Ja.
1: Zal ik even een bizar feitje noemen?
0: Oh, dat is leuk. Ja,
1: nou, vandaag,
0: ja.
1: 8 mei 1985, 41 jaar geleden, ging de benzineprijs voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis door de 2-gulden grens.
0: 2 gulden, hè? Dat is 85 eurocent.
1: 2 gulden 1 betaalde je toen voor een liter benzine. 41 jaar geleden.
0: En toen spraken we er al schande van.
1: Ja, toen was het echt hoe.
0: Toen kregen we nog een kwartje van Kok.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dan lachen we nu om. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja.
1: We houden het op, hè?
2: Supermarkten in België mogen weer sigaretten gaan verkopen. Dat besluit komt nadat onder meer tabakproducent Philip Morris gelijk kreeg van de rechter. Het verbod gold sinds april vorig jaar. Dat wil zeggen, grote winkels mochten geen peuken meer verkopen, kleine nog wel. En de rechter vindt dat discriminerend. En daarom kan je straks weer in iedere Belgische supermarkt sigaretten kopen.
0: Ja, dat is makkelijk. Ja.
2: Ja. En koning Willem-Alexander, 59, heeft deze week...
0: Waarom zeg je dat erbij?
2: Oh, dat staat erachter.
0: Dat is in een bericht vaak. Dan denk ik ook, waarom staat altijd die leeftijd? Wat is dat? Maar goed, ja. Oké, ga verder, Henk, sorry.
2: Die heeft deze week voor de allerlaatste keer als co-piloot gevlogen met het regeringstoestel PH Golf, een Boeing 737.
0: Ja.
2: De koning vloog het toestel terug vanuit Venetië, waar hij samen met Maxima het Nederlands paviljoen op de Biennale had geopend.
0: De wat?
2: De Biennale is zo'n... Ja, zo'n festival is dat toch?
0: Oh ja, dat festival, ja. De banale.
2: Ja, Willem-Alexander gaat zich nu omscholen tot piloot op de Airbus A32 Neo.
0: Dat was het, wat ik zeg, ja, hij ging volgens mij naar de Airbus. Ja. Dat is een andere besturing, want ik heb wel eens in de cockpit gezeten van zo'n Airbus.
2: Maar waarom anders dan?
0: Nou, die besturen dat vliegtuig met zo'n joystickje aan de linker of de rechterkant, afhankelijk van waar de piloot zit.
2: Dat klinkt makkelijker.
0: Dat is ongelooflijk, dat is alsof je naar een computerspel zit te kijken. En dan zo'n gigantische Airbus met zo'n klein joystickje, dat is ongelooflijk. Jullie zitten echt aan te kijken alsof ik echt denk van, ja.
2: Maar is dat heel modern? Want
0: Airbus doet dat dan volgens mij heel lang, op deze manier.
2: Maar werkt het dan hetzelfde? Normaal had je een stuur, hè? Als je
0: links
2: naar beneden
0: af, rechts is rechtsaf.
2: Ja, maar als je hem naar je toe haalt, dan ging je met de neus omhoog. En als je hem naar beneden duwde, ja, dan ging je met de neus naar beneden.
0: Dat weet ik, zou we even een piloot moeten bellen? Dat weet ik zo niet precies. Zover heb ik niet gevraagd. Dus dat was hem, Henk.
2: Dat was hem.
0: Tot zover. Ja.

0: Jennifer Lopez. En David Guetta, Save Me Tonight. Dit is even zijn komend. Straks hier de Lama's te gast. Niet allemaal, want het werd wel erg druk, zeg maar. Maar of ze verdelen denk ik hun promotie een beetje. Want vandaag is de nieuwe show in verkoop gegaan. Ja. Die ze volgend jaar gaan spelen. En dit jaar is volgens mij zo'n beetje alles al uitverkocht.
1: Ja, en de veiling is begonnen vandaag. Je kan op tafkal.nl kun je bieden op decorstukken en dat soort pakken. En...
0: Ja, nou, we vragen het zo meteen wel even. Want ze zijn hier vandaag de twee van de Tel Bakkant en Jeroen van Koningsbrugge. Dat die nog tijd hebben voor die... Want ze doen natuurlijk zelf ook zoveel. Die, ja. Maar goed, dan moeten we zomaar even. Goed, dan nu tijd voor een primeur. Voor de eerste keer bij ons in de show vandaag, dames en heren, Vrouwtje! Vrouwtje, eindelijk!
2: Ja, voor mij ook hoor. Ik heb lang gewacht op deze dag.
0: Nou, dat kan. Ontzettend leuk dat je er bent. Hoe is het met je?
2: Goed. Ja, ik vind het echt superleuk om hier te zijn. Het nieuwe single uit is altijd een leuke dag. Dus hartstikke goed.
0: Ja, is dat spannend? Of is dat gewoon leuk? Of leef je daar heel erg naartoe? Of...
2: Nou, een single is anders dan echt een hele plaat, weet je, zeg maar. Ja, het is gewoon een liedje. Het is altijd wel spannend, maar ja, het is de wereld in. En dan heb je daar ook niet meer zoveel invloed op.
0: Nee, dat is het ook. En dan kun je het loslaten. Dat moet dan ook wel, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hoe schrijf jij eigenlijk je liedjes? Zit je dan gewoon ergens alleen? Schrijf je alleen het liefst?
2: Alleen. Ja? Ja. Ik heb in mijn huis heb ik een paar vierkante meter waar ik dat allemaal maak. En dan ga ik het wel afmaken met producers, maar het liedje... het begin doe ik altijd wel graag alleen.
0: Maar dan doe je echt alles zelf, dus de hele productie en alles. Als je eigenlijk in de studio komt, dan is het liedje al af en dan zo werkt het, of?
2: Ja, de demo wel. Ja, tot zekere hoogte. Maar dit liedje was wel best wel ver.
0: En is het dan bewust dat je alleen schrijft? Want tegenwoordig, ik bedoel, als ik kijk naar wie liedjes schrijft, dan staan er altijd 6-7 man onder die dan met... Maar dat is niks voor jou?
2: Nee, ja, ik heb dat wel eens geprobeerd hoor, met anderen. Maar dan zat ik in de ruimte en dan... dacht ik van, oké, als ik straks thuis ben, dan ga ik het echt schrijven. Dan ga ik het allemaal aanpassen. Dus nee, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon lekker. In mijn eentje hoef ik ook niet alles hardop te zeggen wat ik denk.
0: Ja, precies, ja. Is dan ook omdat een liedje meer voor jou is, voor je gevoel? Of?
2: Jawel, ja. Ik maak wel best wel persoonlijke liedjes. Ja. En ik wil gewoon altijd vrijheid kunnen... experimenteren met tekst zonder dat er ook iemand anders zegt van dit is het nog niet. Dan uiteindelijk kom ik daar zelf ook wel toe, maar dan het is gewoon fijn. Ja. Een eentje. Ja,
0: hartstikke goed. Waanzinnig liedje en productie, de nieuwe single die je zo meteen gaat doen. We gaan zo meteen natuurlijk naar luisteren. Eerst nog even, want je bent ook druk de komende maanden. Er komt een openluchttour aan, openluchttheatertour.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wanneer begint die? Waar kunnen mensen nog kaarten? Helaas staat overal uitverkocht.
2: Uitverkocht,
1: ja. Ook op Oerol, toch?
2: Ja, in principe wel.
1: Ja, een week lang.
2: Ja, klopt, ja, bij Cornhold, ja, bij Opium.
0: Ja, dus ja, nu kan ik wel. Ja,
2: het is op dit moment is er nog wat droogte qua kaarten, maar je moet eigenlijk, als je graag wil komen, mijn Instagram in de gaten houden, want er komen binnenkort weer wat nieuwe kaarten aan.
0: Oké, nu een nieuwe single, de openluchttour komt aan. En wat komt er nog meer?
2: Een plaat. In het najaar komt er een nieuw album en. Nou ja, dan gaan we ook weer spelen. Dus van alles.
0: Oké. Goed, laten we ophouden. Want als artiest wil je volgens mij ook gewoon graag je liedje doen, toch?
2: Ik sta te trappen.
0: Ja, dames en heren. Superleuk dat je er bent, Vrouwtje. Hier is Vrouwtje.

0: Foutje! Ja. Wauw, wat een energie en wat een gave sound, Foutje.
1: Dankjewel.
0: Fantastisch. Nieuwe single, jaar na jaar. De tour komt eraan, uitverkocht. Maar check de Instagram van Foutje. En wellicht is er nog ergens een mogelijkheid om toch te komen kijken. Gaat dat vooral zien. Kom snel een keer terug en wacht niet zo lang meer, Foutje.
1: Is goed.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Spreek wel.
0: Oké, okay, doei.
1: Dankjewel.
0: Foutje bij ons vandaag.
2: Even zenken. Vrijdagmiddag. 538. Everybody get up.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
9: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Wat goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
12: Buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt. Dus geef ze wat om over te praten. En draai dit weekend het volume helemaal open. Want dan draai ik, Armin van Buren, weer de allervetste dance tracks voor je in 538 Dance Department. Met deze week de nieuwe Joris Voorn en je hoort Ben Wall. Live vanaf Digital. 538 Dance Department. Mis het niet. Morgen, 9 uur op 538.
13: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
16: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat zie je van Jumbo.
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: 538 Nieuws.
19: 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De Duitse politie is bij Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten. Wel werden er 2 opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex, is nog niet bekend. En een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ierouwambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn allereerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg ook nog eens over naar een bestelbus. 538 weer vanavond verdwijnen de stapelwolken, blijft droog. Morgen begint al meteen zonnig en dan kan het 22 graden worden.
10: En dan de files van dit moment.
18: Ja, 46 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg 3 kwartier. A15 Oostvoorne Ridderkerk. Voor Heijplaat Pernis ruim een half uur vertraging. En de A16 Rotterdam Breda voor de Drechttunnel. Daar is de weg afgesloten. Levert een half uur vertraging op.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
23: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: Neem me niet kwalijk. Maar we gaan op zoek naar het zangetje. Stefan Remmer staat beneden in de kroeg. Dames en heren, Stefan Remmer!
1: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, sorry, er stonden hier allemaal knoppen verkeerd. Stefan, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Superleuk dat ik hier mag zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker wel. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Nijmegen.
0: Uit Nijmegen, oké. Okay. En heb je druk?
1: Ja, ik heb het enorm druk. Ik mag vanavond weer lekker de bühne op, dus dat is superleuk.
0: Oké. Okay.
1: En daar gaan we iets moois van maken natuurlijk weer.
0: En jij treedt op dan zo'n half uurtje of drie kwartier of wat
1: half
0: is het?
1: Half uurtje.
0: Kost dat? Ja, kopen ze wel altijd graag even weten wat dat kost. Want ja, dat is natuurlijk het financiële plaatje even.
1: Ja, dan moet je even Berk Music bellen.
0: Oh, daar ga ik niet over. Oh, die gaan daar niet over. Nee, oké. Okay. Goed, maar jouw repertoire is een beetje, ja.
1: Beetje Nederlandstalig, ja. Klein beetje Engels, maar vooral Nederlandstalig.
0: Ja, precies. Maar het dak moet eraf.
1: Het dak moet eraf natuurlijk, ja.
0: Ja, dat, hier zie je vanmiddag ook de bedoeling, de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Daarvoor heb je 1 minuut, dan pluggen wij de ruksigloos de deur dicht.
1: Super.
0: Niks persoonlijks, maar de show must go on, zeg maar. Dus wat ga je spelen? Dat is even de vraag.
1: Ik ga mijn nieuwe single zingen.
0: Toch?
1: Dat, als ik alles van tevoren had geweten, en ik denk dat iedereen zich daar wel een beetje in herkent van, ja, als je alles van tevoren had geweten, ja, had je soms anders gedaan in het
0: leven. Dat is het natuurlijk, ja.
1: En ik heb nog iets lekkers bij voor jullie, en ik weet niet of dat helemaal goed is voor je suiker, maar ja, het is een suikerbommetje. Maar
0: een suikerbommetje, wat is het dan?
1: Ja, het is een delicatesse uit Nijmegen.
0: Ja.
1: Het is een Nijmegenaadje heet het.
0: Ja, precies. Nou, ja. Dan loop ik wel meteen 3 weken achteruit. Als ik maar goed, vooruit. We gaan kijken zometeen.
1: Helemaal goed.
0: Daarna kijken kan volgens mij altijd. Ben je zover?
1: Ik ben zover.
0: Oké, dames en heren, live in Evers & Co. aftrap van de vrijdagmiddagborrel met Stefan Remmer!

0: live on stage. Dus inmiddels binnen. Straks hoor je de nieuwe single. En een klassieker gaat ze ook nog mee afsluiten. Dus zometeen. En we hebben, nou, niet alle, maar wel lama's. Tijl Bekkant en Jeroen van Koningsbrugge bij ons vandaag in de show.
1: Nou, wat gezelligheid.
0: Ja, leuk. Waar zijn die anderen dan?
2: Die zitten ergens anders, denk
0: ik. Ja, dat snap ik. Ja. Die zitten bij Ruud de Wild.
1: Nee, die zitten bij hun mantelzorger op dit moment.
0: Bij hun mantelzorger
1: bij
0: zitten
1: hun mantelzorger,
0: ja. Want zo lang gaan jullie al wel mee, laten we eerlijk zijn.
1: Zeker, en laten we eerlijk zijn, je wil ze toch niet alle vijf in studio?
0: Nou, nee, dat was inderdaad wel dat ik dacht van, nou, dit wordt volgens mij heel druk.
1: Nou, precies.
0: Dat is
1: en dat
0: het.
1: Hebben wij ook. We komen eigenlijk gewoon niet liever bij elkaar.
0: Nee,
1: behalve,
0: dat snap ik.
1: Behalve op het podium.
0: Ja, en daar werkt het ook gewoon goed natuurlijk.
1: Nou, ja,
0: dat is ook. Maar hoe lang, wanneer begon de lama's eigenlijk?
2: 2004.
0: En hoe is het zo gekomen?
2: En wil je de lange versie?
0: Ja, de lange versie, ja.
2: Nou ja, ik was er nog niet bij, dus take it away.
1: Nou, je had in Engeland al een format waarin geïmproviseerd werd. En bij BNN wilden ze heel graag een programma hebben dat luisterde naar de naam Hoor ik daar een lama schijten? Want ze vonden eigenlijk dat altijd leuk om te zeggen. Als iemand iets zei, dan zeggen iemand Hoor ik daar een lama schijten? Dus dat was de
2: 2004, hè?
0: Ja, dit moet je wel even in de tijd geven.
1: Ja,
0: laten,
1: zeker,
0: ja.
1: Dat ja. Komt toen nog.
0: Ja, dat
3: nee,
0: komt toen nog.
3: Zeggen
0: tegenwoordig.
1: En daar wilden ze eigenlijk de allergrootste sterren voor hebben van die tijd. Kees van Kooten, Hans Teeuwen, Theo Maassen, Thomas Akda, noem ze maar op.
0: En hoe kwamen ze dan bij jou?
1: Nou, ik programmeerde Comedy for Lowlands. En ik heb toen gezegd van nou, je moet dit echt onder de knie krijgen, dat improviseren. Je gaat daar niemand voor krijgen. We kunnen wel wat jonge talenten proberen op te leiden.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat ik er één had gearresteerd. Dat was Ruben Nicolai. Ja. En ik weet nog dat Tino Stuy, de creatieve leider daar, zei Hoe de fuck is Ruben Nicolai?
0: Oh ja?
1: Ja. En zo hebben we een clubje gestrikt, een jaar lang gerepeteerd. En zo is het begonnen.
0: Maar wat repeteren als je gaat improviseren?
1: Nou, je repeteert vooral geen nee zeggen.
0: Geen nee zeggen?
1: Want het eerste wat je doet is nee zeggen. Je zegt het huis in de hand. Nee, is niet waar. Dat verzin jij. En als je dat doet, dan is de scène eigenlijk al dood.
0: Ja, ja.
1: Maar je wilt niet dat het huis afbrandt. Dus je zegt, ja, dat klopt, huis brandt. Maar ik heb daar een mailtje tegen. Zo doe je dat de hele tijd. Dus, ja. dus dat moet je wel uitvinden. En er was verder geen improvisatie in Nederland. Dus we hebben dat.
0: Ja.
1: Wij moesten een spel spelen dat heet De Laatste Minuut Van. En dan moest je de laatste minuut van Attila de Hun. En dan gingen we ook letterlijk de laatste minuut spelen. Maar al gaandeweg kwamen we erachter dat je ook dat in een paar seconden kan doen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we toch even tijd voor nodig gehad.
0: Ja.
1: En zo leer je improviseren. Maar hoe je het precies leert, god, ik weet het ook niet.
0: Moet toch iets van talent misschien ook toch?
1: Ach joh. Ja,
2: lijkt me sterk hoor.
0: Lijkt mij ook sterk, maar dat iets ergens.
2: Maar het is leuk om te zeggen.
0: En wanneer kwam jij erbij dan, Jeroen?
2: 2006. Ja. Inderdaad. Net toen ik erbij kwam, zeiden ze, we gaan over een jaar stoppen. Ja. Ik weet niet of het aan mij lag toen ik erbij kwam, maar dat was wel voor mij ook heel duidelijk. Ja, dat ik dacht, oh leuk, dan doe ik één of twee seizoenen op tv en dan is het klaar.
0: Maar het is niet dat je daarna niet meer op tv was, zou ik maar zeggen.
2: Nee, dat hoopte ik nog, maar het is niet gelukt.
0: Dat is niet gelukt, nee.
2: En toen heb ik eerst heel veel theater met ze gedaan, omdat ik wel wilde voelen, ja, is het iets voor mij? Kan ik dit? Is dit leuk? En ken ik die mannen wel goed genoeg? Gaat dit werken? En dat was eigenlijk meteen leuk.
1: Ja, nee, we zijn met Jeroen erbij heel hecht geworden.
0: Is dat belangrijk, dat je elkaar goed kent?
1: Nou, en vertrouwd. Vooral.
2: Dat laatste, met name.
0: Vertrouwd. En waar zit hem dat vertrouwen dan in?
1: Nou, dat iemand jou op het podium nooit laat vallen. Kijk, soms ga je wel eens in een scène toe naar van dat je van het dak af springt. Maar dan sta je ook daadwerkelijk op de rand van het podium, wat 4 meter hoog is. Jij weet hoe hoog een podium kan zijn in het theater. En je bent voornemens om te gaan springen. Dat vindt het publiek ook spannend. Dan moet je kunnen vertrouwen op het feit dat je medespelers je op een manier gaan tegenhouden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar als die zeggen, nee, is goed, spring maar.
2: Dat doe je maar één keer dan. Ja,
0: precies. Wat een serieus begin van dit.
2: Ja, heftig. Ja,
1: wel lekker dat je big bent.
0: Meteen even de diepte.
2: Ja, gelijk. Heb je gelijk.
0: We praten straks over van alles en nog wat. Want jullie hebben natuurlijk ook nog wat te verkopen. Niet dat het echt nodig is, maar ik bedoel, je zit hier toch.
1: Het is een commercieel radiostation.
0: Dat is het natuurlijk ook. Ja. Ik bedoel, we doen niks anders dan verkopen. Nee. Voornamelijk lucht. Maar goed. Muzikale voorkeuren van jullie hebben we ook even gevraagd. Tel, ik dacht, ja, ik moet de vierde van dit, de vijfde van dat draaien. Maar dat valt allemaal mee.
1: Mijn broer bracht deze plaat mee toen hij in dienst zat vanuit Duitsland. The Seeds of Love.
0: Ja.
1: Geweldig album. Zo, via hem heb ik, hij is 8 jaar ouder, Tears for Fears leren kennen.
2: Geweldig.
0: En voor de mensen die het niet kennen,

0: Avicii op 538 en... Ga weg met die hapjeschaal. Pijnlijk dit. Maar goed.
1: Er komt 8 kilo gefrituurd voedsel binnen.
0: Ja, jij zegt, dit is echt vrijdagmiddag.
1: Nou,
0: biertje,
1: alsof je in de hemel bent.
0: Borreltjes en rechtsapparaat.
1: Nou, lekker een groep mannen, een beetje lullen, bier drinken,
0: nee, je zijn net rechtsapparaat.
1: Ik heb je rechtsapparaatjes aangeboden gekregen, ja.
0: Heb je rechtsapparaatjes aangeboden gekregen?
1: Nou, een beetje rechtsgemompel zo. En
0: maar,
1: zo nou.
0: Door wie?
1: Door deze en gene.
2: Door wie niet?
0: Nee, door wie? Houd toch eens op, zeg.
2: Het is echt vreselijk sfeertje.
1: Nee, ja. ze zijn er weg, hè, want ze zijn er grens over.
0: Ja, dat is ook. Ja. Nou, goed. Als de micro, ja. Jongens, proost overigens, Tel.
1: Ja. Ja, dankjewel.
0: De nieuwe show.
1: Vandaag Edwin, leuk dat je naar vraagt.
0: Ja, ik ben het toch. Ik denk, ik tip het toch even aan. Most Wanted.
1: Wij gaan het hele jaar spelen met onze huidige show. Dat is een show die is helemaal uitverkocht het hele jaar. We gaan over 3 weken naar de Brabant Hallen. Lekker 3 dagen daar rocken. Dus we dachten, het is wel zo sympathiek om voor volgend jaar alvast onze show aan te kondigen. En dat is Most Wanted. Dus wij gaan naar de Mainstage in Rotterdam. Naar Ahoy. Mainstage in Den Bosch. Ahoy in Rotterdam. Apeldoorn en Groningen.
0: Ja.
1: En hoe kan ik anders zeggen dan de kaarten zijn nu te koop?
0: Nee, dat ik had al zo'n vermoeden.
1: Maar dat niet alleen. We gaan ook nog een benefiet spelen op 1 december in Enschede.
0: Ja.
1: En dat doen we ieder jaar voor een weeshuis in Kenia, Stichting Imani. Maar we veilen dit jaar ook al onze oude meuk.
0: Decorstukken.
1: Decorstukken.
2: Oude presentatoren.
0: Oude presentatoren, ja precies. Ja.
1: Decorstukken, pakken die we hebben laten maken.
2: Gouden dvd's, platina-dvd's.
1: Ja, enzovoort. En ook die opbrengsten gaan voor een deel... Nee, die gaan in zijn volledigheid naar Stichting Imani.
0: En waar kunnen mensen bieden?
1: Tafco.nl.
0: Ja, hoe moeilijk kan het wezen?
1: Nee, daarom. We hebben er lang over nagedacht.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: De snelste weg naar succes.
0: En wat voor show wordt het?
1: Ja, lachen geblazen wordt het. Maar wel, Edwin, dat je daar zit. En
2: wel chic.
1: Maar wacht eens even. Ik word hier aangeraakt. En waar?
0: Ja,
1: in mijn zieletje.
0: In je zieletje.
1: In mijn zieletje.
0: In je mensen
1: zieletje. Maar ik zit ook nog knijterhard te genieten.
0: Oké, okay, dat is de show, kort gezegd.
1: Dat is de show, kort gezegd. Nee, het is improvisatie, het is gekkigheid. En weet je wat het ook is? Ik wil niet zeggen, je mag niks meer zeggen. Maar het is anders dan 20 jaar geleden.
0: Maar dat is wel interessant inderdaad. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Niet.
1: Nee.
2: Van de deuren gaan dicht, iedereen weet waar ze voor komen.
0: Dat is wel, het is anders in een theater, toch?
1: Ja.
2: En dat is echt de wereld van verschil, want ze roepen uit de zaal wat ze willen zien. En dat is vaak heel links georiënteerd.
1: Nou, volgens mij niet.
0: Maar merk je dan nu ook, want dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen... dat die deuren gaan dicht, mensen zitten in de zaal... en die hebben er misschien ook wel iets meer behoefte aan gekregen.
2: Zeker.
1: Zeker.
2: Ja, het vergroot zelfs, denk ik.
1: Nou, en je hebt in het theater een afspraak met elkaar. Want je bouwt de avond samen op. Als je vanuit het niets iets heel gek zou roepen, dan is dat raar. Maar je hebt de afspraak, wij doen alles wat jullie vragen. Wij maken grappen over de onderwerpen die jullie roepen.
0: Ja.
1: Daar kunnen wij ons achter verschuilen. En het publiek kan genieten van het feit dat de dingen worden geroepen... waar zij alleen maar op kunnen hopen.
0: Ja, precies.
2: En soms je ziet ze vaak ook omkijken naar de deur als ze echt dicht zijn. Ja. Dat zie je ook veel gebeuren. Nee, maar het is gewoon een wereld. We hebben gewoon de afspraak. Dit is onze wereld nu.
0: Ja.
2: Alles wat er gedaan is, niks is fout wat nu gebeurt.
0: En je hebt ook nooit na afloop dat de mensen zeggen van... Nou, dat heb je dan dus niet. Als je die afspraak moet
2: en die spreken wij niet. Nee, nou zijn we ook vaak meteen weg.
1: Ja, maar... ME houdt ze ook op afstand. met lange latten. Maar dat is wel fijn. En we zoeken de grens op. Daar gaan we ook vaak overheen. En dan komen we weer terug aan de andere kant van die grens. En die spanning, dat is lekker om te doen. En waarschijnlijk ook lekker om naar te kijken.
0: Maar dat zit in de huidige show en dat zit ook in jullie volgende. Dus dat is gewoon wat jullie zijn, zeg maar. Ja,
1: zeker.
0: Ja, oké. Okay. We kletsen zo verder, want we hebben ook nog een mooie muzikale voorkeur voor Jeroen. Jeroen, fantastisch. Chris Stapleton.
2: Ja.
0: Ach man, word ik zo blij van.
2: Ja, ik ook. Een groot fan.
0: Ja. Zometeen muziek van Chris Stapleton en we praten verder hier zometeen. Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment. En andere dingetjes van de afgelopen week. Dat zometeen.
3: Het goed! Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Tricklemoon, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Even over later.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 7...
6: Goedste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: Heerlijke kaas- of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn Jumbo Filet Américain Naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
1: Stihl. Sterk werk.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
1: Stihl. Sterk werk.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Goedemiddag, dit is 538. Morgen droog, wat wolken, ook veel zon. Het wordt 16 graden tot 22 graden. Zondag meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog waarschijnlijk. En dan 13 tot 20 graden. Dan de files, Kobus.
20: Ja, 50 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maastricht-Aken. Door een ongeluk, een vertraging van bijna een uur. A27 Utrecht-Gorkum voor Gorkum, drie kwartier vertraging. En de A50 Os-Eindhoven voor Zon en Breugel. Daar is de weg afgesloten in verband met redding- en bergingswerkzaamheden. En daardoor een vertraging van bijna 50 minuten.
19: 2 minuten over 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
21: Goedemiddag. Opvarenden van het Nederlands virusschip Hondius worden eerder naar huis gebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife. En dat is zondag. Waterbedrijf Vitens weet waardoor eind vorig jaar in de regio Amersfoort het drinkwater vervuild kon raken. Dat komt waarschijnlijk door verouderd beton in de kelder waar het water lag opgeslagen. En in het Duitse plaatsje Sinzig is de politie een bank binnengevallen. Daar zou een gijzeling bezig zijn geweest, maar verdachten zijn niet gevonden. Wel waren twee mensen opgesloten in de kluis. Ja.
22: Huh?
21: Ja, die hebben ze bevrijd.
22: Oh, dat lijkt me heftig.
21: Net te laat. Ja. Ja.
22: Dan heb je eindelijk al het geld, ja, wat je nodig hebt.
21: Kom je er niet uit.
22: Maar je zit vast in de kluis.
23: Dat is niet gaaf.

0: Nee.
1: Want je wil er ook een klein beetje van genieten natuurlijk.
0: Je kan er niks mee. Eigenlijk is het dan waardeloos, hè, die kluis.
1: Er is een geweldig verhaal, er is ook een documentaire over. Het gaat ook over een Duitse bankoverval die helemaal uit de klauwen is gelopen. En die duurde volgens mij een week. Er is een podcast over gemaakt, ik dacht door...
0: Marcel van Roosmalen. Ja,
1: geweldig is die.
0: Dat is een verschrikkelijk verhaal.
1: Dat is een bizar verhaal, ja. Is dat. Ja, maar goed,
2: we moeten het nooit weten.
1: Ik wil nu ook de naam van de pot. Ik moet er eigenlijk niet over beginnen als ik de naam niet weet. Maar die zoeken we even op en dan kom je er zo weer even
0: komen. Hebben jullie internet?
2: Ja, natuurlijk.
1: Henk, andere dingetjes.
3: Ja, andere dingetjes deze week. Ja, deze week bleek dat we wat voorzichtiger zijn geworden met het boeken van de zomervakantie.
1: Ja.
3: De reisbranche ziet wel dat we graag op vakantie willen. Hebben ze goed gezien. Maar dat we door wat onrust rondom vliegen liever voor meer zekerheid gaan.
1: Ja.
3: Ook informeren klanten meer naar wat er gebeurt als het misgaat. Vooral onder jongeren is zekerheid heel populair.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Die willen dat natuurlijk wel weten. Ja,
1: die kunnen hun geld per één keer uitgeven.
3: Ja, daarom.
1: De meeste mensen trouwens.
3: Maar... Nou ja, maar jongeren ook natuurlijk.
1: Nee, zeker.
3: Ja. Steeds meer mensen verwaarlozen hun poes of hun hond.
1: Ja,
3: hun huis in elk geval.
1: Daar moet je natuurlijk mee oppassen.
0: Ik trok snel conclusies.
3: Ja, ik vond een vies praatje. Maar ga door. De inspectie vindt steeds vaker beestjes die vermagerd zijn of in zwaar vervuilde huizen leven. Komt onder meer doordat veel mensen tijdens corona voor de gezelligheid een dier in huis namen,
1: ja,
3: maar daar nu niet goed meer voor kunnen zorgen.
1: Nee.
3: Of willen zorgen ook.
1: Nou, dat is het, hè.
0: Het coronakatje. Zou eigenlijk strafbaar moeten stellen, hè? Mensen die dieren mishandelen.
1: Dat is niet zo.
0: Nou, je krijgt een boete. Maar ik heb niet mensen daarvoor in de bakken zien gaan of gewoon op het marktplein afgeranseld zien worden.
1: Nee, dat klopt.
3: Maar je ziet tegenwoordig bijna niemand meer de bak in gaan, dus.
0: Nee.
2: Afgeranseld.
0: Nou, ik ken wel iemand die de bakken is.
1: Goed,
0: daar gaan we het ook niet over hebben.
1: Nog moet, maar goed. Ja.
3: En een man uit Drunen is deze week op de bom geslingerd omdat hij een complete badkamer had gedumpt in een natuurgebied. Niet alleen het bad, maar ook tegelspotjes, een wastafel, spiegel en een rolgordijn. Het was niet zijn eigen badkamer. Hij was ingehuurd door een stel dat van niks wist en hem had benaderd omdat hij te boek stond als een erkend bedrijf.
1: Juist. We hebben inmiddels trouwens, dat was het ook wel komisch, je hebt erop gevonden. De gijzeling van Gladbeck was het.
3: Ja, dat was het.
1: De gijzeling van Gladbeck, ja. Toch weer, Henk?
3: Ja, een brouwer uit Frankrijk moet stoppen met de verkoop van zijn populaire speciaal bier genaamd John Lemon.
1: John Lemon?
3: John Lemon. Het bier
1: met dat lijkt te veel op Paul McCartney, of?
3: Ja, onder andere.
1: John Lemon. Nee, het mocht niet van?
3: Sorry?
1: Mocht niet van?
3: Het mocht niet van Yoko Ono.
1: Jeetje, min dat ik nou aan het drukken.
0: Die zit er ook bovenop, hè?
1: Die zit er bovenop. Hoe weet zij dat nou, hè? Vraag je af.
2: Ja, internet. Ben ik bezig met yoghurt Ono, ben ik even bezig. Dat gaat ook niet door, denk ik.
3: Dat mag wel. Oké. Nou, ze zitten niet echt bovenop, want het was al 5 jaar te kopen. Speciaal bier, maar nu heeft ze het ontdekt. Ook om het plaatje van John op het etiket met een bril van citroenschijfjes kon Yoko niet lachen.
1: Ik vind het wel goed. Ja, okay. Ik vind het wel echt een geweldig idee. John Lennon met een paar citroenschijfjes. Ja, kom er maar eens op, hè.
0: Lekker gaan.
2: Let it be.
1: Kijk, en dat is dus improviseren, mensen. Dat kom je dus even aan de kern.
2: Je kan het wel leren.
1: Aan de kern. Het lijkt dus.
0: Ja.
1: Hier is Kurt Nielsen.

0: Van Bach op 538 en Miles Away. Oké. Dames en heren. Ze begint al te lachen. Miles in de show vandaag, Miss Montreal.
1: Knappe mensen.
0: Ja, nou, dat was gericht aan Tel en Jeroen en elkaar. Dankjewel.
1: Nee, oh. Absoluut niet zelfs.
0: Stanne, leuk. Oh, kennen jullie elkaar goed eigenlijk? Of?
1: Nee, ik ken je, nou ja, een beetje.
2: Ja, ja. Toch? Nee, wij kennen elkaar wel, toch? Of ga je nu, omdat er zo'n afstand is... Nu...
1: Nee, ik ken jou heel goed.
2: Ja, ik wil zeggen.
1: Dat klopt.
0: Maar het is natuurlijk eigenlijk een heel raar fenomeen van de mensen die, zeg maar, bekend zijn, die elkaar tegenkomen, waarvan je weet, ja, jij kent mij en ik ken jou, maar we kennen elkaar eigenlijk niet. Dat is natuurlijk...
2: Ja, dat was de eerste keer toen ik er ontmoette, ja, maar daarna kende ik er op een gegeven moment. Toen hoefden we dat niet meer te doen.
0: Op een gegeven moment weet je dat.
2: We kennen elkaar toch echt.
0: Is het natuurlijk ook, ja, natuurlijk.
2: Ook wennen ook, hoor.
0: Sanne, leuk dat je er bent.
1: Ja,
0: hoe is het?
1: Dankjewel. Heerlijk.
0: Ja?
1: Heerlijk, lekker druk.
0: Waar ben je druk mee zoal?
1: Nou, ik heb een nieuwe single uit. Ja. En daarom zijn we ook hier.
2: Ah, ja, maar toevallig
0: ook, natuurlijk,
1: ja,
0: ook.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik heb mijn telefoon nog in mijn zak, heb ik door. Dat is niet zo handig.
0: Ja.
1: Zo. En ja, gewoon druk met sporten, huishouden. Ik heb net vandaag de ramenwassers over de vloer gehad met dakgoten.
0: Dit vind ik wel mooi. Ik ben druk met huishouden. Ja. Ik heb net de glazen
2: in huis gehaald.
1: Ik heb gezegd ook een keer, weet
0: welke glazen ze moesten wassen.
1: Ja. Ja. Ja, nee, gewoon.
2: Oh, de long drinks. Vooral.
0: Ja.
1: Ja. Mijn kava-glaasjes. Nee. Okay. Gewoon heerlijk lekker druk. Heel veel spelen ook. Dus ja, dat is leuk.
0: Ja. En heb je een druk seizoen qua spelen, qua festivals en dingetjes? Of wat ga je allemaal doen?
1: We hebben onze momenten.
0: Ja.
1: We zijn nu in mei en juni en een stukje in juli echt mega druk.
0: Ja.
1: En dan hebben we even zomervakantie.
0: En dan ga je natuurlijk kiten.
1: Ja, maar dan wel in Ierland.
0: In Ierland?
1: Ja. Is mooi, man.
0: Is toch koud, man?
1: Nee, maar wel spannend. Met al die grote dieren daar en zo, dat is wel spannend.
0: Ah.
1: Maar nee, ja, heel leuk. En dan is het nazomer en dan breng ik weer een enorme beuker uit. Maar eerst nu in mei, hè, spelen we in de AFAS. Omdat we natuurlijk een jubileum hebben.
0: Ja, want ik las, je zit 20 jaar in het vak. Dat is ook toch, als je daar, dan denk je, jeetje mina, 20 jaar al.
1: Ja, ik dacht ook, ik denk velen met mij dat wij dit nooit zouden halen.
0: Waarom niet?
1: Nou, ik weet niet. Ik had zo'n hitje. Het was allemaal een beetje, ja, het was grappig, maar nog niet helemaal wat het moest.
2: Want je was 11 toen, toch? Ik op de rekening. Ja.
1: Helaas niet.
0: Heel goed, heel aardig om dit te zeggen.
3: Heel strak,
0: heel nice.
1: Ja, maar het is heel mooi en dat vieren we in de AFAS, dus ja, dat is tof.
0: En hoe is het gelukt? Want het lijkt me heel lastig als je dan bijvoorbeeld een hitje gescoord hebt, of zoals jij dat dan heel bescheiden zegt. Wat wil je dan als volgende? Wil je dan weer een goed liedje schrijven of ben je bezig? Nee, ik moet een hit schrijven, Dat lijkt me zo lastig.
1: Dat doen heel veel wel, inderdaad.
0: Uh-huh.
1: En ik probeerde dat wel, maar dat wou niet echt. Dus, maar ja, en toch elke keer viel er wel weer eentje, weet je, gewoon elk jaar wel.
0: Heerlijk, toch?
1: En dat was echt heel fijn. Maar gewoon dat wij als band ook nog steeds samen zijn. Ja, ja. Dat is wel heel vet.
0: Want iedereen is al van de band is 20 jaar al. Jullie zijn 20 jaar samen met z'n allen.
1: Ja.
0: Oh, dat is wel echt een unicum, zeg maar.
1: Ja, is echt leuk, hè?
0: Ja, superleuk.
1: Dus ja, dat is leuk. Dus 29 mei spelen we in de AFAS. En ik mocht wat melden. Als dat mag.
0: Ja, ga je gang.
2: Voor mij wel.
0: Voor mij, ik kijk even verder of er iemand bezwaar heeft. Dus kijk even in het rond. Nee, volgens mij heeft niemand bezwaar verder.
1: Okay. Nou, ik hoorde net van Ronald, mijn manager, dat nu officieel de laatste 150 kaarten in de verkoop zijn.
0: Ah,
1: dus het zit echt bijna vol. En ik ben super stoked en heel blij.
0: AFAS, dus 150. Nou, die
2: gefeliciteerd.
1: Ja,
2: joh.
1: Ja,
2: als die single nu gezongen hebt, daarna is het eigenlijk
0: goed. Nou, als het een beetje goed gezongen is.
2: Ja, het is toch.
1: Jij weet hoe spannend ik dat vind.
0: Het is heel spannend, hè?
1: Ja, ik heb zweethanden, jongen. Fucking goor.
0: Heel veel mensen staan niet altijd bij stil. Dat artiesten die optreden, die denken van ja, maar die doen toch niet anders. Maar toch, als je daar moet spelen, je moet een nieuwe single. Dat is toch altijd een beetje spannend, toch?
1: Dat en er is geen publiek hier wel daar.
0: Wij zijn het publiek.
2: Wij gaan vlak bij het raam staan.
0: Ja, wij gaan bij het raam staan. Nou,
1: dat is echt leuk.
2: Dat ga ik ook echt doen.
0: Hij gaat het wel echt doen. Schuilen heet de nieuwe single.
1: Ja,
0: wil je daar nog iets over zeggen? Of zeg je, laat me alsjeblieft gewoon het liedje spelen.
1: De tekst spreekt voor zich.
0: Dat
1: en anders
0: is
1: daarom dus niet.
0: Precies. Dames en heren. Live in Evers & Co. Miss Montreal met Schuilen.

0: zitten nu, dat kan haast niet anders. Het moet vol zitten,
1: dat
0: kan
1: ik hoop het toch zo, het is zo kut als je dat net niet vol hebt.
0: Nee, dat krijg je toch vol, houd dat eens op.
2: Oh, we zien net dus een kaart er teruggegeven.
1: Ja.
0: Nou, jammer dit. Oké, we gaan kletsen straks even verder, want je doet straks in het volgende uur nog een knaller van je welste, begreep ik.
1: Ja, nou ja, het is gewoon heerlijk. Het is vroeger, want ja, waarom ook niet?
0: Ja, dat is ook zo. Dames en heren. Miss Montreal bij ons vandaag. En we gaan even overschakelen naar beneden. Want we moeten nog even terugkijken op de afgelopen week. Week 19 is het alweer. En er is natuurlijk genoeg gebeurd. Ja, laat eerlijk zijn deze week. Goedemiddag allemaal. Hallo.
3: Ja,
0: goedemiddag. Jongens. Wat een week was dit dan allemaal weer. Ongelooflijk. Even kijken wat we allemaal. We hadden de brand in het Harde. Daar op dat oefenterrein was een van de dingen.
3: Ja, het monument op de Dam weer.
0: Oh ja, de bekladding van het monument op de Dam weer.
3: Dat is toch niet normaal?
0: Nee, dat is echt bizar. Het is ongelooflijk dat dat
4: een
0: keer nog weer.
4: Beetje treurig dat je als activist dan niet genoeg verf meeneemt om het een beetje egaal rood te krijgen.
0: Ja, nou goed, maar...
5: Dan was er natuurlijk nog de zaak Ali B. Lees je alles over in de krant.
3: Ja, dat duurt nog even, want ik hoorde dat die had aanvraag gedaan voor castratie.
0: Ja, nee, die gaat in cassatie. Dat is heel wat anders, mevrouw van der Plas.
3: Oh,
0: nee, ja, dat komt nog, dat kan nog een paar jaar duren. Dus dat loopt nog even door.
3: Oh, ja.
0: Dat handavirus hebben we nog gehad. Nee,
4: dat was opmerkelijk overigens, want meestal ga je op zo'n cruiseschip dood aan verveling.
0: Ja, dankjewel Maarten.
3: Gezellig. En ik lees net hier dat Marco Bussato van de fiets is gevallen.
0: Ja, en die kon er niet bij zijn, maar we hebben hem wel even aan de lijn. Dat is wel even leuk. Marco, goedemiddag.
6: Ja, hallo Ed.
0: Ja, Marco, goedemiddag.
6: Hoe is het met je?
0: Nou, dat kan ik beter aan jou vragen.
3: Nou, zeg dat.
0: Je hebt een flinke klapper gemaakt.
6: Ja, ik heb wel eens eerder een klapper gemaakt.
0: Ja,
6: maar
0: dat,
6: niet zo.
0: Nee, want jij ligt helemaal in de kreukels, begreep ik.
6: Ja, het lachen, niezen, hoesten. Alles voelt als topsport op de
0: Ja, dat zal, ja, dat kan
3: redelijk.
5: Ja. Maar naakt behangen gaat nog wel.
0: Nou, Harry, wat is dat nou voor vraag? Want dat zeg je toch niet naakt behangen? Maar je ging een stukje fietsen zomaar? Of wat?
6: Ja, nee, niet zomaar. Ik deed mee aan een toertocht.
0: Ja.
6: Maar ik ben dus niet op de bestemming gekomen, zeg maar.
3: Oh ja, ja, de bestemming.
6: Ja, dus ik zit nu alsnog binnen.
0: Ja, en van de fiets is niks over, neem ik aan.
6: Nee, van de fiets is niets over.
0: Nee, dat snap
6: behalve
0: ik.
6: Behalve de bel.
0: Oh, de bel. Nou goed, ja, daar heb je verder niet zoveel.
6: Die heb ik hier.
0: Ja.
6: Dit is hem.
0: Ja.
4: Waar zit ik naar te luisteren,
0: Maarten,
4: mensen?
6: Ik heb hem even op een stoel gemonteerd.
3: Ja, dat
6: ik had gelukkig nog een oude draaistoel in de schuur staan.
0: Dat valt er.
5: Oh ja.
0: Oh ja, dat staat toch allemaal, mensen.
3: Ja, met die stoelen. Ja, mooi.
6: Die helpt mij af en toe dan.
0: Leontien, die is er.
6: 10. Mag ik een cappuccino?
0: Marco, we zijn live. 10. Doe even.
6: En 2 zoetjes, alsjeblieft.
0: Marco, doe even. Wat is dit nou allemaal met die stoel? Och, Dinan ook nog.
3: Surrender.
0: Mijn god, Dinan, wat is er? Wat is er?
3: Ja, nee, hallo.
0: Ik zit in de uitzending. Doe nou even.
3: Ja, ik wil nog even zeggen. Even two things. Ik hoor een collega.
0: Ja.
6: Ja, hallo, Dinan.
3: Hey.
6: Lang niet gesproken.
3: Right. Ja, en tonight natuurlijk de finale van The Voice.
0: Oh, dat is tonight. Ja, finale van The Voice.
3: Leuk. Wat is er met Marco?
0: Ja, die is gevallen met de fiets. Dus die liggen in de kreukels en de fiets ook. Dus dat is allemaal klaar.
3: Oké.
0: Dus ja.
3: Oh, hij heeft geen fiets meer.
0: Hij heeft geen fiets
3: meer. Oh, dat is van die song van André Hazes.
0: De song van André Hazes?
3: Goes like this.
0: Het zegt mij ook niks.
3: Oh, ik heb geen fiets meer.
0: Jongens, alsjeblieft, hou eens op.
3: Oh, I have to go.
0: Ja, Marco.
3: If you want me to.
0: Sorry hoor.
3: Ik heb geen fiets meer.
0: Ik ken het niet. Jij, Marco?
3: Nee,
0: het zegt me ook niks.
3: Oh.
0: Nou goed. Dinant, dankjewel en een hele fijne dag. Wat een ongelooflijk aan turning. Wat een gezeik met die fiets van Marco Bussato, zeg. Moet ik
5: daar. Het is ook niet verstandig om met de fiets te gaan. Ik kan beter met de auto.
0: Dankjewel, Harry. Doe het alles met de auto.
5: Ik heb vandaag 3 proefritjes gemaakt. Mercedes S-klasse.
0: Zo.
5: Bentley Continental.
0: Zo, doe maar, Harry.
5: En een Maserati.
0: Oh, zo. En?
5: De laatste kon ik wat moeilijk uitkomen.
0: Nee, dat snap ik, ja. Dus, en goed bevallen of wat?
5: Ja, beviel uitstekend.
0: Ja.
5: Ik heb alle boodschappen weer binnen. En snel teruggebracht.
0: Mooi.
7: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je €20.000. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snienbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: 538 Nieuws.
22: 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben service in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die vandaag daarom dicht is. Na maanden weten we waardoor het drinkwater in de regio Amersfoort vervuild kon raken. Rond de jaarwisseling moesten tienduizenden mensen het water eerst koken. Volgens Vitens, het waterbedrijf, komt de vervuiling door verouderd beton in een van hun opslagkelders. Daardoor ontstond er een lekkage en raakte het drinkwater verontreinigd met een bacterie. In de provincie Zuid-Holland is voor het eerst een wolf gezien. Iemand zag hem lopen bij Barendrecht, bij Rotterdam. Experts hebben de beelden bekeken en zeggen dat het inderdaad een wolf was. Zuid-Holland was de laatste provincie waar de wolf sinds zijn terugkeer in Nederland nog niet voorkwam. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. 538 weer. Morgen is het droog met wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt dan 16 tot 22 graden.
0: En dan de files, kom eens.
24: 43 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor de Martinus-Nijhofbrug 40 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Voor Maastricht-Aken ruim een uur vertraging. En de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug een vertraging.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.

0: kan wel 30 seconden voordat we op zender gaan even naar het toilet gaan. Ik zeg niks. Want,
1: die is even verhaal gaan halen bij Miss Montreal.
0: Nee, natuurlijk. Ja. Dat snap ik. Hey, maar dan kunnen we het even hebben over wat jij... want jullie doen... hoe krijgen jullie in godsnaam die agenda's bij elkaar? Nou, dat vraag ik me nog steeds af.
1: Ja, niet. Ik heb serieus gezegd... wij gaan op 8 mei met onze nieuwe show... Most Wanted van 2027 in de verkoop. En ik zweer het je, dit is echt niet gelogen. Patrick is op vakantie. Die zit in Frankrijk. En Ruben van der Meer is op Fuerteventura. En Ruben Nicola heeft een lunch. Want die is jarig.
0: Ja, Ruben nog van harte gefeliciteerd.
1: Ja, precies. Dus, dus weet je, we laten het gaan.
0: Maar
1: het is ook wel lekker zo met z'n tweeën.
0: Die lunch, daar zijn jullie dus niet bij, merk ik toch ook. Dat,
1: Nou, ik ga straks.
0: Oh, ja,
1: als ik hiermee klaar ben en alle frikandellen heb opgegeven...
0: Die
1: zijn aangeboden...
0: Komen dan, er nog meer, hoor.
1: Dan schuif ik aan bij Nicolai.
0: Ja, precies.
1: Maar het is inderdaad lastig bij elkaar komen. Als we dan bij elkaar komen, is het ook extra leuk.
0: En wat doe jij nu zelf nog naast dit allemaal?
1: Ik werk in de kantine bij een sportvereniging.
0: Met welke programma's ben je op dit moment mee bezig? Want je doet er ook best veel.
1: Ja, je solliciteert naar een plek bij de Verraders. Ik ken dit soort trucken.
0: Ja,
1: doe je even een programma en dan zeg je Verraders open.
0: Doe jij de Verraders nog?
1: Ja, nee, doe ik nog wel. Ja.
0: Ja, leuk.
1: Jij zou dat geen 2 dagen voor.
0: Nee, maar ik zou dat ook. Dat is niks voor mij.
2: Perfecte plaatje, is dat niks voor je?
0: Hè?
2: Perfecte plaatje?
0: Nee.
2: Okay. Om te draaien.
0: Perfecte plaatje, maar dat doe ik elke vrijdag. Het zijn allemaal perfecte plaatjes eigenlijk.
1: Beste kijkers, ik heb nog met Ruben Nicolai een podcast. Ja, en we staan in het theater. Had ik al gezegd dat wij vandaag ons heel gaan met onze nieuwe show Most Wanted?
0: Nee, is dat vandaag?
1: Ja, precies.
0: Oké, okay, en waar gaat die show over?
1: Die gaat over liefde en gebrek aan empathiek.
0: Empathiek?
1: Ja.
0: Gebrek aan empathiek.
2: Ja, nee, gebrek aan empathiek.
0: Ja, dat zeg ik. En wat doe jij, Jeroen, allemaal nog naast
2: niks,
0: dit?
2: Ook helemaal niks.
0: Want die
1: loopt helemaal.
0: Jij zal het vaker horen, maar als ik de tv aanzet, zie ik jou.
2: Ja. Ja, dat klopt. Nou heb ik dezelfde tv volgens mij, dus ik zie mezelf ook.
0: Kijk jij ook naar jezelf of niet?
2: Nee, nooit.
0: Nee, dat echt niet.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, echt niet.
0: Maar waarom kan je niet naar jezelf kijken? Of,
2: Nee, ja, ik, als ik het heb gedaan, denk ik, mooi. Het is mooi geweest, ik weet wat ik heb gedaan. En bij speelfilms of dat soort dingen, dan vind ik het nog wel leuk... om even te kijken hoe het is geworden na een montage. Maar al vanaf de lama's eigenlijk, ik keek dat eigenlijk... omdat de avond zelf vond ik altijd veel leuker dan de uitzending.
0: Ja, precies. Nee, ik wil het gewoon in mijn hoofd houden zoals het was.
2: Ja, nee, precies.
0: Dat je denkt van, dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk.
1: Het is confronterend.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon heel heftig om mezelf te zien.
0: Ja, echt waar, waarom? Ja.
1: Nou, ik vind het vaak niet zo best. Als ik eerlijk ben.
0: Niet zo best?
1: Nee, maar als er mensen zijn die kaarten willen kopen... voor onze...
0: Stel je voor dat die mensen er zijn.
1: Nou, nee, ik moet zeggen dat ik het moeilijk vind om mezelf... terug te zien. Het is geen hobby van me.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Wat voor publiek hebben jullie in de zaal? Want het is natuurlijk wel grappig dat jullie lopen al een tijdje. Want er zijn natuurlijk ook heel veel misschien jonge aanwas die denken... wie zijn die mannen?
2: Ja, van 12 tot 80.
0: Ik spreek hier uit ervaring. Daarom vraag ik het even namelijk.
1: Nou, zo werkt het wel. Toen wij begonnen in 2004 had je... de jongste fans waren denk ik 12, 13... maar er waren ook veel fans van 20, 25. Die hebben inmiddels nu kinderen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: En die gaan dus met hun... Ja, dat is een goudmijn.
0: Ja, hè?
1: Is een goudmijn. Als die smaak dus erfelijk is. Dat is het. Ik was niet zo lang geleden bij K3. Maar daar gaan dus ook heel veel kinderen weer met hun ouders heen.
0: Ja, precies.
1: Dus die ouders die dachten dat ze het gehad hadden, die moeten nog een keer mee.
0: Ja, ja, precies. Maar was jij bij de huidige K3 of bij de K3 die jij zelf ook leuk vond?
1: Nee, ik was bij zeg maar de OG, de original K3.
0: De original K3, ja. Ja, nou dat is natuurlijk als vader ook op zich niet echt een straf om heen te gaan.
1: Nee, zeg maar. Zeker niet. Had jij dan een favoriete K3?
0: Nee, ik ken geen een van de K3.
2: Karen.
0: Ja, die Karen. Die heeft toch met
2: die rode
0: met dingen geweest of niet?
2: Met wie?
0: Met of was dat niet
2: Gert?
0: Gert
2: van Gert. Ja, ze hebben allemaal met Gert.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja, ja. Dat is ook zo, ja. Nou. Ja, ja,
1: dit ontspoorde heel snel.
2: Ja, dit ging heel snel.
1: Vroeg een hele leuke, simpele vraag. Ja.
0: Nee, dat is ook zo dus. Even kijken, Chris Stapleton, Jeroen.
2: Ja.
0: Wat heb jij met Chris Stapleton?
2: Sowieso, deze man, zijn stem is fantastisch.
0: Is
2: en hij schrijft de meest geweldige nummers.
0: Dat
2: en
0: is
2: hij,
0: ook zo, hè.
2: Hij kan het in een zin, pakt hij je. Vindt ze zo knap.
0: Dit nummer nog specifiek? Of ik ben het ondertussen even aan het opzoeken, snap je natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ik lul het toch vol. Heel graag. Nee, dit nummer...
0: Oké, ik heb het. Dankjewel.
2: Oh, dankjewel.
0: Dit is een geweldig liedje, maar die gaan we gewoon even doen. Deze toch, hè?
2: Ja, deze is het.
0: Deze is het?
2: Ja hoor.
0: Ja. Hij is nog niet zo heel bekend bij het grote publiek in Nederland.
2: Nee, het is jammer. Maar
0: en dat wordt tijd dat eens een keer gaat gebeuren. Want deze man is echt fenomenaal. Goed gezegd, inderdaad. Chris Stapleton op 538, dit is Starting Over.

0: just might. Ah, Bruno Mars en Just Might. En daarvoor dus Chris Stapleton. Toch nog mensen die het een aangename kennismaking vonden met Chris Stapleton. Waarvoor dank je, Jeroen.
1: Heel graag gedaan.
0: Zo is het natuurlijk ook. Want jij schijnt dit nummer samen ook te spelen, hoor ik net.
1: Ja, met mijn vrouw. Die vond dit nummer ook geweldig. Die speelde een beetje gitaar. Toen zei ze, ik heb het uitgezocht. Dus gingen we samen...
0: Oh, dan zit u met z'n tweeën lekker...
1: Lekker te klooien.
0: Nou, dat
1: ook. Oh, je bedoelt qua muziek. Ja,
0: precies.
1: Ja, ook. Fijn. Ook, ja.
0: De vraag hier iemand of er nog een comeback komt op Videoland.
2: Is het überhaupt?
3: Is het Peter van der Vorst?
0: Groetjes Peter, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Nee, ja.
3: Wij gaan geen tv meer maken. We vinden het theater hartstikke leuk. We denken wel eraan om een keer een comedy-serie met z'n vijf te maken die gescript is.
0: Echt een serie?
3: Ja, gescript. We willen een keer iets gescript proberen.
0: Maar hoe zou je een serie anders moeten maken dan? Niet gescript?
1: Dat is letterlijk de tekst. Is ongescript heet dat.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja.
3: Wij werken eigenlijk altijd vanuit niks.
0: Ja.
3: Al 22 jaar lang. En het zou dus leuk zijn om iets te maken waarin we ons moeten houden aan een tekst. En kijken wat er gebeurt.
0: Ja. Maar zijn jullie daar al mee bezig? Of zijn dat alleen nog maar losse vlottes plannen, weet ik veel?
1: Wij zijn er wel mee bezig.
3: We zijn er wel mee bezig, ja.
0: Ik hoor net dat jullie er dus al mee bezig zijn, feitelijk.
1: Hoort Tel mij ook via deze microfoon?
0: Ja, dat is... Tenzij jij nu naar Radio 2 zit te luisteren, wat ik ook niet uitsluit, maar dat...
3: Goede vragen, zijn er niet... Daar loopt iets. Ja.
0: Daar is maar waarom willen jullie geen televisieprogramma meer maken? Is het gewoon dat is geweest? Of?
3: Het is allemaal een vrij ingewikkelde puzzel geworden met Patrick bij... Bier en Vara, de connection doet. Dat is bijna niet meer. Wij zijn gewoon op allemaal andere plekken beland. In het theater kunnen we gewoon spelen, is niks aan de hand.
0: Ja.
3: Wordt het tv, dan wordt het een enorm ingewikkeld
1: regeltjes,
3: proces.
1: Het is
3: niet anders. Ja.
0: Ja. Nou. Het is zover, dames en heren. Het meest legendarische spel van dit uur. Kent uw klassiekers, dames en heren. Zingt u maar even mee. En Sander gaat ook meedoen, als het goed is. Tenminste.
4: Ken uw klassiekers. Ja.
0: Je kent dit spel toch al?
4: Ken uw klassiekers.
0: Dit spelletje is bekend, ja zeker.
4: Ken uw klassiekers. Ken uw klassiekers.
0: Ja, Kobus legt het even uit. Want,
2: ja, dat is heel makkelijk. We hebben allemaal Nederlandstalige klassiekers. Ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op de vraag zit altijd in dat nummer.
0: Nou, het is echt een geweldig spel.
3: Nou ja, ik snap het onmiddellijk.
0: Met TNO hebben we hier...
2: Ja, het heeft echt... We hebben het, Sander, jij hebt het al een keer meegespeeld, hè? Ja. Dus,
0: gewoon roepen, het gaat nergens om. Ik krijg geen punten, niks, je kan niks winnen. Het gaat eruit dat het 6 uur wordt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Dus. We kunnen het ook niet doen. Dus
3: we gaan het doen.
1: Dat
0: geldt feitelijk voor dit hele programma.
1: Ja, dat is ook zo.
0: We moeten door.
2: Ja, we springen een beetje door de jaren heen. We gaan om te beginnen naar het nummer Sjaki van de Hoek. Van Connie van der Bos.
0: Ik ken wel Connie van der Bos, wie kent het niet?
2: Die kent het niet. Sjaki, die pikt iets in dat nummer. Maar wat pikt hij?
1: Een appel.
0: Ja, een appel. Volgens mij ook.
3: Ja, ik dacht niet. Ik dacht, hij pikt het niet.
2: Hij pikt het niet.
0: Nee. Ah, nee, hij pikt een appel, volgens mij ook.
2: Ja, ja, nou, we gaan luisteren. Ja.
5: Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek.
1: Een koek, god. Het was een koek.
0: Het was een koek, ja. Hoe kwam het dan bij zo appel? Zit dat later in?
1: Het was een appelkoek.
0: Of, en dat kan ik niet eens herinneren. Dat is ook natuurlijk.
1: En dat is dan heel lastig.
0: Maar dit was de oude. Kan ook zijn dat in de nieuwe versie... Omdat het natuurlijk toch wat meer in de schijf van 5... dat er een appel...
1: Ja, waarschijnlijk.
0: Wat ook zo.
2: We gaan naar het nummer net als in de film van Toontje Laag.
0: Ja, ja, we zijn lekker up-to-date, hè?
2: In dat nummer loopt het meisje op Erik Meesje af... en die vraagt hem dan iets. Maar wat vraagt ze aan hem?
0: Ga je vanavond met me uit?
6: Je tikte op mijn schouders en je vroeg me... Ga je vanavond met me
0: uit? Ja. Ja. Hey, net
3: als in de film.
1: Wat
3: een lekkere ethisch sound, hè?
0: Heerlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Meteen.
2: We gaan naar Pater Moeskroen in het nummer. Ja. Omdat jullie er zijn, dachten we dat het misschien leuk om een vraag te stellen uit het nummer Lama Waaien.
1: Oh,
3: nou.
0: Hoppakee, dames en heren.
2: Wat gebeurt er met het hart van Pater Moeskroen in dat nummer Lama Waaien?
0: Ben je er nog, Sanne?
7: Nee. Ik ben al lang
0: afgehaakt.
1: Nee, volgens mij ken ik het nummer niet.
2: Nee, ken je het nummer niet?
0: Lama Waaien. Lama Waaien.
3: Wordt het gebroken, het hart?
0: Nou, dat zou ik denken. Nachtelang heb ik al liggen draaien.
2: Nou, we gaan gewoon luisteren.
4: Lama Waaien. Ja, dit.
3: Nee, het is heel anders.
0: Je bassist, die wist het.
2: Nou, we pakken wat moderns.
0: Of heb je dat gespeeld toevallig? Nee, dat niet.
2: We gaan naar het nummer van Mo en Douwe Bob. In dat nummer kan ik nog even blijven. Nou, in dat nummer moeten ze ergens mee ophouden. Maar waarmee?
3: Maar met drinken.
7: Nee. Ja, dat zegt Mo wel. Stop.
0: Met zeiken?
8: Ja. Kan je niet nog even blijven?
0: Het is opvallend dat ik zo'n modern nummer ken ook.
2: Als je dat dan weer wel kent, ja, inderdaad. We gaan naar het nummer Verliefd van Circus Custus.
0: Ah, dat komt wel meer in ons.
2: Ja, in dat nummer is de zanger zo verliefd, dat doet wat met hem. Maar wat?
3: Hij is tot over zijn oren.
2: Stotter ervan.
3: Stotter ervan.
9: Verliefd tot over mijn oren. Niet te geloven. Stotter ervan.
2: Ja. Knap,
0: wat jij dat nou niet weet.
7: Ik weet alles, maar ik ken gewoon geen titels.
0: Nee, dat is het
3: ik
0: ook.
3: Ik ken dus
0: dat
3: titels, maar ik weet gewoon niks. Ik heb geen titel.
0: Hé! Hey.
7: Ik wel.
0: Nou, dat vind ik dus wel meevallen. In jouw geval.
2: We gaan naar Gerard Joling.
3: Zijn er nog frikandellen?
2: Gerard Joling is ergens naar op zoek in het nummer Ik blijf altijd vrijgezel.
10: Ik blijf altijd vrijgezel.
2: Maar waar is hij nou op zoek?
7: Dan weer niet, dan wel. Op zoek naar...

0: dit ken je toch.
1: Op zoek naar Shangri-La.
0: Dit ken je toch, mensen.
2: Kennen jullie de Leidse sleutelgaatje?
0: God, Jezus, komen ze heb je allemaal. Ja. Waar heb je opgehaald? Wat heb je gedaan, man?
3: Jongens, ik ga even plassen. Ja. Ja. Ik heb het op.
1: Kan gewoon daar, hoor.
2: Het nummer Joker stopt toch met koken. Kennen jullie dat nog?
1: Ja, zeker. Ja, kom naar de keuken.
2: Ja.
1: Lieve Joker.
2: Wat willen die Leidse sleutelgaatjes gaan doen met Joker? Die staat te koken in de keuken.
4: Nou, dat is...
1: Nou,

0: Ken je dit niet?
1: Ken jij dit niet?
2: Nee.
1: Oh my god. Nee.
2: Ken je de negen van Beethoven?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik heb tot de achtste heb ik, ben ik. Daar heb ik opgehouden. Toen dacht ik, ja, nou ken ik het wel. Beethoven, ja.
3: Zullen we de laatste doen?
0: We doen het laatste. Want okay, we gaan er helemaal klaar mee.
3: De gebroeders Co. Met het nummer Schatje mag ik je foto.
0: Het steeds gekker ook gewoon. Ik kan het niet.
2: Mag ik één keer, hoe heet het nummer?
3: Schatje mag ik je foto. Kennen jullie niet?
2: Nee.
3: Nee, dan wordt het een hele moeilijke vraag. San
0: is al weg. Die zegt
2: San is daar aanvast. Die staat daar vast.
3: Jij kent het, Edwin, of niet?
0: Ja, natuurlijk ken ik het.
2: Maar stel de vraag.
3: Nou, ze willen nog iets van dat schatje. Dus niet alleen die foto, maar nog iets. Wat?
2: Stap in mijn auto.
0: Nee, doe er ook je nummer bij.
4: Een schatje, mag ik je foto? En doe er ook je nummer bij.
2: Hij kent het gewoon.
0: Ik geloof niet, het pleit niet echt voor me, geloof ik, dat ik dit soort dingen ken. Dit was hem, hè?
3: Ja, maar hopelijk wel. Ja,
0: dit was toch een geweldig spel.
2: Ja, ik ben helemaal zijknat en toch voel ik me smerig. En het is ook een beetje de zevende ring van de hel, dit.
3: Ja,
0: zevende klopt. Ring van de hel. Dat is, die schrijf ik even op. Die komt altijd wel een keer van pas ergens, denk ik.
2: Dit is muziek.
0: Ja, dit is muziek. Dat vindt niet iedereen, maar goed, laten we over muziek vooral geen discussie beginnen. Dit is de 538 voor de vrijdagmiddag richting het weekend. Met straks nog de afsluiter natuurlijk. De klassieker van Miss Montreal. Die komt eraan. Dit is Spiller Groove Jet.

0: proved yet. Zo, het is 1 minuut voor half 6. Zometeen om 6 uur nieuws van de dag met Thomas van Groningen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We hebben uiteraard het laatste nieuws over de situatie rond het kantoor van D66. Ja. Gisteren die vuurwerkbom die daar naar binnen werd gegooid. Het houdt Politiek Den Haag behoorlijk bezig vandaag. Daar gaan we over praten. We gaan ook om 5 over 6 uitgebreid praten over de nieuwe asielwetten. Want die waren natuurlijk gesneuveld.
0: Ja.
1: Het kabinet heeft nu vandaag een nieuw setje gepresenteerd.
0: Ja.
1: Alleen de vraag is, gaan ze daar dan nu ineens wel voor stemmen met z'n allen?
0: Dat weten we niet, hè?
1: Nee, de analyse is dat dat best wel eens ingewikkeld kan worden.
0: En wie gaat daar wat over zeggen?
1: Jeannot van Beurden, onze politiek verslaggever, en Tom Staal. Wij hebben ook de gast voor het eerst. Zijn debuut maakt hij. Ik weet niet of het leuk wordt, maar Rob Geus.
2: Rob?
0: Rob Geus.
1: Ja, man, man, man. U kent
0: ja,
1: het nog.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar, ja. Ja.
1: Wel met een serieus verhaal, want er is stress in vakantieland. Al die grote hotelresorts zijn echt een beetje in de stress. In Duitsland is namelijk een zaak gewonnen door een man die last had van mensen die bedjes rond het zwembad allemaal.
0: Oh ja, dat is. Het was in Duitsland, goh.
1: Dat was in Duitsland. Ja, nee, dat was een Duitse. Die had er last van. Maar die hotels zijn nu bang dat ze allemaal massaal tijdsloten, het sloten systeem moeten gaan bedenken dat je niet meer die bedjes mag reserveren.
0: Ja, ja,
1: dat
0: ja.
1: Je toch dat moet gaan verhuren. Want als je dus online adverteert als hotel met je kan bij ons lekker aan het zwembad liggen, dan moet dat dus ook kunnen.
2: Nee, en terecht.
1: Nou, ja, Rob Geus heeft de tips. En er is wel een opmerkelijke Ali B, die zaak. We zijn online duizenden reacties tegengekomen van mensen die zeggen, ja, het is toch niet eerlijk dat hij wel veroordeeld is en bijvoorbeeld Marco Borsato niet. Nou zijn dat twee hele verschillende zaken.
0: Ja, dat is toch wat je daarover zegt. Of iemand, ja, sorry. Ja.
1: Het staat natuurlijk nergens op, ben ik het helemaal met je eens. Maar er zijn echt ontzettend veel mensen die hierin geloven en die hierover schrijven. En Lale Gül is bij ons de gast en die maakt zich daar best wel zorgen over, omdat er bijvoorbeeld een kanaal is, Sam Mokro, dat zegt, ja, hij is alleen maar veroordeeld omdat hij Marokkaan is. Is natuurlijk niet zo. Gaan we over praten straks om 5 over 6.
0: Ja, ja, dat ligt heel gevoelig. Als je,
2: lekker lichte onderwerpen.
0: Ja, lekker licht. Ja, het is echt vrijdagavond.
1: Nee, we beginnen het weekend graag luchten.
2: Ja, ja, precies. Ja, dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, zeker.
1: Goed.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Bedankt. Tot zometeen straks.
0: Hoi. Nieuws van de dag, dat zometeen. En ons nieuws, dat van hem, komt eraan, hoor.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit

0: jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben.
2: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Gamma!
7: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: Goedemiddag, dit is 158. Morgen droog en wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 graden tot 22 graden. Zondag meer bewolking, het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. En het is dan 13 tot 20 graden. Dan de files voor dit moment.
4: Ja, 30 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Bijna 40 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor Brugkaterveer 2,5 uur. En de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten en daardoor een vertraging van ruim 3 kwartier.
3: 6 minuten over half 6. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok. Goedemiddag, Henk.
5: Goedemiddag. Organisaties die de dupe zijn van de grote brand in een datacenter bij Almere moeten nog even geduld hebben. De stroomvoorziening is waarschijnlijk binnen 3 dagen hersteld en dan kunnen ze weer bij hun gegevens. De brandweer van Zoetermeer gaat aangifte doen omdat ze gisteren zijn bekogeld. Tijdens het blussen van een grote brand gooiden omstanders stenen richting de brandweerlieden. Waanzin, zegt de burgemeester. En als laatste provincie is nu ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Iemand zag hem vorige maand lopen bij Barendrecht, maakte er een filmpje van. Experts hebben de beelden onderzocht en zeggen dat het inderdaad een wolf was.
3: Daar ben je ook expert voor natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk, ja. Die heb je ervoor, hè.
3: Henk, dan nog een paar andere dingetjes van de
5: afgelopen week. Ja, even andere dingetjes, want er was deze week een aankondiging. Want vanaf komende week is er een winactie.
3: Ik schrijf even mee, ja.
5: Gekoppeld aan het inleveren van blikjes en flesjes via statiegeldautomaten die via een tikkie uitbetalen. Zo hopen ze dat we meer statiegeldverpakkingen inleveren. Bij elk ingeleverd blikje of flesje krijg je een lot.
3: Ja.
5: En daarmee maak je kans op geldprijzen tot 400 euro.
3: Kijk eens aan.
6: Ik dacht heel even 4 miljoen.
5: Nee.
3: Nee, voor een blikje, kom op.
6: Toen dacht ik 400.000. Ja, maar je maakt kans.
3: Nee, tuurlijk.
6: Ja. Eén bedrag moet je hebben. Maar 400 euro?
3: Ja.
7: Dat is wel weinig. Toch?
6: Ja, waarom een tik? Ik heb juist het idee dat iedereen die blikjes of die je vuilniszak worden opengescheurd. Er zit een blikje in. En ja, precies, maar dan... Die blikjes komen wel terug, toch? Of gaat het daar niet om?
5: Kennelijk niet genoeg.
6: Ja. Ja, een raar verhaal.
3: Ja. Komen we volgende week even op.
6: Er schijnt ook een prijsvraag als je die wolf ziet. Krijg je 400
3: en je kaarten
6: voor Baseball Trail.
5: De HEMA wil alle toiletjuffrouwen wegbezuinigen en vervangen door poortjes. Reden voor klanten van de HEMA in Dordrecht om een petitie te starten voor hun wc-juffrouw Veronica. Die is inmiddels 64. Veronica. En houdt al tientallen jaren de wc-potten schoon.
3: Godverdorie, ik wist nooit dat je, naar het toilet kon bij de HEMA. Dat heb ik nooit geweest. Ik kon er ook niet zo vaak. Maar
6: Veronica heeft heel lang dit illegaal gedaan. Hè? Echt een piraat was zij op dat moment.
5: Op zee nog, ja. En de Rolling Stones maakten deze week bekend dat ze met een nieuw album komen. 82 zijn Mick Jagger en Keith Richards. Nou, maar ze weten van geen ophouden. Album nummer 25 komt uit op 10 juli en heeft gastbijdrage van onder andere Paul McCartney.
3: Ja, nog heel veel meer.
7: Ja, Steve Winwood hoorde ik.
3: Ja, ik vind dat altijd jammer. Ik weet niet. Maar jij dacht dat Keith en Mick dat die niet meer zo goed waren. Dacht jij?
6: Nou, die zijn niet meer om speaking terms.
3: Nee?
6: Dat verhaal gaat al heel lang, hè?
3: Echt waar? Ik dacht dat die altijd... Nou, dat is... Ja. Je hebt dat gehoord ergens.
6: Ja.
7: Maar tussen John en Paul van de Beatles hoor je ook nooit meer iets, hè?
3: Dat is vrijwel over. Ja.
6: Jammer, hè? Als het heel even journalistiek wordt...
7: Hup, dan ben ik erbij.
6: Zit ik er bovenop. Ja.
3: Hey. Toch werd altijd over John en Paul ook gezegd dat het haat en nijd was. Maar dan heb ik die documentaires gezien, die paar die er nu zijn. Die ene was natuurlijk al langer uit, maar die van 8 uur, zeg maar.
7: Ja.
3: En dan zie ik toch wel een hele innige vriendschap. Tot het eind aan toe zelf.
6: Ja, zeker.
3: Ze zijn het natuurlijk wel eens oneens, maar ze weten ook van... met elkaar zijn we gewoon 3.
7: De Beatles, sorry. Ik dacht even...
3: Altijd door elkaar natuurlijk.
6: Ja, zeker.
3: Nee, ik snap het. Misschien kun je alleen terugkomen nog, Tel.
6: Heel graag. Pak mijn agenda.
3: Nog meer, Henk?
5: Jazeker. Onderzoek was er deze week ook echt. Ja. Onderzoeken van alles.
3: Ja.
5: Maar frietjes zijn lekkerder als ze van iemand anders zijn. Een frietje pikken uit iemand anders een zak of bakje maakt het frietje lekkerder dan wanneer jij je eigen zak leeg eet.
3: Ja,
5: lijkt dat onderzoek.
6: Maar heel veel mensen steeds gekke vrouwen, hè? Vrouwen van anderen zijn ook altijd...
7: Wat zeg je?
6: Niks.
7: Je vrouwen van anderen.
6: Ga maar door.
5: De mensen die frietjes stiekem pakten, vonden die het allerlekkerst. En al helemaal als ze bijna betrapt konden worden.
3: Ja. Ik heb daar echt een pleurishekel aan. Als iemand uit mijn bord zit te eten. Daar heb ik zo'n hekel aan.
7: Je bord, maar vind maar, een frietzak is wat anders toch?
3: Ook. Je kan voor mij zo'n zak...
7: de open knippen.
3: Je kan voor mij zo'n zak friet krijgen, geen enkel probleem. Maar doe het gewoon niet.
7: Don't touch mijn friet.
3: Ik weet niet wat het is. Maar hebben jullie dat niet?
7: Nee. Ja, heb ik ook.
3: Ja, serieus?
7: Vervelend. Ja.
6: Ja. Ik heb het met name als je met mensen, met een groep mensen zit te eten en iedereen bestelt wat anders. En dan zie je iemand kijken. Mag ik, en als ze het vragen, vind ik nog daar aan toe.
3: Ja, ja, ja.
6: Maar vaak
3: ja,
6: pakken ze gewoon even.
3: Ja, nee, dat is ook.
6: Ja, dat is, we hadden 6 lama's ooit. 2 zijn er opgegeten.
3: Nog eentje dan, Henk.
5: Nou, ik was er eigenlijk doorheen.
3: Oh, neem ik wel.
5: Dat verzinnen we
3: dan even. Nou, dan gewoon nog even
5: door.
3: Dan vraag ik gewoon even aan de lama's of ze misschien nog wat te verkopen hebben.
8: Nou, dat is grappig dat je het vraagt.
3: Ja.
8: Oh ja, dan kunnen we misschien wel even... Ja, vanaf vandaag zijn onze kaarten te koop voor onze nieuwe tour 2027 Most Wanted. Want ja, dit jaar zijn we knijter uitverkocht. Ja, tafkoop.nl, ga erheen. Dan kun je ook meteen bieden.
9: Koop ze nu, alle kaarten.
3: En de veiling?
8: Ja, de veiling staat daar ook op. Dat kun je dus voor het goede doel Imani. Ja, het weeshuis in Kenia steunen we al meer dan 20 jaar. Ieder jaar met een benefiet. Maar dit keer verkopen we ook al onze valuables.
6: Ja, de lama-vloer. De originele lama-vloer. Waar al die voorstellingen op hebben gespeeld.
3: Dat is ongelooflijk. Ja. Mag ik jullie danken voor als jullie er waren vandaag?
8: Nee, maar ik vind het wel fijn dat je het doet.
3: Ja,
8: het mag niet.
3: Het mag niet.
8: Het hoeft niet.
3: Ik doe het.
8: Doe het.
6: Ja. Het kan niet eens meer. Volgens mij mag het niet eens meer tegenwoordig.
8: Nee, je mag niks meer.
3: Volgens mij moeten jullie mij bedanken trouwens. Ik weet niet of jullie allemaal hier hebben lopen verkopen hier de hele middag. Maar,
6: ja, we moeten kijken of het heeft gewerkt.
3: Ik vond toch kijken. Erg leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Goed weekend allebei.
6: Jij ook.
3: En kom eens terug.
6: Maar los van elkaar, toch?
3: Heel

0: Shakira, Shakira!
1: Sorry.
0: Oké. Okay. Miss Mansfield is bij ons vandaag. Hoe zit het met die laatste 150 kaart, Sanne?
2: Ik heb eigenlijk nog niet gekund.
0: Ah, die moeten weg zijn, dat kan niet anders.
2: Ik hoop het toch wel.
0: 20 jaar in het vak, mensen. 29 mei, Miss Montreal, in de bijna uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Wat wordt dat voor avond?
2: Dat wordt echt een trip down memory lane.
0: Ja.
2: Met heel veel fans, ook van vroeger en nu.
0: Ja.
2: En ik had eerst paniek, hè? Dat heb je wel eens met een wat grotere show. Van, nou, ik moet iedereen uitnodigen en allemaal duetten moeilijk doen.
0: Oh ja.
2: Maar ik dacht, nee man, het is gewoon onze party.
0: Zo is het.
2: Wij gaan gewoon echt al mijn favoriete nummers spelen. Die iedereen echt nog wel herkent van toen tot nu. Dus ja, dat is echt heel erg leuk. En ik heb wel iemand die meedoet. Maar die hoort er ook echt bij. Dus ja.
0: En dan ga je niet zeggen?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Oké. Okay. Goed, 29 mei dus. In de bijna uitverkochte AFAS Live. Ga die show zien. Zit 20 jaar in het vak. En vandaag is hij hier. En we gaan afsluiten, mensen. Want ja, het is al bijna 6 uur. Het is ongelooflijk. Time flies. De laatste voor vandaag in Evers & Co. Aan het

0: deze nog? Dat is de vraag. Wat ga je spelen?
1: Wij gaan spelen Say Heaven, Say Hell van vroeger.
0: Say Heaven, Say Hell van vroeger. Dames en heren, Miss Montreal live in Evers & Co.

0: 5 en even ze go. Miss Montreal! Zo, dankjewel Sanne en Bent.
1: Dank jullie wel.
0: Oké, veel succes. In ieder geval 29 mei in AFAS Live.
1: Leuk, is goed.
0: Ja. We zijn er door. Volgende week zijn we weer. Goed weekend.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.

0: Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia.

0: penis vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar €10. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: 538 Nieuws. 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar €100 miljoen voor uit. Vuurwerkhandelaren wilden €900 miljoen van de politiek, dus dit is wel flink minder. Het vuurwerkverbod moet komende jaarwisseling ingaan. Organisaties die de dupe zijn van de grote brand in een datacentrum bij Almere moeten nog even geduld hebben. De stroomvoorziening is waarschijnlijk binnen 3 dagen hersteld en dan kunnen ze weer bij hun gegevens. Onder meer huisartsen en de universiteit in Utrecht hebben er last van. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Het roept bij veel mensen herinneringen op aan de coronacrisis, maar dat is volgens premier Jette niet nodig.
20: Het is echt een andere situatie, namelijk een bekend virus, waarbij we weten wat we moeten doen om het virus te beheersen. En we hebben tegelijkertijd natuurlijk ook heel veel geleerd uit die coronapandemie en al die lessen worden meteen toegepast.
19: Ja, dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. En de brandweer in Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig een grote brand te blussen toen omstanders stenen naar ze gooiden. De burgemeester van Zoetermeer noemt het waanzin en de brandweer zelf gaat aangifte doen. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een heldere avond en ook morgen kan het flink zonnig zijn. En het wordt dan ook meteen de warmste dag van de week. Want het kan wel 22 graden worden. En tot zover het 538 nieuws.
4: Ik sta even lekker zeg.
19: Ja, dat is
4: verkeer. Er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem bij de IJsselbrug 40 minuten. En op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom bij Numansdorp 23 minuten. A58 in de richting van Breda. Dat is bij Tilburg-Reeshof 53 minuten. Er is een ongevalsonderzoek bezig. En de afrit is dicht. En de flitsers, die heeft Dylan.
11: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 77,9. Op de A12 tussen Ede en Arnhem bij 119,7. A17 Roosendaal-Moerdijk 0,6. En op de A31 tussen Harlingen en Leeuwarden bij 21,0. Op de A58 tussen Goes en Bergen-op-Zoom bij 131,8 en bij 146,5. En op de A67 tussen Eindhoven en Venlo bij 58,4. Laatste voor nu vind je op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83,9.
16: Hi, dag.
21: Hoi,
22: hallo.
23: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
24: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
23: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
25: Nu, later en altijd.
26: Ga je bijna met pensioen?
27: Ja.
26: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
27: Nee.
26: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: 538.
11: Deel, kijk eens even op dat klokkie. Ja, daar staat in koeienletters heel groot.
4: Weekend!
11: Ik weet niet of jij het weekendbandje klaarstaat of dat je het zelf wil roepen.
4: Wat nou, bandje?
11: Ja, we hebben af en toe ook een weekendbandje met
4: je. Nee, dat is
11: weekend.
4: Weekendmix.
11: Dat is als er heel veel mensen in de studio zijn. Oh.

0: uur gaan we aftrappen met Chris Deluxe. En nou, het is een mooie avond vanavond.
1: Nou ja, zeker weten. Chris, begint voor jou nu de festivalzomer zo'n beetje?
2: Het is eigenlijk wel.
1: 18 graden is het.
2: Het is, ja, we hebben Koningsdag natuurlijk gehad. Dat was eigenlijk het eerste echte festival. Maar aankomende, of volgende week donderdag moet ik dan zeggen. Villa on the Beach, Hoek van Holland, La Fuente, Party Squad, DJ Dekker, Freddy Morera en ik natuurlijk.
0: Kijk.
2: Dus dat is het eerste openluchtdingetje, lekker aan het strand.
0: Zag ik nou ergens, ik zag dit ergens voorbij komen, dat jij vorige week met Koningsdag, dat je daar voor 40.000 mensen, dat je daar iets gedraaid hebt wat nog niet echt bekend is, zeg maar. Dus,
2: ja, dat was mijn eigen plaatje, denk ik, dat je bedoelt.
0: Ja, dat heet dat, denk ik zeker. Sinds wanneer maakt Chris Deluxe ook zelf muziek?
2: Nou, al wel een poosje. Ik heb al eerder een track gereleased. Maar het was geen mega succes, om heel eerlijk te zijn. Maar er staat weer een aantal nieuwe tracks op de planning.
0: Maar mensen gingen helemaal los. Het was echt feest.
2: Ja, het was heel tof om te zien. Ik denk van ja, is één kans om voor zo'n groot publiek te draaien. Ja, gaat het leuk. Kom op.
1: Nou ja, je publiek is hier vele malen groter. En het mooie is, je mag alles aanvragen via de app van 538. Doe dat met een audio-appje, vinden we leuk. En dan gaat Chris het in de weekendmix aan elkaar mixen. En de eerste komt van Fleur.
3: Hey, Bas, Dylan en Eva. En Chrissy natuurlijk. Ik wil graag energie aanvragen van Ronnie Flex. Fijn weekend allemaal. Doei!
4: De 538 weekendmix. Chris Deluxe.

0: Je hoort Chris Deluxe live. Het is vrijdagavond. Jij bepaalt wat hij aan elkaar mixt. Dus drop even een berichtje in de 538-app. En laat weten wat je wil horen om je weekend mee af te trappen.
1: Volgende komt van Lieke.
2: Een hele goede avond, Chris. Ik zou graag Sarah Larsen met Words willen horen. Ik wens jou nog een hele fijne avond toe.
0: Nou, ik denk dat Chris die jou ook toe wenst, Lieke.

0: Wat lekker zeg. Bauza, Magnetic en daarna Robert van Hemert. Hoe heet dat nou? Dit was zo'n overgang, die hoorde je bijna niet. Zo goed was hij.
1: Ja, goed.
0: Dat pianootje. En wat een enorme hit. Je hoorde ook nog Lucas en Steve en Do It For You. En Chris Deluxe, die mixt hier alles aan elkaar wat je aanvraagt.
1: Ja, en aanvragen doe je met een audio-appje. Via de app van 538 zitten we daarna in je WhatsApp. Het is hartstikke makkelijk. Het wijst zich vanzelf. Net als dat je je vrienden appt eigenlijk. Audio-appje vinden we leuk. En dat heeft Jiska onder andere gedaan.
2: Aangezien ik graag het weekend dansend wil beginnen, zou ik graag willen horen Schudden van Def Rhymes.
0: Schudden Def Rhymes geven we door. Dankjewel.

0: Mag ik even om je auto laten voelen? Dat deze plaat uit 2010 komt. Die is, die is 16 jaar oud.
1: Die zit 16 jaar
0: oud. Dat was ik erdoor al. Wat een superhit.
1: Chris, wat deed jij toen?
2: Ja, toen...
0: Hetzelfde als nu, denk ik.
2: Hetzelfde als nu aan het rijden. Ja.
3: Ik had hier mijn salsa-examen op.
1: Salsa-examen?
0: Heb jij een salsa-examen gedaan?
1: Even. Sorry, kijk, we waarderen je echt. Maar soepelheid in de heupen is nou niet per se een van je unique selling points.
3: Nee, ik was ook niet geslaagd.
0: Okay. Applaus voor kinderen. Heb je wat aangevraagd of wil je nog steeds wat aanvragen? Alvast voor volgende week, dan kan het natuurlijk via de app van 538. Doe het met een audio-appje, vinden we leuk.
1: Ja, zeker weten. Er is...

0: bekend als het cybermannetje van vandaag. Inside heeft het antwoord voor je zometeen. En het nieuws van Eva.
1: Ja, Yvonne Coldewijer, die gaat toch weer aan de slag voor Talpa. En ik heb zo alle details.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten?
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.

0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cash.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeau.

0: fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Ja! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: De vrijdagavond van 538.
15: Bas en Dylan.
16: Zijn we hoor. Het is een minuutje over 6:30 en Eva die heeft het nieuws.
17: Ja, Yvonne Coldeweijer gaat weer aan de slag voor Talpa. Het is natuurlijk allemaal een ontzettend gedonder geweest. Ze zou een tv-programma gaan maken dat de Juice ging heten, maar dat liep om allerlei redenen stuk. Toen was er een kort geding over van moet Talpa haar nou doorbetalen of niet? Nou, dat moesten ze blijven doen. En nu is er dan uitgekomen dat ze toch ook wat gaat doen voor dat geld. 9 ton tot september volgend jaar, dus precies. Dat is wel fijn.
16: Hoop centen,
17: En dat zijn online video's voor kijk. Het gaat Koldercast heten. En de eerste aflevering die staat ook nu al online. Gaat over Ali B. En in die Koldercast geeft ze eigenlijk op de wijze die we van haar kennen commentaar op het showbiz nieuws. De eerste aflevering duurt 6 minuut 29 seconden.
16: Hoe vaak gaat ze dit doen?
17: Wekelijks.
16: Wekelijks 6 minuten.
17: Ja,
16: ze zit gewoon op de bank in de woonkamer.
17: Ja, misschien worden andere afleveringen langer. Maar ik heb expres even niet de rekenmachine erbij gepakt. Wat Dylan nu wel doet. Omdat ik niet wil weten hoeveel zij voor die 6 minuten verdient.
16: Maar wat verdien je dan per minuut? Dat is niet normaal. Nou ja, goed. Het is...
18: Ze moeten de juice ook verwerken. En zo, dus ze is er wel even mee bezig.
17: Als ik nu een aflevering over Ali B moet maken, kan ik daar wel 6,5 minuut over vol lullen. Want dat hebben we allemaal meegekregen.
18: Nee, ik ga ton zeg. Ja, het is toch... Dat is echt... Ja.
17: Ik gun het er overigens. Iedereen zijn geld gegund. Maar het lijkt me lekker.
18: Ze heeft er hard voor gewerkt. En dat op zich. Ik vind dus
16: hard
18: alleen.
16: Voor gewerkt. Ze heeft er helemaal niet hard voor gewerkt.
18: Dat is toch, ze moet toch ook. Ze heeft toch aan een carrière getimmerd.
16: Tuurlijk. Ja, als Tante Kees, of hoe heette ze?
17: Opoe Kees.
16: Tante Kees.
17: Kiki Kees, wat is het nou?
18: Ik zie regisseur Ewan, die is nog 12, die weet het nog wel.
16: Kate.
18: Jij hebt dit echt nog gekeken ook.
19: Ja, absoluut. Daar ging ze allemaal liedjes zingen en zo. Dat was hartstikke leuk.
17: Was je fan?
19: Ik was wel fan van Kate,
18: echt? Er zijn echt openbaringen.
16: Wat een nieuwe generatie.
18: Ja, maar wij zitten ook op de redactie hier met Ewan. Wat was het nou net?
19: Rocket Power. Rocket die stomme tekenfilm, ja.
16: Had hij nog nooit van gehoord.
17: Die stomme tekenfilm, dat was echt mijn jeugd.
18: Ja, goed,
17: die boeken.
18: Het maakt allemaal niet uit. Het ging over Yvonne Coldeweijer. Ja. Ik vind dus alleen, en dan moet ik oppassen, want in feite hebben we dezelfde baas. Maar ik vind, kijk, het eerste programma op Net 5, dat zou Juice gaan heten, geloof ik. Hè? Gewoon
16: The Juice.
18: The Juice, ja, precies. Dat vind ik een mooie naam. Maar ik vind Koldercast. Yvonne Coldeweijer. Ik snap het, zeg maar, de link. Maar ik vind het woord kolder een beetje goor klinken.
17: Nou ja, ik vind het een beetje grappig klinken. Nee, Kolderiek.
16: En kolder is in feite ook natuurlijk gewoon onzin, toch?
18: Nee, dat klopt.
17: Kolderiek.
18: Maar heb je niet dezelfde associatie? Koldercast?

0: Ik vind sowieso, gewoon heb ik een beetje een allergie voor als mensen een soort podcast maken, dat ze dan het gevoel hebben dat ze in de titel van die podcast het woord podcast op de een of andere manier moeten verwerken.
1: Ja,
0: maar dat hoeft van mij niet.
1: Joh, ik denk dat het is hartstikke leuk. Eerlijk, ik vind het toch altijd genieten. Ik ben ergens wel tegen Jews, want ik vind het gelul. Zit je allemaal over het vreemdgaan van andere mensen te praten. Ja, misschien was er wel een reden voor, weet jij veel. Ik heb geen idee. Misschien is die hele relatie al jaren kut. Het is altijd slecht, maar je weet nooit wat erachter zit. Dat vind ik dan matig. Maar kijk alles. Dat is toch dat is verschrikkelijk.
0: En zij was er wel het beste in.
1: Zij begint en dan kan ik niet stoppen met scrollen. Ik wil het allemaal horen.
2: Ik vind een aardige vrouw, maar leuk vind ik het niet.
1: Vind ik niet leuk?
2: Oh, je gaat niet de kolderkast kijken, nee.
0: Nou, ik ga het wel kijken. Ik ben benieuwd
2: of
0: er
2: nieuws
0: in zit.
2: De meningen erover.
1: En als je dan toch op kijk bent, ja, dan kun je ook naar Bas en Dylan kijken. Of zo. Of je kijkt even lekker naar de bondgenoten. Of je kijkt bijvoorbeeld eventjes de quiz met ballen terug van afgelopen week. Zie je mij grandioos het water ingaan.
2: Ja.
1: Nou, bijvoorbeeld. Noem maar wat.

0: 538 hoorde Kygo, Selena Gomez en It Ain't Me.
1: 538. Bas en Dylan. Kan iedereen straks meelezen met je privéberichten op Instagram? Het zijn spookverhalen die rondgaan op het internet nu Instagram stopt met het zogeheten end-to-end encrypten van privéchats. Wat betekent dat voor jou? Dave Maasland, ook wel bekend als het cybermannetje van Vandaag Inside, heeft het antwoord. Dave, goedenavond.
2: Hi, goedenavond. Hoi.
0: Ja, hallo. Laten we heel even beginnen bij die end-to-end encryption. Ik zie dat op WhatsApp altijd voorbij komen, dus dat zo'n melding in beeld. Blijkbaar is het bij Instagram ook zo, maar wat is het exact?
2: Nou, vergelijk het gewoon met een digitaal kluisje. Dus stel je hebt een brief, die stop jij in dat digitale kluisje. En alleen jij en de ontvanger hebben de sleutel. Ja. Dus niemand die daar niet bij hoort te komen, kan in dat digitale kluisje. Dus niemand kan jouw brief, niemand kan jouw bericht lezen. En die techniek is nagenoeg perfect. Als je dat eenmaal op die manier beschermt, zijn jouw berichten gewoon niet af te luisteren, niet te zien voor geheime diensten, voor Meta zelf, voor WhatsApp. Het is gewoon beveiligd.
0: Dus je hebt toch ook die film uit de Tweede Wereldoorlog, dat ze op een gegeven moment zo'n code hadden ontcijferd. En dan konden ze meeluisteren.
2: De Enigma-code.
0: De Enigma-code, exact. Die. Ja. Dat is eigenlijk een beetje dit concept. Maar waarom zou je daar in hemelsnaam mee stoppen?
2: Nou, daarom is er is ook echt geen reden voor paniek, maar het is een hele serieuze zaak. Waarom? Dat is nog een beetje onduidelijk. Meta zelf, het moederbedrijf van Instagram, zegt maar niemand gebruikt de echte functie. En als je dit zo graag wil doen, dan kan je gewoon lekker WhatsAppen. Nou, zo simpel ligt het misschien niet, want deze techniek ligt ook wel onder vuur. Critici van deze techniek zeggen maar politiediensten of inlichtingendiensten die voor onze veiligheid strijden, die kunnen nu ook niet berichten meelezen die bijvoorbeeld terroristen naar elkaar sturen. Dus het zou ook iets te maken kunnen hebben dat Meta zoiets heeft van we willen toch misschien voor de Amerikaanse overheid het iets makkelijker maken. Ja, en daarom is het zo problematisch. Ik bedoel, niet iedereen kan nu opeens je berichten meelezen. Dat is onzin. Maar ze halen wel een heel belangrijk slot van de deur. En dan moet je je gewoon afvragen, iedereen die nu luistert naar 538, wil ik nog mijn privégesprekken op Instagram voeren? Nou, daar zou het antwoord denk ik van moeten zijn, liever niet.
3: Maar waar kunnen we dat dan nog wel doen? Want je hoort toch ook steeds meer over andere berichtendiensten dat het dat er meegelezen kan worden.
2: Ja, kijk, in de basis is het zo dat WhatsApp en Signal nog altijd gebruik maken van die zogenaamde die versleuteling. Dus dat is nog steeds in die zin veilig. Maar, mensen worden steeds slimmer om daar omheen te gaan. Denk even, je kan tegenwoordig ook je telefoon heel simpel koppelen aan je laptop, dat je daar je berichten kan beantwoorden. Ja. Wat zien wij bijvoorbeeld nu gebeuren? Dat bijvoorbeeld partners in een hele slechte relatie, dat bijvoorbeeld de vrouw even gaat douchen, de man de telefoon pakt en even de QR-code op de laptop scant en zomaar opeens je berichten mee kan lezen. Nou, dit is ook ongeveer hoe die Russische hackers dat gedaan hebben toen ze Signal en WhatsApp die berichten mee konden lezen met ambtenaren. Dus op zich, de apps WhatsApp en Signal zijn helemaal veilig, maar de oplichtingsmethode, het scannen van die QR-code en koppelen aan je laptop, dat gebeurt nog steeds. Maar je kan die apps nog steeds gebruiken voor die communicatie. Maar de vraag is wel, gaat Meta nog meer sloten eraf halen? Blijft WhatsApp wel end-to-end versleuteld? Ja. Dat is natuurlijk wel een hele serieuze vraag.
1: Wat kun je doen om jezelf op van die chatplatformen te beschermen? Je noemt web WhatsApp bijvoorbeeld, dat je dat op je laptop kan gebruiken. Zijn er manieren om daar bijvoorbeeld alsnog ook tweestaps verificatie op te zetten?
2: Nou, iedereen die luistert, is ook goed om gewoon eens even in je WhatsApp te kijken. Staan daar vreemde apparaten bij in je WhatsApp waar die aan gekoppeld is? Dat kan je onderin zien bij gekoppelde apparaten. Herken je een apparaat niet? Dat is even belangrijk. Controleer het af en toe even. Maar stel inderdaad die dubbele beveiliging in, die tweestapsverificatie. Want als iemand jouw 06-nummer in handen krijgt, dat kan. Hè, dan moet je iemand bij de Odido of bij de T-Mobile zover krijgen dat te wisselen. Ja, en als je dan iemand zijn WhatsApp kan overnemen, kan je al de berichten lezen, alles meekijken. Dus zet die dubbele beveiliging op je WhatsApp en je Signal echt aan. Vandaag.
0: Oi, oi, oi. Ik las hier overheen en dacht ik,
2: Toen
0: ging ik even nadenken, zeg maar, wat ik in de afgelopen, 24 uur allemaal naar Dylan heb gestuurd.
1: Terwijl, eerlijk is eerlijk, Dave, we gaan er allemaal aan als het uitleggen.
0: Ja, dat denk ik ook, hoor.
2: Nou, dat is zo. Wat denk je van alle voetbal-apps en alle andere dingen? Er staan gewoon dingen in.
0: Tuurlijk.
2: Dat hoeft niemand te weten.
0: De radio is ook, hoor, kan ik jou vertellen.
2: Ja.
0: Dank je wel. Hoi.
2: Hoi.

0: naar voetbalfanaten die tegen weinig slaap kunnen en zin hebben om een hele hoop geld te verdienen.
1: Ja, 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. En ik ben vanmiddag eens op de bak met aanmeldingen gegaan voor het NKWK kijken. Je kan jezelf opgeven via 538.nl/acties. We hebben nog niet veel vrouwen, terwijl die ook best wel wat van voetbal kunnen weten.
0: Ja,
1: en ook van voetbal houden. Dus ben je een vrouw en denk je, joh, ik heb zin om, is even mijn slaap te testen en 20.000 euro te winnen en een jaar lang gratis boodschappen.
0: Heerlijk. 538.nl/acties. Vandaag de laatste dag om je aan te melden.

0: 538 Kensington Living Forum. Komt nog een vraag binnen. Wat is die link nou? 538.nl/acties. Daar geef je jezelf op voor het NKWK kijken.
1: Zeker. Je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Mensen die hun saus op de patat of friet doen.
0: Niet dat er al niet saus.
1: En mensen die het ernaast doen. Dus de op of de naast.
0: Ja.
1: Maar ik heb iets anders. En ik word een beetje met de nek aangekeken door dit team. En ik vraag me af of ik de enige ben. Maar daar gaan we het zo even over hebben.
0: Zeg maar, dit werd vanmiddag bijna ruzie, hè?
1: Nou ja, dit was het ding. Zeg maar, moeten we dit in de show bespreken? En toen, toen begon deze discussie. En toen zei ik na twee zinnen, houd er maar over op. Dit doen we vanavond wel, want het weet veel.
0: Ja, zo met de meer.
2: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
6: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
7: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
6: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
7: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
16: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
15: Die andere stuiterbal daar.
16: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Je buren hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt.

0: En je hoort Ben Wall. Live vanaf Digital. 538 Dance Department. Mis het niet. Morgen 9 uur op 538.
1: Amsterdam!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis!
1: Hoi!
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen!
1: Amsterdam!
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Ze krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze wilden. Ze hadden in totaal om 800 miljoen euro gevraagd, maar ze krijgen maar 100 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. Minister Heijnen van Financiën zou de miljarden aan geblokkeerde Russische tegoeden naar Oekraïne willen sturen. Dat zou hij hebben voorgesteld aan andere Europese landen tijdens een besloten bijeenkomst. Vorig jaar besloot de EU om de Russische miljarden juist niet naar Oekraïne te geven. Den Bosch neemt nog even geen besluit over een gepland asielzoekerscentrum vlakbij de stad. De afgelopen weken werd daar meerdere keren actie tegen gevoerd. En de gemeente komt daarom nu eerst met een extra informatieavond. En vandaag zijn voor 145.000 leerlingen de eindexamens begonnen. Scholierenorganisatie LAX komt dit jaar met wat nieuws om ze te helpen. Een speciale stresslijn.
8: We krijgen echt zo ontzettend veel klachten binnen van leerlingen die kampen met slaapproblemen, onder andere verdrinken in de verwachtingen en ontzettend veel spanning en stress ervaren. Echt wel een constante druk.
7: Ja, en die leerlingen kunnen dus nu de speciale stresslijn bellen om hun hart te luchten. Heb ik het weer nog voor je. Het is een heldere avond en ook morgen kan het flink zonnig zijn. En dan wordt het meteen ook de warmste dag van de week. Het kan wel 22 graden worden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dan een verkeer. Drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Kerkdriel. 42 minuten door een ongeluk. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem bij de IJsselbrug. 12 minuten. A58 tussen Tilburg en Breda bij Tilburg-Reeshof. 25 minuten. Ongevalsonderzoek is daar bezig. En de flitsers, die heeft Dylan.
10: Het zijn er acht op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 77,9. Op de A12 tussen Ede en Arnhem bij 120,2. En op diezelfde A12 tussen Arnhem en Ede bij 118,9. A35, Wierde Hengelo, 54,5. A58, Goesberg op Zoom, 131,8. En op de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 83,9. Laatste voor nu vind je op de A77 tussen de Duitse grens en Boksmeer. Opletten bij 4,6.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
20: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.

0: De nibbitrings die gaan verdwijnen. En dat laten wij als avondshow niet gebeuren. We hebben je hulp nodig. Zometeen meer daarover, maar eerst andere snacks.
1: Nou ja, inderdaad. Wij hadden een hele vurige discussie op de redactie vanmiddag die we vroegtijdig afgebroken hebben. Omdat ik zei van, ja, ik ben niet de enige hierin. Nee, ja, jullie zitten alweer te luisteren of te lachen.
2: Klopt.
1: Ik vind, er is een verschil tussen op- en afsauzen. En dan heb ik het over wat je op je patat of op je friet doet, weet je wel. Er zijn heel veel mensen die doen saus op hun friet, of patat, of ernaast. Ja. Maar ik ben van mening dat er op- en afsauzen zijn. Sommige doe je erop, sommige doe je eraf. Ja. Dus dat vind ik heel raar, Bas.
0: Nou ja, dat vind ik op zich niet raar. Ik vond het raar worden vanaf het moment dat jij dat onderscheid ging maken. Want dat onderscheid van jou, dat deugt helemaal niet.
2: Nee, daar moet ik me wel echt bij aansluiten. En ik denk de rest van Nederland ook. Als wij jou wat sauzen geven die jij moet plaatsen in op of af.
0: Nou ja, maar laten we even beginnen bij mayonaise.
1: Naast saus.
0: Nou ja, dat zei jij. En toen ben ik je gaan onderbreken, want dat telt natuurlijk. Zeg maar, mayonaise doe je op de friet. Als je naar een snackbar gaat, dan wil je zo'n bak friet. En dan wil je dat daar zo'n dikke klodder van die warm geworden mayonaise op zit. En dat er zo'n plastic papiertje op zit.
1: Nee, maar dat is Brabant.
0: Wat nou Brabant?
1: Dat doen we boven de rivieren.
0: Hoezo? Dat is toch
2: ik ken dit ook niet hoor. Nou, jullie toch in zo'n bakje met een apart sauskuipje erbij? Ja,
0: niet apart. Je wil het erop. Je wilt toch dat die mayonaise helemaal zo warm wordt?
1: Mijn vriendin woont in Den Bosch. Mijn vriendin woont in Den Bosch. En toen gingen wij dat bestellen. En toen kwam dat ook op met zo'n plasticje erop. En zat er helemaal op. Toen zei ik, wat is dit? En toen zeiden ze, ja, zo krijg je dat toch altijd. Dat is een Brabants ding.
0: Oh ja, maar ik kom daar ook uit de buurt. Zou dat serieus?
1: Nee, toch?
0: Het klopt wel. Als ik in Hilversum, waar ik nu woon, als ik daar friet haal, dan krijg je het inderdaad in zo'n kuipje waar zo'n los bakje aan zit.
1: Bij Bram de Dage in Rotterdam krijg je het altijd nog in een puntzak.
0: Ja, maar dat zit toch ook op?
1: Daar zit er wel weer op.
0: Ja, dat is toch lekker.
2: Ja, maar in een puntzak kan je het.
1: Maar goed, mayonaise is wat mij betreft een afsaus.
0: Oh, absoluut op.
2: Oké, mayonaise, ketchup.
1: Opsaus.
0: Ketchup überhaupt niet bij friet.
2: Maar dit is dus een opsaus.
1: Een opsaus.
2: Oké, curry dan.
1: Een afsaus.
2: Nee, want...
0: Natuurlijk is dat een afsaus. Dat is een afsaus. Je friet hebben, curry.
2: Maar dan vind ik ketchup en curry in dezelfde categorie.
0: Ja, absoluut. Dat moet ik helemaal niet bij friet.
1: Nee, ketchup sprenkel je erop, curry is een dot. Afsaus.
2: Oké, speciaal.
1: Afsaus.
0: Opsaus. Natuurlijk, afsaus. Speciaal moet er lekker op.
1: Nee,
0: eerlijk. Je wilt toch dat het helemaal door die friet zit?
1: Af.
2: Chilisaus.
0: Überhaupt niet met friet. Wat zit je allemaal rare saus op?
2: Ja, ik moest van Dylan alle sauzen die er waren opschrijven, want anders werd hij boos.
0: Afsaus. Dat is geen afsaus, dat is een opsaus. Nee, het is geen saus. Het is gewoon, nee, geen saus.
1: Okay. Chili, hè.
2: Satésaus.
0: Op.
1: Satésaus of afsaus?
0: Opsaus, tuurlijk moet dat erop.
1: Afsaus.
0: Maar jij zegt maar gewoon bij alles af.
1: Nee, let maar op.
2: Oorlog?
1: Opsaus.
0: Dat is satésaus.
1: Nee,
0: dat
1: maar met mayo en uitjes. En dan is het. En dan
0: twee
1: is het
0: dingen die je eraf zou doen. Als het dan samen gaat, is het erop.
1: Dan is het een topping. Dus dan is het een op.
0: Dat is onzin, jongen.
1: Ja, opsaus.
0: Wat een gelul.
2: Joppie.
1: Vind ik een opsaus.
0: Dat is geen opsaus. Dat wil je niet. Je wil niet je hele friet doordrenkt met joppie.
2: Ja. Oké, laatste. Stoofvlees. Officieel opsaus. Geen saus, maar...
1: Ja, stoofvlees vind ik ook een saus en is een opsaus.
0: Maar tuurlijk is dat een opsaus. Want als je dat ernaast doet, je kan helemaal niet... Het stoofvlees kun je helemaal niet grijpen met de friet. Snap je?
1: Maar zeg maar, ik vind wel, dat wil ik meteen ook even... Ook meteen een finale standpunt. En dan gaan we gewoon door met de dance match van deze week.
0: Graag. Het eigenlijk nog wel even lekker, hoor.
1: Ja, mensen die dan stoofvlees eten en daar dan nog een saus bij,
0: altijd.
1: Dat zijn dieren.
0: Stoofvlees dat met mayonaise dieren. Erbij.
1: Nee, want stoofvlees is je saus. Is je opsaus.
0: Stoofvlees is toch geen saus?
1: Ja, maar daar ga je toch geen mayo bij doen? Dat is toch zonde van de stoofvlees?
0: Nee, dat is lekker erbij.
1: Nee,
0: mayonaise kan overal bij. Je gaat er gewoon... Als je een platgehakte frikandel bij je friet neemt, dan zeg je toch ook niet dat is je saus. Het is vlees. Stoofvlees.
1: Nee, maar het is in jus.
0: Vleessaus.
1: Of saus,
2: ik wil die dance mash graag.

0: 538 uur de Shakira en Waka Waka.
1: We zijn een petitie gestart omdat de Cheetos Nibbit Rings gaan verdwijnen. Weet je, die ringen die je dan vroeger op kinderfeestjes om je vinger deed. Of,
2: om zo'n dropveterketting. Daar heb ik zulke leuke herinneringen aan.
1: Ja, nou ja, goed. Hij gaat dus verdwijnen. Dat heeft Cheetos aangekondigd. Ze gaan alleen maar verder met de sticks. En ze maken ruimte voor nieuwe smaken, zoals de zigzagpaprika. Nou, daar weigeren wij aan mee te werken. We zijn een petitie gestart. Die kan je vinden via 538.nl/petitie. Dus 538.nl/petitie. En we hebben er nog maar 50 nodig. En dan zitten we al op de 1000.
0: Bizar.
1: En we zijn nog
0: geen, echt dit.
1: Ja, en we zijn nog geen dag bezig. Dus het is echt dank allemaal voor degenen die al getekend hebben. Heb je nog niet getekend, 538.nl/petitie. En dan gaan we ervoor zorgen dat de productie hiervan weer hervat wordt.
0: Overigens, hier heb ik nog niemand over gehoord. Kijk, die ringen gaan stoppen. Maar als ze dan die productie weer gaan opstarten, omdat er miljoenen mensen willen dat de nibbetringen blijven. Ja. Die ringen moeten iets breder. Die hebben nog nooit om mijn vinger gepast.
2: Ja, maar het is ook eigenlijk voor kinderen natuurlijk.
0: Oh, is dat het?
2: Maar misschien willen ze volwassen ringen maken.
0: Ja, dat zou fijn. Volwassen Nibbit rings. Ja. Lekker. 538.nl/petitie. Teken hem. Ja, dan moeten ze een beetje onder druk zetten. Want jongens, de Nibbit ring. Hij moet blijven.

0: 538, Somber en Homewrecker hoorde je in de vrijdagavondshow. Het zijn Bas en Dylan en ja, zometeen, wat hebben we over de examens?
1: Nou ja, er komen natuurlijk ieder jaar weer bizarre klachten binnen bij het LAX. Weet je, dat is dat orgaan die, nou ja, waar je als student, of nou ja, student, ik ben nog geen student, als leerling kan klagen over de examens. Gaan ze de normering aanpassen zometeen. De bizarste klachten die ze binnen hebben gekregen. We bellen met iemand van het LAX en het nieuws van Eva zometeen.
2: Ja, de haring kampt met een populariteitsprobleem, maar er is een oplossing.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
3: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
4: Hoi, hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar asr.nl.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste in de
6: vragen, ASR doet het.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, AH scharrelkipschnitzels, kip

0: foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Ba-ba-da-ba-ba,
1: Greets. Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Oh, scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: De vrijdagavond van 538.
20: Bas en Dylan.
21: Minuut over half acht, 538, met het nieuws van Eva.
22: Ja, de haring kampt met een populariteitsprobleem, schrijft Omroep West vandaag. Want jongeren willen de haring niet meer, blijkt. Slechts 16% van de Nederlanders tussen de 18 en 30 eet nog regelmatig een haring. En de gemiddelde haringeter is inmiddels ouder dan 50 jaar. Nou, dat kan de haringvereniging natuurlijk niet laten gebeuren. En daarom gaan ze het haringseizoen dat aanstaande is toch op een andere manier aanpakken dit keer. Normaal wordt er altijd het eerste vaatje geveld. Dat gaan ze niet meer doen. Als dat eerste vaatje aankomt, dan gaan ze...

0: Die aan topchefs geven. En die gaan er dan moderne gerechten mee maken. En daarnaast zijn ze van plan een enorme haringparty te organiseren.
1: Wauw.
0: Maar goed, okay. Jullie vallen onder de jongeren. Want jullie zijn tussen de 18 en 30. Eten jullie ooit een haring?
2: Nooit.
3: Ik vind het heerlijk.
0: Maar eet je het?
3: Ja, zeker. Als ik naar de visboer ga, doe ik altijd... Ik haal meestal kibbelingetje, dat vind ik gewoon het allerlekkerst. Maar een kibbelingetje voor naar huis. En dan tijdens het wachten, broodje haring met uitjes en zuur.
1: Ik ben dus een keer echt heerlijk. Zwaar genezen. Toen gingen we voor de opnames gingen we een van de eerste haringen fileren of zo. Heet dat dan zo?
3: Ja.
1: Maar dat zit dan in van die pekel. Dus op een gegeven moment pakten ze die, de haringen erbij. Dat zit dan in een soort... Ja, in een spul, wat het helemaal zo erin trekt. En die gozer die pakt zo dat visje eruit. En wij zitten allemaal te pellen. We kregen die techniek helemaal te leren en zo. En vervolgens gaan al die darmpjes en dingetjes die erin zitten... gewoon alle organen, die gaan ook weer terug zo in die bak. Want dat is dan goed voor de smaak. En toen was dat ding klaar. En toen dacht ik zo van... Waar in dit proces wordt de vis nog heel even gewassen? Want hij zit dus in al die organen en zo van
0: die andere vissen. Ja, zijn eigenlijk.
1: Maar hij zegt, nee, dat is hartstikke schoon door die pekel. Oh. Nou, dat, sinds dat moment denk ik, dat zit gewoon in de stront te drijven, joh. Dat vind ik echt...
3: Maar ja, kijk, als het lekker smaakt, smaakt het lekker, toch? Ja. Toch,
1: maar dat kon het nog zo lekker smaken. Al had het naar een Big Mac gesmaakt, dat vond ik niet meer lekker hoor.
3: Okay. Ik denk liever een verse Hollandse nieuwe heb dan een Big Mac.
1: Nee, nooit. Nee, ik vind dat... Nee, echt niet. Nee, ik krijg echt kokhalsneigingen na 3 happen. Dat meen ik echt. Terwijl ik vind vis hartstikke lekker. Maar nee.
3: Oh, wat zonde.
0: Ik heb denk ik nog nooit een haring op, zit ik te zeggen, denken.
1: Nou, jij bent natuurlijk ook een streng vegetariër.
0: Ja. Ja. Ja. Zou ik nog doen. Ik eet soms geen vlees en soms wel. Ja. Maar ik denk niet dat ik dat ooit op heb. Het idee van zo'n hele vis en dan zo boven je mond hangen, spreekt me niet aan.
3: Nee. Maar als je het op een broodje doet met uitjes en zuur, is het hartstikke lekker.
1: Maar ik heb een beter idee. Ze moeten een TikTok-dansje met die vis moeten ze maken. Dat is het.
0: Dat is goed voor de haring.
3: Laat sommige dingen nou gewoon zoals ze horen.
1: Nee, maar dat is lekker Gen Z. Nee, dat je dus even een dansje erbij doet. Want dan wil iedereen een haring.
3: Er is niemand op moeder aarde. Nee, er is niemand op moeder aarde die een TikTok-dansje ziet met een haring van een visboer. En die denkt bij zichzelf, nou weet je wat, ik ga een haringje halen.
0: Nou, het zou mij aansporen.
1: Wedden van wel. Ik denk, als wij met Eva naar een visboer gaan, wij doen even een leuk dansje. We vragen of mensen dat na willen doen. Dat is goed voor de haring. Denk ik.
3: Nou, dan gaan wij komende woensdag gaan we naar de markt.
1: Leuk.
3: En dan gaan we een haringje halen. Ga ik TikTok, lekker haringje eten. Maken jullie een TikTok-dansje. Gaan we kijken.
1: Jij gaat ook dansen.
0: Nee, we moeten echt met z'n drieën dansen. Want de choreografie werkt over het algemeen het best met z'n drieën.
3: Nou, ik heb gehoord dat jij salsa les hebt gehad. Ik wil dat wel eens eventjes zien.

0: Suzanne Freek en halverwege bij 538. Zometeen ga je leren hoe je kan stappen als een 18-jarige. Ja. Belangrijk, moet je weten.
1: Nou ja, en over 18-jarigen gesproken, of misschien zelfs nog wel iets jonger. Misschien zijn jullie allemaal wel bekend met het laks, denk ik.
2: Zeker. Ja,
1: zeker.
2: Ja,
1: daar komen natuurlijk weer de meest bizarre klachten binnen. Want ze zijn weer begonnen, de eindexamens. Misschien zit je zelf nog wel in de banken. Je zoon of je dochter, de kleinkinderen, weet ik het allemaal. En voor al die stressende scholieren heeft het laks wat nieuws in het leven geroepen. Namelijk de examenstresslijn. En aan de telefoon is Ines van het laks. Goedenavond.
3: Hi,
0: het is Jaap. Ja, hi. Gewoon heel eventjes om ons geheugen een beetje op te frissen. Wat doet het LAX precies?
3: Nou, de LAX staat voor het Landelijk Actiecomité Scholieren. We zijn een bestuur dat bestaat uit 7 scholieren. En we zetten ons gedurende het hele schooljaar eigenlijk in voor alle belangen van alle scholieren in Nederland.
0: Ja, en nu is daar dan dus de stresslijn. Ik kan me er wat bij voorstellen, maar wanneer bel je de stresslijn?
3: Een eindexamenkandidaat die belt de stresslijn als die echt ontzettend veel stress en prestatiedruk ervaart en het even niet lukt om helder na te denken, om je voor te bereiden op je examens, dan kun je echt terecht bij die stresslijn.
0: Ja, en gebruiken mensen dat echt, denk je?
3: Ja, zeker. Als wij kijken hoeveel examenkandidaten echt wel tevreden en blij zijn met dit initiatief vanuit het LAX, dan zien we echt wel dat het wel zeker gebruikt zal worden. En we hebben vandaag ook al meegekregen dat het wel degelijk is gebruikt vanuit Enjebol.
1: Maar goed, ik ben eindexamenstudent. Ik heb morgen mijn tentamen Frans en ik heb ontzettend veel stress. En dan bel ik jullie. En wat doen jullie dan?
3: Ja, je krijgt allereerst een keuzemenu, dus je belt naar de eindexamenklachtenlijn. Toetsje 1 wordt je doorverbonden naar het LAX en kan je klacht indienen over een organisatorische fout of een inhoudelijke fout in het eindexamen. Bijvoorbeeld, mocht het een gaan over stress of prestatiedruk die je ervaart, dan toetsje 2 en wordt je doorverbonden naar Enjebol en zij zullen daar jou te woord staan.
1: Maar hoe helpen ze mij van mijn stress af? Zijn dat psychologen of zijn dat wel gewoon mensen van jullie of hoe werkt dit?
3: Ja, we hebben deze stresslijn is eigenlijk onder beheer van Enjebol. Dat is een organisatie, eigenlijk een initiatief van 7 organisaties, waaronder de kindertelefoon. Aan de andere kant van die lijn zijn vrijwilligers, getrainde vrijwilligers, die weten hoe ze zulke leerlingen leerlingen die prestatiedruk en stress ervaren te woord moeten staan. En zij zullen ook eventueel tips bieden als die leerling daar behoefte aan heeft.
0: Ja. En ik zit gewoon nog heel even te denken. Want kijk, in het latere leven krijg je wel vaker te maken met stress. Op je werk gaat dat echt nog wel eens gebeuren. Ik was zelf ook echt wel gestrest bij die examens. Ja. Want dat moet allemaal goed. Is het niet ook gewoon goed dat mensen eventjes gewoon alvast een voorproefje krijgen van hoe het nog wel vaker gaat?
3: Nou kijk, stress is natuurlijk van alle tijden en een beetje examenstress voor je eindexamen is natuurlijk ontzettend normaal. Dat ontkennen wij echt niet vanuit het LAX. Maar wel de laatste cijfers zien dat prestatiedruk over de afgelopen 20 jaar is verdrievoudigd. En dat het ontzettend is gestegen. En een beetje stress kan oké zijn, maar als het niet meer onder controle valt te houden en het leidt tot onder andere slaapproblemen bij leerlingen. Leerlingen die echt wel verdrinken in die verwachtingen, dan zijn wij wel vanuit het LAX degene die in ieder geval dat luisterend oor kunnen bieden om deze leerlingen hopelijk die laatste eindtijd wat beter behapbaar te kunnen maken.
0: Maar hoezo is het zoveel gegroeid? Hoezo is dat gestegen?
3: Ja, het is natuurlijk gestegen omdat er ontzettend veel nieuwe factoren in het leven zijn geroepen die prestatiedruk doen verhogen. Als je kijkt naar sociale media, dat ontzettend is toegenomen. Het gebruik daarvan, leerlingen die zichzelf vergelijken met anderen en daardoor de lat echt wel hoog voor zichzelf leggen. Ja. Het lerarentekort dat al langere tijd heerst, waardoor er minder aandacht is op scholen voor het mentale welzijn van jongeren. Er wordt alleen maar de aandacht gelegd op dat didactische, het vakinhoudelijke. Wat weet je nou en hoe hoog zal het punt zijn dat je zult halen? Er wordt gewoon een te grote nadruk gelegd op het eindproduct en niet meer op het leerproces. Waardoor leerlingen zich daar vooral op focussen en minder op het plezier van echt iets leren.
1: Ja, kijk, ik denk dat de meeste luisteraars het LAX kennen als de organisatie waar je lekker veel kan klagen. Ja. Zodat die normering aangepast wordt.
4: Ja, die vraag klopt niet.
1: Ja, precies.
2: Als we allemaal gaan bellen, dan wordt de normering
1: ik weet zelf ook nog hoe dat ging. Wat is, je krijgt natuurlijk zoveel klachten. Wat is de gekste die je hebt gehoord?
3: Gekste van vandaag, dat was dat een leerling zich niet kon concentreren omdat er een surveillant te hard aan het ademen was.
0: Dat is altijd goed, hè? Ja, dat is waanzinnig.
3: Leuk, inderdaad.
0: Ines, dankjewel en succes komende periode. En de examenstresslijn die is dus bereikbaar voor als je het allemaal even niet meer trekt.
3: Zeker. Geen probleem, alstublieft.

0: Marshmallow en Where We Go is nieuw op 538.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Ja, kan je stappen als een 18-jarige? Ik bedoel, wij zijn respectievelijk, wat zijn we, 28, 29 en 34. Dus wij zitten nog best wel aan de onderkant van de doelgroep, dachten we in ieder geval.
0: Ja.
3: Maar wij hebben een stagiaire van 18 en die zei het volgende afgelopen maandag.
4: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is dan met mijn leeftijdsgenoten.
3: Vond ik een shock. Want ik vond nog 18 vond ik nog wel, zeg maar, onze leeftijdsgenoten. Maar dat vond zij duidelijk.
0: Jij vond dat nog wel kunnen.
3: Ik vond het nog wel kunnen.
4: Ja, maar 18. Dat is echt, ik denk altijd, oh, wij zijn nog wel gelijken. Maar ik ben natuurlijk gewoon 16 jaar ouder dan die vrouw.
3: Ongelooflijk.
0: Ja, ik denk op straat zou ze jou mevrouw noemen. Dat denk ik echt.
3: Ja, nee, dat is wel waar, ja. Dat denk ik ook.
4: Maxime niet.
3: Maar goed, vervolgens heeft ze ons deze hele week meegenomen door een soort spoedcursus 18 worden. We hebben geshotgunned. Dan prik je met een sleutel een gat in een blik drinken. Zodat je hem in één keer leeg kan drinken. Dat klinkt dan ongeveer zo.
5: Ah, joh.
3: Poot eruit hier.
5: Op.
3: Op?
0: Zo snel.
3: Drie seconden op.
0: Oh, maar dat kan toch? Ik kan dat niet hoor.
3: Nee, nee. Ze leerden ons het drankspelletje Cassie. Bleek ik heel goed in te zijn.
5: Een 1.
3: Ah, ja!
5: Cassie, Cassie, Cassie.
4: Die was echt het leukste.
2: Ja.
3: Ja, om vervolgens op donderdag, was gisteravond, een zogeheten ad-nummer voor ons uit te kiezen. Als je dat nummer hoort op straat of op de radio of in de kroeg. Dan moet je drankje. Jij kan dat niet, hè?
0: Nee, ik kan dat niet. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik heb dat ook nooit gedaan, eigenlijk.
3: Ja,
4: nou
3: ja,
4: heel goed. Open en gaan.
0: Ja, maar dat kan ik niet.
3: Ja, maar
0: nee.
3: Ja, het ding is dat je in één keer je drankje op moet drinken. Toen vroegen we gisteren aan 538 Luisteraar in het Nederland van, joh, welk ad-nummer krijgen wij? Luisteraar Erik koos deze voor jou, Bas.
6: Vanaf ben jij de en ik je sugar daddy.
3: Ja, dus als we...
7: Sexy.
3: Wel lekker. Komend weekend, als je dus sugar daddy hoort, moet je drinken. En het mooie is, je hebt hem zojuist gedraaid. Is te horen geweest op de radio.
0: Nee, ik kan het niet. Ik zeg het al.
3: Ja,
4: maar dan kun je maar beter gaan oefenen voor morgen. Want morgen is het bedrijfsuitje al.
0: Dit blik gehaald?
3: Dit lag nog in de koelkast.
0: Maar ik kan het niet. Zeg maar, dus morgen als dit liedje opkomt, we gaan morgen dus
3: hebben we
0: stappen als een 18-jarige.
3: Met onze stagiair. Dus goed. Maar neem een teug, want we moeten door. Max en Andy Grammer die staan te trappelen om een liedje te gaan spelen. The Thing I Love. Oh, daar gaat Bas. Nou,
4: helaas.
3: Nou, het is een kleine speler. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wil je nou alle video's checken? Want we hebben alles vastgelegd. En de hele road naar het stappen als een 18-jarige gevolgd met onze stagiair. Misschien steek je er zelf nog wat van op. 538 Avondshow op Instagram en TikTok. En volg ons ook meteen even. Gaat het, Bas?
0: Ja.

0: 538 door de Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En zo meteen spelen we kip of ei. Ons favoriete spelletje uit de door de weekse avondshow. Het is doodsimpel. We geven je twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Drop je antwoord dan in de app van 538. Maak je kans op een prijspakket.
1: Ja, welk van deze twee dingen was eerder? Het verkeerslicht of het zebrapad? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op een 538 prijzenpakket. Wat was er eerder, het verkeerslicht of het zebrapad? Kom maar door.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Vandaag begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft geen van de opvarenden nu klachten die passen bij het virus. Het schip is nu van Kaap Verdi onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Er is nu ook voor het eerst een wolf gespot in Zuid-Holland. Het was de enige provincie waar er nog geen gezien was. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht. Experts denken dat het nog een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De omstreden porno-site Motherless is offline gehaald. Op die site zouden video's staan met misbruik van zowel vrouwen als kinderen. Zo werden er vorige maand 20.000 video's gevonden waarin vrouwen misbruikt werden tijdens hun slaap. De website staat op servers van een hostingbedrijf in Steenbergen in Brabant. Premier Jette was er vandaag duidelijk over. Hij keurt de aanslag op een partijkantoor van D66 af. Tijdens zijn wekelijke persconferentie zei hij dat het de laatste tijd vaker gebeurt.
14: In ons democratische Nederland laten we ons nooit het zwijgen opleggen door geweld of intimidatie. En je mag het met elkaar oneens zijn, je mag boos zijn, je mag soms ook woedend zijn, maar dat los je op met woorden en niet met vuurwerkbommen.
13: Ja, voor die aanslag van gisteren is een man van 37 opgepakt. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een heldere avond en ook morgen kan het flink zonnig zijn. Het wordt dan meteen de warmste dag van de week, want het kan wel 22 graden worden. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Dan het verkeer, 1 vertraging op de A1 in de richting van Osnabrück voor de Nederlandse grens. 6 minuten en de flitsers die heeft Dylan.
16: Het zijn er 7 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 77,9. Op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51,9. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij Berkel en Roderijs bij 8,6. A20 Rotterdam-Maasdijk bij Schiedam 25,6. A58 Goesbergen-op-Zoom 131,8. En op de A73 zijn er 2 gemeld. Eentje tussen Echt en Venlo bij 24,6. En die andere tussen Venraai en Nijmegen bij 83,9.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
1: voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Larsson. Zo, dat kwam er heel lelijk uit. Dat
1: Larsson,
0: ze niet.
1: Sara Larsson.
0: Nee, dit is een vrouw die verdient het om mooi uitgesproken te worden. Sara Larsson en Lush Life. Zometeen op 538 het antwoord op de vraag, is AI eigenlijk al grappig?
2: Oh, dat zal het zeker niet.
0: Nee, denk ik niet.

0: En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Het verkeerslicht of het zebrapad?
1: José!
2: Hallo!
1: Hallo, hi! Ja, ik vraag dan altijd iets in de richting van... gebruik jij dit of dit wel eens? Ja. Maar ik neem aan dat je wel eens op een zebrapad loopt.
2: Ja, zeker.
1: Ja, je staat ook wel eens voor het verkeerslicht. Is het bij jou ook zo dat het altijd zo super lang duurt? Ik heb altijd precies de rode golf te pakken.
2: Nou, bij het verkeerslicht wel inderdaad. En bij het zebrapad ook wel vaak. Want niet iedereen stopt tegenwoordig.
1: Nee, zo is het. Grote vraag is, wat was er eerder, verkeerslicht of het zebrapad? En laten we dan eens even beginnen met het verkeerslicht. Het eerste verkeerslicht dat verscheen bij het Palace of Westminster. Bij het Britse parlement dus, in Londen. Het werkte op gas en was eigenlijk afgekeken van stationslichten. Het eerste exemplaar ontplofte later na een gaslek bij de installatie. Dat is allemaal niet zo handig. Dan het zebrapad. Je hebt ze intussen in allerlei vormen, kleuren en maten. Maar het moderne zebrapad ontstond in het Verenigd Koninkrijk. In Slough, om precies te zijn. De strepen die maakten oversteekplaatsen veel zichtbaarder voor automobilisten. En vanzelfsprekend heeft het zijn naam vanwege de zwart-witte strepen uiteraard.
0: Ja, het zebrapad.
1: Het zebrapad. Maar de grote vraag is, wat was er eerder?
2: Ik denk de verkeerslichten.
1: Verkeerslichten eerder dan het zebrapad?
2: Ja, dat denk ik.
0: Dan is dit de balans. Het verkeerslicht komt uit 1868. En het zebrapad uit 1951. Dus het verkeerslicht was in.
1: Gefeliciteerd. Prijzenpakketje is voor jou.
2: Ja, dankjewel. Leuk.

0: vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
1: Waarom weet niemand waarom er een dode haas in een koeienwei ligt? Omdat je nooit weet hoe een koe een haas vangt.
0: Het antwoord is...

0: Don't Leave. Je hoorde Accent en Sirra bij 538. Hebben we zometeen weer een huisje voor een beestje?
1: Nou, nog geen huisje, maar we hebben wel een beestje dat een huisje zoekt.
0: Oh, kijk eens even. Eens. Ja. Nou, dat zometeen. En je hebt het nieuws zo, hè?
1: Nou, en wat voor nieuws? Namelijk het antwoord op de vraag waarom mannen zo veel minder vaak hun haar verven.
0: Omdat het heel lelijk is. Wat is het? Wat?
1: Nou, vrouwen verven heel vaak hun haar, maar mannen eigenlijk heel zelden.
0: Nee, maar dat ziet er altijd raar uit.
2: Ja, waarom
1: dragen zou het bij de ene raar staan en bij de ander niet?
2: Waarom dragen mannen geen BH?
0: Ja, dat is toch ja.
1: Ja, omdat ze geen tieten hebben.
2: Oh ja, dat is waar, ja.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, boze rood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Aldi. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
18: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Moet je kijken daar, leuke gast.
21: I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
20: Is ook echt jouw type.
21: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
20: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: hebben dit weekend een verhaal nodig bij het ontbijt.

0: of digital. 538 Dance Department. Mis het niet. Morgen 9 uur op 538.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: De vrijdagavond van 538.
2: Bas en Dylan.
3: Zou je het hebben, Eva, met het nieuws.
4: Ja, waarom verven mannen eigenlijk zo weinig hun haar? Dat vroeg ik me al een tijd af, maar uit onderzoek blijkt ook dat dat echt zo is. Ongeveer 20% van de mannen doet dat ooit in zijn leven. En dat is dan vooral omdat ze grijs worden. Terwijl bij vrouwen ruim 70% een keer een andere kleur van de haren doet. En dat is helemaal niet per se altijd vanwege de grijs. En er zijn meerdere onderzoeken naar de oorzaak gedaan. En het komt eigenlijk allemaal neer omdat veel mannen vinden dat het niet mannelijk is om je haar te verven. Dat vind ik toch zo vreemd.
3: Nou, maar het ding is dat mannen het niet vaak doen en dat het daardoor zo erg opvalt. Bij vrouwen zie ik het nooit. Op een gegeven moment dan zegt iemand zo: ja, ik kan mijn haren weer een keer laten verven.
4: Zo en
3: dan,
4: praten dan, we niet,
3: Bas. Nee, maar sommigen wel, hoor. En dan kijk ik naar de wenkbrauwen en dan zie ik ineens: oh, inderdaad, joh, je hebt gewoon je haar geblondeerd. Want dan zie je van die donkerdere wenkbrauw.
4: Oh, ja.
3: Maar bij mannen, ja, ik heb wel eens tegenover zo'n man gezeten die dan net te donker zwart heeft gedaan.
5: Ja, ja.
3: En dan dat zie je gewoon nog een soort van zitten op de hoofd.
4: Ja, maar dat zie je bij vrouwen ook zitten als het lelijk gedaan
3: ja,
4: is.
3: Ja, maar dat zie ik niet. En bij mannen zie ik dat wel, want dan voelt het onnatuurlijk.
4: Ja?
3: Nee, maar heel eerlijk, dit is natuurlijk het ding. Bij vrouwen verwacht je, gewoon omdat je dat altijd ziet, wat meer onnatuurlijke dingen. Vrouwen hebben gedonkerdere wenkbrauw.
4: Oh, ja.
3: Maar bij mannen, ja, ik heb wel eens tegenover zo'n man gezeten die dan net te donker zwart heeft gedaan.
5: Ja, ja.
3: En dan dat zie je gewoon nog een soort van zitten op de hoofd.
4: Ja, maar dat zie je bij vrouwen ook zitten als het lelijk gedaan
3: ja,
4: is.
3: Ja, maar dat zie ik niet.

0: kantoor, waarschijnlijk. Gewoon een Bassie is het dan. Maar dat is wel waar. Ik bedoel, jij hebt zometeen shownieuws.
1: Ja, daar zit flink in de lak.
0: En jij bent nu al bij de visagist geweest.
2: Er zit gewoon een extra gezicht op, hoor. En ik vind het mooi, ik vind het prachtig, maar als een man dit doet... Ik zou willen dat het kon als man. Ik zou het ook heel leuk vinden
1: om te kijken, want ze zijn er bij shownieuws natuurlijk niet vies van, want het is een showprogramma.
2: Ja.
1: Maar hoe jullie eruit zouden zien als jullie showmake-up zouden krijgen.
0: Nou ja, de showmake-up, dus, maar zoals jij het krijgt.
1: Ja, dus zeg maar gewoon lekker een plakwimpertje, lekker die ogen aanzetten, mooie roze
0: wang. Dan mag Bas dat binnenkort van mij uit gaan testen.
2: Nee, maar kijk, het ding is, dan zie je er, als man ben je dan gewoon meteen een soort drag queen. Als ik van die wimpers aan ga, ja, dat ziet er gewoon meteen op die manier uit. Ja, maar dat is met haren verven.
1: Als je haar nu ineens zwart gaat verven, ja, dat wordt super lelijk. Maar als Dylan bijvoorbeeld in die mooie wilde lok die hij heeft een paar highlights doet, ik denk dat dat helemaal niet gek is, hoor.
2: Nee, dat is ook wel vet. Nick Schilder heeft nu van dat blonde haar.
1: Ja, die is helemaal blond.
2: Dat is hartstikke vet.
1: Dat zie je dan ook wel meteen, maar een paar highlights, dan zou ik mij niet eens opvallen.
0: Nee,
1: jij bent lekker op vakantie geweest.
0: Nee, bij mij is alles puur natuur. Dat houden we lekker zo. Zo ben ik op mijn mooist.
1: Heel dapper dat je zo'n vuist maakt.
2: Dit is het mooist?
0: Nou, dit is het beste wat ik ervan kon maken. Okay.

0: Alan Walker en Heartbreak Melody. Het is Radio 538. En er is een huisje voor een beestje nodig.
1: Ja, en wel voor meneer Walnoot. Dat is zijn naam. Dat is een Rhodesian Ridgeback van 5. En Rhodesian Ridgeback, dat betekent in de volksmond bruine hond. Tenminste, dat is wat ik eruit heb gehaald. Ja. En dat ras dat komt dus oorspronkelijk, dat is wel interessant, uit het zuiden van Afrika. En daar werden ze gebruikt bij de jacht om de leeuwen op afstand te houden.
2: Oh,
1: en dat konden zij goed, omdat ze dus super slim en snel zijn. Niet agressief, zou ik er graag bij willen zeggen. Want anders wil niemand meer een Rhodesian Ridgeback thuis. En dat zou vervelend zijn. Meneer Walnoot die is met een deel van zijn familie in het asiel beland. Omdat het vorige baasje niet goed voor ze kon zorgen. Nou, dat heeft wel de sporen nagelaten. Hij vindt nieuwe mensen een beetje spannend. Dus in het begin houdt hij ook zijn afstand. Maar als je een beetje geduld hebt, dan ontdooit hij. En dan wil hij vooral heel graag lekker knuffelen. Hij heeft wel ook nog een ander defect. Dat is dat hij speelgoed niet snapt. Want dat heeft hij waarschijnlijk vroeger nooit geleerd. Dus je kan met zijn leuke kluiftouw bij hem aankomen of een piepbal. Dat snapt hij niet. Wat hij wel heel leuk vindt, is andere honden. Dus eigenlijk wil hij het liefst een huisje bij een rustig iemand die hem een beetje de tijd geeft. Waar een leuke sociale andere keffer woont al.
0: Dat is heel leuk. Ja,
1: ja, en dat zijn niet zo heel veel honden zeggen van oh leuk, een andere hond waar ik bij wil. Dus dat hij dat wel heeft, meneer Walnoot, dat maakt hem wel een hele bijzondere.
0: En sowieso vind ik een hond met de naam meneer Walnoot.
1: Ja, ik vind ook wel, bij deze geven we aan, verboden om de naam aan te passen.
2: Oh, ik wilde net zeggen, het staat je wel vrij om de naam aan te passen, toch? Als je hem adopteert.
1: Ja, maar ja, als ik jou nu adopteer en ik ga jou ineens Manfred noemen, dat werkt toch niet?
2: Ja, maar ik heet ook niet meneer Walnoot. Kleine nuance misschien. Maar nee, dus, hij
0: door
2: dus
0: de kleur die je hebt, man.
2: Ja.
0: Hoe zou je kunnen heten, meneer?
2: Ja, dat ik gewoon
1: meneer
2: huid,
1: beige.
2: Meneer huidskleur.
0: Nee,
2: nou ja, goed.
1: Meneer beige.
2: Nou ja, goed. Maakt allemaal niet uit. Hij zit dus in de Doha in Amsterdam.
1: Ja, daar woont hij nog wel, maar wordt goed voor hem gezorgd natuurlijk, want daar werken alleen maar topverzorgers. Maar een plekje met een andere hond, dat zou hij toch wel heel fijn vinden.
2: Ja.
0: Moeten wij heel even meneer huidskleur corrigeren?
1: Ik zei meneer Berge.
2: Ja, dat is klopt, inderdaad niet meer wat je mag zeggen in 2026. Als je je mond had gehouden, was het niemand opgevallen.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen was opgevallen. Maar dat was vroeger bij de krijtjes.
2: Bij de krijtjes, ja.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Je had toch geen beige krijtje?
0: Zeker.
2: Jawel.
0: Dat was toch wat.
2: Dat ook in de potlood.
0: Maar dat is wit. Dat is er zo erg aan, dat je vroeger op de basisschool, dan leerde je als kind gewoon dat je zei, mag ik het krijtje van huidskleur?
1: Ja, die moeten we nu leverpastei noemen. Leverpastei-kleurig krijtje.
2: Ja, maar ik heb dan niet de kleur van leverpastei.
0: Ja, dat maakt ook allemaal niet uit. We hadden het over de hond.
2: Oh, meneer Walnoot.
0: Meneer Walnoot. Meneer Walnoot, inderdaad.
1: Ja, nou, je kan hem zien in onze story op 538avondshow op Instagram. Zeker. Dan kan je zijn snuit zien, dan snap je ook meteen waarom die Walnoot heet. Meneer Walnoot.
2: Precies.
0: Ja. En dan mag je nog zeggen, dat scheelt.
2: Ja. 538 avondshow op Instagram.

0: dus.
1: Heb je nog via de 538-app, waar kan ik die hond vinden?
2: Ja, de Rhodesian Ridgeback, meneer Walnoot. Ja. En we zoeken een huisje voor meneer Walnoot. Die zit in Doha in Amsterdam, dat is een dierenasiel. En die zoekt inderdaad een nieuw huisje. Elke week zetten we er eentje in het zonnetje in het laatste half uur van deze show. En vandaag was dat dus meneer Walnoot, de Rhodesian Ridgeback. En je checkt hem, een foto van hem en ook een linkje met hoe je in contact met hem kan komen via 538avondshow op Instagram. Daar vind je hem. En dan moet je meteen even op volgen drukken.
1: Zeker.
2: Vinden we leuk, want anders haalt de stagiair haar social stage niet.
1: Nee, precies. Ja.
2: Dat is belangrijk.
1: 538avondshow, zo heten we op Instagram. Zometeen, de Weekend Mix.

0: coming back.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een... balletvoorstelling?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
16: De hits van 538, overal in Nederland.
17: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
16: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
17: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
18: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
19: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Hoi van Ethos.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
25: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
26: Dat zeg ik.
27: Gamma!
16: 538 Nieuws.
27: 9 uur.
28: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité Lax is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het Laks vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval één verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. Twee medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het nieuws op 538.
0: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

Goedenavond, you're the Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Zo, het weekend is nu echt begonnen, toch? Een uur lang de beste 538-hit voor je op een rij. In de mix met zometeen David Guetta. Naar de bouwstap, hier is Magnetic.

Vrijdag, 5 uur weekend, mix door de BB Rexha aan Faithless met New Religion. Dan de man die je morgenavond ook hoort met zijn 5 uur dance department. 3 uur lang de allerbeste dance, iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Ik heb het over Armin van Buuren. Je hoort hem nu met Mr. Props en Another You.

Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings hoorde je in de 538 weekendmix. Dan door naar de man die 538 Koningsdag grandioos afsloot. Je kunt zijn hele set checken op het YouTube kanaal van 538. En je hoort hem nu samen met Sia en David Guetta. Hier is Afrojack en Awake Tonight.

0: De sample komt uit Nederland, is van Fatima Yamaha. Bas Bron ook wel, de producer van de jeugd van tegenwoordig. En je hoort hem nu in een nieuwe versie. Alok, Khalid en Dive Into Me. Lucas en Steve zometeen in de 50 Weekend Mix. En nu eerst Lost Frequencies. Hier is Black Friday.
1: So pretty, pretty like the sun.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
13: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
12: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
20: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
19: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
23: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
24: Niet bij mij, de feest te klein.
23: En ik heb geen barbecue.
25: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
26: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
27: Allen op voor Almof.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
29: What's up, tomorrow?
30: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
31: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
1: Amster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amster!
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
30: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl hij de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het nieuws op 538.
10: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
16: Tango?
10: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd 1 in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
31: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
32: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
33: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
34: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
35: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
36: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99 en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
37: Martin Garrix.
38: Yo, Martin Garrix hier en het is weer tijd voor een uur vol met mijn favoriete muziek van dit moment op Radio 538.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
14: What's up tomorrow?
15: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
16: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
17: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
18: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
22: Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
15: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
24: De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. Dit was het nieuws op 538.
25: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
26: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
28: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: En zometeen Trey Reynolds, Don't Go.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
1: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
0: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
1: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: 538 Sunnery en Ryan.
23: Welkom terug op onze dansvloer. Sunnery James hier.
24: En Ryan Machano op de vrijdagavond van 538.
23: Zometeen hoor je To Be On.

0: Ja, mijn week was, ik ging naar een verjaardagsfeestje in New York zonder jou. Dat is heel gek om daar zonder jou te zijn. Af en toe sprak ik tegen mezelf. Ja. Tegen jou, maar eigenlijk tegen mezelf, want jij was er niet.
1: Nee, ik heb mezelf daar ook echt gemist.
0: Ja, ik heb jou ook gemist.
1: Ja.
0: Hoe was jou?

0: lekker gaat op jouw vrijdagavond. Je hoort een Lego van Aitor Estes en El Ritmo de Verdad. Nog plannen komend weekend, Ryan? Mag ik met je mee?
1: Ja, ja, we gaan morgen naar Arnhem. En zondag staan we lekker op het strand in Bloemendaal. Jij gaat met mij mee, ja.
0: Ik ga zeker met jou. Nee, dat wordt wel lachen, hoor. Het was een beetje nostalgie daar.
1: Zijn we volgende week weer terug?
0: Amazon Project. Ja, we zijn zeker terug. Volgende week. Jij ook?
1: Ik ben volgende week weer terug vanaf Bloemendaal. Hier op 5
0: Nou, we sluiten hem af met Hermes en Diani. Je luistert naar Radio 5. Blijf lekker hangen.

0: Amstel.
1: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
0: Yes!
1: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Amerk haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions...

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
3: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: What's up, Tomorrow?
8: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
9: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 3 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Even over later.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: 538 Nieuws.
15: 12 uur.
16: De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. Dit was het nieuws op 538.
8: 538.
15: Lucas en Steve.
17: Yo, welkom bij het nieuwe Lucas en Steve Radio hier op Radio 538.
18: Het is vrijdagnacht en dus tijd voor de lekkerste dance van het moment. Hier op de zender bij Lucas en Steve Radio. We hebben van alles voor je klaarstaan. Denk aan de nieuwe Alok, nieuwe Rehab, die is heel erg dik. Nieuwe Alesso, ja, om maar even wat danceklappertjes op te noemen. Er komt natuurlijk nog heel veel meer aan. Maar we gaan beginnen met Alias, met Best You've Had. Hoor je hier op 538?

0: uit de social request opties die we je deze week hebben gegeven. En we gaven je Alok met Stilvel Flavor. Farrakh Dawn met Say What You Mean. En Prospa en Murder Beats met Baby. Ja, de meeste stemmen die waren voor de eerste. Alok en Stilvel Flavor hoor je nu als social request. Hier op 538.
1: You're listening to Lucas and Steve Radio. Lucas and Steve Radio.

gemashed upt met niemand minder dan Justin Bieber. Daarvan staan hele mooie beelden op YouTube. Wel een toffe edit. En dat ging wel los op het chasséveld. Nu alweer een paar weken geleden. Maar we denken er nog steeds met liefde aan terug. What About Now? Dus track van ons. Dan nu de Artist of the Week. En die pakt Alesso samen met Joa. Tyree Cooper op de vocals. Turn Up the Bass. Dikke beuken. Komt uit op het eigen label van Alesso. Body High. En het maakt hem en Joa de Artists of the Week. Hier op 538. Lucas en Steve Radio. Geniet ervan.

David. Zometeen hebben we nog een nieuwe teugenvraag voor je samen met Alida. Ook geen onbekende van ons trouwens. Case met Ronald Clark. En we hebben nog Timmy Trumpet voor je met Frank Walker. En daarmee sluiten we de show. Dankjewel dat je er wat bij was. Wij hebben er van genoten. We hopen jij ook. Volgende week zijn we terug met de nieuwe muziek. En dan gaan wij langzamerhand alweer op onze Azië-tour. Dat betekent 7 verschillende shows in 3-4 weken tijd. Natuurlijk gaan de shows hier op 538 ook gewoon door. Dus volgende week hoor je ons gewoon weer hier in een nieuwe Lucas & Steve Radio. Dankjewel dat je er wel bij was.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. Dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen. Dit was het nieuws op 538.